and bakadati we obroko kmopo libi na ini agronta podisi fugode na ini wang yeye pisi lobby wang and a pisdisi ade moeilijk te verstaan gi bepaalde sma maar bijbel buku de so kring abra den pisidisi daarom make it today wo char one pisi konadoro pe Jezus Christus etaki abra atego libi en pe abuku fukona kring openbaring sobong abuku dati etaki oktu abra a tweede dede. Dus dat one taki, you abi wan eerste dede en you abi wan tweede dede en you abi atego libi lobi wan en atego libi a de prespari giminanga you lobi wan. We spare you the win sumana you. Today aboskopu disi ekongi you. Potiesi arki aboskopu disi. Fu you ka verstang. Sang na adipi fu a evangeli. Sang libisma apfanodu. En sang gado almakti Jehova papa. Plen na nga libisma. Abra a libi fu wi na ina grontapu. En abra a libi baka a grontapu disi. Lobi wang. Lobby wang, so shatu na eni da buku fu Johannes, Johannes 8, vers 51. Jezus Christus etak dape, ataki voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaar heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Lobby wang, ete walezi, we charapis disi, na eni Johannes 8, vers 51. Ataki, voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. En dat we tekwan serenantongo bijbel, voor wie kan verstaan moroboon, de wadi de moro betre na ena serenantongo. Hij tak dape, na eni, da buku, voor Johannes, kapitaal Haiti, da vers, 15 na wang, ataki, Futru, mi etegi untaki, asma di edusa mitaki, nosa dede, noiti. Lobi wan, yeyere asandisi, ano trasma taken, ano wan libishma wortu deja, mana wortu fgado, en na masra Jezus Christus, da Messias, da redder, da verlosser, da geneeser fuwi, da wan di Masra gado al makti sen kona ina gron tsapu disi fukon dede en paina nga embrudu na akroisi a pramisu itaki asma di edusa aitaki nosa dede noiti. Lobi wang asan disi de wan dipisani na eni da wortu fugado. Lobi wang te masra Jesus Christus etaki wi nosa dede noiti dat wan taki I promise we Atego libi dat one taki, you know sa dede noiti moro, noiti, dede sa kom fu bestana in you libi, noit moro, dede sa kom crossbena you, fu marry you of marry you family, if we do sa masra Jesus Christus etaki. Dat one taki, a dipis of danel, dati we abi a erste dede na ina grond tapu disi, dat na a dede sa ala libis mou dede, fu froisi gona ina yeye pisi, and that you abi a tweede dede, and a tweede dede, we no mag dede a dede dati. Lobi wan, we lek bribi wan, we no mag dede a dede dati. Ma fu verstaan a pis dis moro, boom, dat wat tek je ook toe na in Bijbel boeken. Na in dat boeken voor openbaring. Na in openbaring 20 vers 14. Hij schreef Abra a tweede dede. Lobby wang. In openbaring 20 vers 14. We lezen Abra a tweede dede. Lobby wang. Minanga you. We sabitaki. Wofroisi libi agron tapu dis one day. En dat na awuroko fu masra. En awuroko fu masra. Anekba na te wi froisi kmopo libi agron tapu disi. Mana no awuroko e begin. Omdat na masra o cha wi gomoro fara. Na eni ayeye pisi. Fu later. Wika opo baka. Dag der opstanding.
for we can feni da libi futego. Na ini openbaring 20, vers 14, I scrifi dape, en de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood, de poel des vuurs. Lobiwan, je jereboom, sochatu, eto wan lezi, na eni openbaring 20, vers 14, ataki, en de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. Sana a tweede dede, de poel des vuurs. Lobiwan, a fire sai brong, heavy. Lobby one. En ook toe, na eni openbare 21, na eni openbare 21, vers 8, hij schreef ook toe, abra a tweede dede, ataki, maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Lobiwan. Je jere alle de ning samasra karijana in Bijbel boeku na de sot sani seip zijn grond tapu tide dei. Aitaki, maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Dus a tweede dede, nou een biggie swampu fu fire, lobby wang, pelibisma, o dede wang dede, sade no open night morok mopo uit a fire dati, en a fire di so tambro fu tego, en a de pijnlijk fu tego en tego, dat wang taki, na a silly fu wang libisma, o kisen sirefi, a silly fu de layman, a silly fu de wang di edini de afgod, a silly fu de hoereerders, nanga de moordenaars, nanga ala de sotsot man, de obofende sirefi na in a swampu for fire. Maar mek we teki ook to wang sranatonga Bible na eni abuku fu konakring kapital 220 da versi tina 4 a iskrifi dape a sref sani abra a difu to dede lobby wang dan we lazy jaso na eni abuku fu konakring lobby wang de sandisi a de dipi fu verstand lekva. Jezus Christus ben taki, a taki. Desma di e dusami e taki. Den nosa dede noiti. Dat wan taki. Wan tweede dede. Maar wan tego libi de ook zu. Lobby wan. We taki no de. Na eni da buku fu konakring kapital 220. Da a skrif da pena eni kapital 220. Da versi. Tina fo, a scrifi, drape, taki. Da dem fringi dede, nanga dede kondre, go eni a swampu di abi soso faya. A swampu disi di abi soso faya na adifu tu dede. Lobby one. Eto walesi a scrifi, da dem fringi dede, nanga dede kondre, ini a swampu fu fire. A swampu disi di abi soso fire na adifu tu dede. Lobby wang, na lek fau bentaki a swampu fu fire. Lobby wang, na wang bigi swampu des meku taki hell, na wang bigi swampu pe fire e brong lobby wang. Dat na a tweede dede lobby wang. En a tweede dede disi, dat wang taki yude fara fu de wang di e bribi di masra verkis fu gotananga en fu tego. You de fara fu akounu konre fu gado. And you know abi kontak moro nanga akounu konre fu gado. Nok nanga gado. Because Satan serefi na eni a swampu fu fire disi. Au kisen serefi na eni a last ordel. Lobby wang. And ook tu we luku na eni
Abuku Fukona Kring Capital 21 da Fersi IT Lobby 1. Dabe I skrifi ook to Abra da tweede dede. Ataki madesma diden ofringi go ini aswampu di e brong fu fire na akroiti na desma di ben frede fu tahori bribi. Desma di no ben wani bribi na desma di ben du alaso tu ogri. Na den kiriman desma di ben giden srefi abra na takuru lostu. Desma di ben du tofru roko. Desma di ben dini kruk tugado nanga ala den leiman disi na adifu tu dede lobby wan aitakya desma da samfasi sabe takina ina Netherlands Bible desma di edu tofru roko desma di dini trasani desma di giden serefina takuru lostu desma disi do fringi den gona eni a fire a swamp of fire Bible buku taki desma di edu ala sotu ogri lobi wan desma di no wani bribina eni Jesus Christ desma disi na a last ordeal da desma disi offenden serefi na eni a swampu fu fire lobby one. This is a Bible book we etaki. We have if charen conadoro persiso for you can understand taki one to way the dede de lobby one. And Bible book we etakja abra a tway the dede na any conakring capital 20 da versi tina fo nanga conakring capital 21 da vers IT lobby one. And that we go back na a pieces of the beginning per masra Jesus betaki na eni abuku fu Johannes ataki fu true mi etegi witaki asma di e bribi sami etaki asma di e dusame etaki asma dati nosa dede noiti lobi wang that one taki one tego libide leg fire up one tego dede persiso masra gado al maxi papa Yehofa abalofui wantego libi en alibi disi na pewa de crossbeida gado en wo libi futego fu praise masra en give masra beginning glorifying her day nana her neti lobi wang wisa praise da gado di meki hemal nana grotchapu da makta gado Yehofa papa al maxi minanga yu lobi wang. We no mu fenwis refi na eni aswampu fu fire. Ma minanga yu musmeki amuiti fu gona atrasei pewikari da tego libi da kounu kondre fu gado. En masra Jesus taigiwi asani bung ataki desma di edu sami etaki. Lobi wang ade prince pari fu du san gado etaki. Lobi wang. So lazy ye yeres maitaki me les Bible buku me arki gado wortu. Ala day me arki programa na radio me luku televisi me luku gospel programa me arki gospel poku ala day ma ade prinspari fudu sa awortu etaki lazy awortu na wambusani fu opa you verstang. En gona ina yeye pisi, ma oktu samasra etakna ine wortu, we must do oktu, because na dati ochar we gomoro fara na ini abribi libi. Tewe lesi a wortu fugado, we must mandusa a wortu etaki oktu. Na dusa we do, or make we condemoro crossbeina gado. If ye lesi maine do, that one taki, you dewa arki man, ma you no dewa woroko man. Hallelujah! You must dewa woroko man fu gado ini heimal kondre na woroko de woroko a woroko sa de woroko na gigado glory her day na praise masra her day lobby one and dati masra effort wakti fu minanga you ook too. So masra Jesus give me one pisija na one pramisi fu gado ataki asma di edusa aitaki
asma dati nosa dede noiti dat wan taki efwe dosa masra Jesus Christus etaki dan wino sa

0: Zeg, machtige Heere Jezus, ik geef mijn leven over in uw vaardige handen. En ik ontvang u in mijn hart, mijn Heere Jezus. Ik ontvang u als mijn Heer en mijn Redder. En ik vraag u, mijn Heere Jezus, om ijver en volharding in mijn ziel te bevestigen. Opdat ik zal leren om alles in mijn leven in uw vaardige handen te leggen. Heere, zorg dat ik voor heiligheid kies. En rechtvaardigheid. En dat ik de zonde van deze wereld afwijs. Dat ik het verheerlijkte Koninkrijk van God binnen zal gaan via de opname van de kerk. Heere, behoud mijn naam in het levensboek van het Lam, dat u geschreven heeft daarboven in het Koninkrijk van God. In de machtige naam van Jezus ben ik vanavond wedergeboren. Amen.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-98-23 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

Hallo, goeiedag. Dit is Eliza Kisaidoué en ook ik luister vanuit Nederland naar Radio Shalom 94.5.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: keep listening to Shalom. Ik ben Ruth Koyna. God bless you.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. U die de Allerhoogste bent, u die de Alwetende en de Alomtegenwoordige bent. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw trouw, dank u wel voor uw nabijheid, Heere God. Heer, ik wil u vandaag bedanken voor de vrijheid die we in Suriname hebben om ons christelijk geloof in vrijheid te kunnen belijden, Heer. Ik dank u wel, Heer, dat er 24 uur per dag gebeden wordt, Heer. Elke dag, Heer. We danken u voor al die mensen die hun schouders zetten daaronder, Heer. Die trouw blijven bidden, Heer. Zodat die ketting niet verbreekt, Heer. Ik dank u ervoor, Heer. Ik dank u voor het feit dat we als gelovigen mogen samenkomen, Heer, omdat we weten dat we één Vader hebben. Heer, dat de een niet meer is dan de ander, of beter dan de ander, Heere God. Maar dat we mogen komen, Heer, in uw naam, en uw naam mogen verkondigen aan hen die u nog niet kennen, Heer. We prijzen u daarvoor. Heer, ik kom bij u en ik bid dat christengelovigen toegewijd mogen zijn en Christus voorbeeld mogen tonen in de samenleving. Heere God, dat nederigheid aan de Heere God, waarheid, waardigheid, zuiverheid en rechtvaardigheid, Heer, dat het zichtbaar mag zijn, Heer. Heere God, ik bid dat de gemeente van God eensgezind mag zijn, saamhorigheid mag tonen en goed communiceert met elkaar. Ik bid voor de leiders, Heer, dat de instructies die Paulus geeft in de brieven van Timotheus en Titus, dat ze die volgen, Heere God, en dat ook doorgeven aan de volgelingen. Heer, ik bid dat voorgangers een goed balans kunnen hebben tussen hun werk voor u, Heer, en hun gezin en familieleven, Heer. Heere God, dat ze ook aandacht besteden aan hun gezinnen, Heer. Heere God, omdat die dat vaak moeten ontberen. Ik leg ze in uw handen, Heer. En ik vraag u dat u ze leidt, maar dat ze ook rust mogen vinden in u, Heere God. Dat het niet steeds heen en weer gaan hebben. En dat zij zelf die innerlijke rust niet vinden. Heer, we weten dat het werk veel is, Heer. Heere God, en we weten ook dat er zoveel vraag is, zoveel vraag naar gebed, mensen die vastlopen, Heer. En we weten dat de tijd kort is en dat de tijdstroom krachtig is en dat de geesten van verleiding machtig zijn. En daarom roept u ons op om waakzaam te zijn. Heere God, ik bid voor alle werkers in uw wijngaard. Ik denk aan predikers, herders, leraren, pastorale werkers, leiders van verschillende groepen, Heer. Heere God, ik bid dat ze toegerust toegerust mogen worden, zodat er geestelijke groei mag plaatsvinden. Heere God, ik bid dat er onder werkers onderlinge steun en verbondenheid en samenwerking is. Ik bid dat waarden en normen, onder andere liefde, respect, vertrouwen, confidentialiteit, Heer, respect en voor privacy, dat al die dingen in acht genomen worden, Heer. Omdat we weten, Heer, we willen mensen niet wegblijven van u, Heer. Heer, en dat leiders in de weg staan, Heer, om u te volgen. Maar ik leg ze in uw handen, Heer, en ik bid u dat u uw gang gaat. Ik bid, Heer, in de naam van Jezus, dat er een balans komt tussen mannelijke en vrouwelijke werkers, Heere God. Dat, Heer, tegenwoordig zie je veel meer vrouwen, Heer, die in de bediening gaan, maar ook meer vrouwen die in de kerken werken, Heer. Ik bid voor de mannen, Heer. Ik bid, Heer, dat ze hun plaats gaan innemen in de gemeenten, Heer. Maar ook, Heer, als dienaren van u, Heer. Dat ze ook in de bediening gaan en predikers worden, Heere God. Heer, dat ze zich laten scholen. Leg het in uw Vader handen, Heer. En Heere God, ik bid ook voor het kinder- en jongerenwerk in Suriname, Heer. Heere God, we weten waar jongeren allemaal tegenaan lopen. Heer, het is niet fijn om dat allemaal te moeten horen elke keer, Heer. Heere God, wat er allemaal met jongeren gebeurt. Maar ik leg het in uw liefdevolle vaderhanden. En ik dank u, Heer, dat u er oor voor hebt. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: thankful for your love. I'm thankful for your son, the one sent from above. I am thankful for your grace. I'm thankful for your love. I am thankful for your son, the one sent from above.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap. Je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt vast.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Toen ik de Heer vroeg welke boodschap ik met u zou mogen delen, legde Hij mij op het hart om over zijn koninkrijk met u te spreken. Want pas als de waarheid hierover wordt verstaan, maakt de waarheid ons vrij. Velen lopen rond met de Bijbel onder hun arm en menen dat zij met het lezen van het woord van God ook verstaan wat God tot hen spreekt. Maar gaan eraan voorbij dat het woord van God een liefdesbrief is die Hij ons gezonden heeft om met ons een relatie te kunnen aangaan. Dit moet ons ervan bewust maken dat het woord van God slechts dan kan worden verstaan, dus worden begrepen, wanneer wij ook een liefdesrelatie met God hebben. Op het moment dat deze relatie tussen de lezer en God niet bestaat, zal iedere interpretatie van het woord worden uitgelegd vanuit het eigen belang, dus in lijn met de eigen wil. Het gevolg hiervan is teleurstelling en ongeloof in het woord van God, dat de duivel dan gebruikt om de authenticiteit of de echtheid, de puurheid, de zuiverheid van het woord te ondermijnen. Met de bedoeling om te voorkomen dat wij met God een levende relatie zullen aangaan. Maar ondanks het feit dat dit op grote schaal het geval is, heeft dit Gods liefde voor ons niet kunnen veranderen. Want ofschoon wij Hem met onze eigen interpretatie van zijn woord buiten de deur van ons leven houden, blijft Hij op de deur van ons hart kloppen. Anders zou er nooit gestaan hebben: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Openbaringen hoofdstuk 3 vers 20. Toen Jezus zijn bediening aanving, waren zijn eerste publieke woorden: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Markus hoofdstuk 1 vers 15. Om te verstaan wat Jezus met deze woorden aan ons bekend maakt, moet het aan ons geopenbaard worden. De schriftgeleerden die dit woord van Jezus gehoord hadden, stelden Jezus toen de vraag wanneer het koninkrijk Gods komen zou, waarop Jezus antwoordde: het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar. Want zie, het koninkrijk Gods is in u. Lucas hoofdstuk 17, vers 20 en vers 21. En met deze woorden ligt Jezus de sluier, want hij maakt aan de Farizeeën bekend dat zijn koninkrijk geen statische of wettische bestuursvorm van God is, zoals zij zich dat hadden voorgesteld, maar een bestuursvorm vol dynamiek,
dus vol van kracht en leven. En deze bestuursvorm is niet vastgelegd in decreten en wetboeken, maar in de levens van zijn zonen en dochters die hem toebehoren. Het is een bestuursvorm of gezindheid die in elk hart leeft van hen die zich in geloof aan hem hebben overgegeven om de wil van God te doen. En daarom Jezus zijn woorden: het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen: zie hier is het of daar. En precies hierom dat Jezus in zijn eerste publieke woorden zegt: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Voor Jezus zijn komst op aarde was Satan heer en meester. Want onze aartsvader Adam en moeder Eva hadden hun dominium of heerschappij die zij van God ontvangen hadden vrijwillig aan Satan overgegeven. Toen zij tegen de wil van God zijn woord inhandelden en daardoor in zonde vielen. En met de intrede van de zonde was ook de macht en de heerschappij van God op aarde verdwenen. Want die was nu overgegaan in de handen van Satan. Hij werd de overste van deze wereld. En precies hierom dat Satan aan Jezus kon zeggen, toen hij Jezus probeerde te verleiden: ik zal u deze macht geven en de heerlijkheid daarvan, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik wil. Lucas hoofdstuk 4, vers 5 en vers 6. Jezus, in feite Gods tweede Adam, zijn antwoord aan Satan was radicaal. Ga weg, Satan, want er staat geschreven: u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Lucas hoofdstuk 4, vers 8. De macht en de heerschappij van God, die eerst in het hart van Adam en Eva had geleefd om de wil van God te doen, was nu in handen van Satan. En om deze macht en heerschappij die Satan nu over de mens had te breken, maakte God zijn zoon tot een plaatsvervanger, de substituut voor de gehele mensheid. En daarom dat er staat geschreven: want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 21. En dit deed God om zijn belofte aan de mensheid na te komen die hij ons had gegeven nadat Adam en Eva in zonde gevallen waren. En dit was God zijn belofte: ik zal vijandschap stellen tussen het zaad van de vrouw en tussen uw zaad. En het zaad van de vrouw zal de kop van de slang verbrijzelen en gij zult het de hiel vermorselen. Genesis hoofdstuk 3, vers 15. Toen Jezus, Gods zoon, aan het kruis lag en uitriep: het is volbracht, en daarna de geest gaf, had God zijn belofte om ons van Satan vrij te kopen vervuld. De kop van Satan was hierdoor verbrijzeld.
Want geen mens hoefde langer een slaaf van de zonde, dus van Satan te zijn. Want wie Christus heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Maar deze vrijheid dringt God aan niemand van ons op. God heeft van zijn kant zijn belofte aan ons gedaan, vervuld. Waardoor wij nu in een staat van vrijheid zijn gesteld. Maar of wij deze vrijheid ook zullen genieten, dus zullen ervaren, hangt helemaal van ons af. Dus of wij de beslissing willen nemen om het offer van Gods Zoon, Jezus Christus, aan te nemen of af te wijzen. Daarom dat de Heilige Geest aan ons zegt, want al zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige Zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes hoofdstuk 3, vers 16. God, die zijn belofte volledig heeft vervuld, zegt dan aan een ieder van ons, doch allen, dus een ieder, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden. Johannes hoofdstuk 1, vers 12. Daarom Jezus zijn eerste publieke woorden tot de wereld. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Want met zijn kruisdood zou hij de weg voor ons vrijmaken om van kinderen van Adam kinderen van God te worden. Niet langer zouden wij het domein van Satan hoeven te zijn. Want door de wederom geboorte zouden wij het huis of de tempel Gods worden. De plaats waar God nu woont en van waaruit hij op aarde regeert. Daarom de woorden van de Heilige Geest. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16. Daarom dat Jezus zei, het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is, want de totstandkoming van het koninkrijk Gods is alleen mogelijk wanneer wij onszelf in gehoorzaamheid overgeven aan de Heilige Geest. Dus aan de Geest Gods die nu in ons woont. Vandaar dat Jezus dan ook zei dat de komst van Gods koninkrijk niet is te berekenen. De doorbraak van het koninkrijk Gods is afhankelijk van onze overgave aan de Heilige Geest, die ons transformeert naar het beeld en de gelijkenis van Jezus. En zo wordt Jezus weer zichtbaar in en door ons op deze aarde. En worden de tekenen van de aanwezigheid van Gods koninkrijk ook weer manifest. Het bewijs dat God nu weer op aarde regeert. Gebondenen worden vrijgezet. Zieken worden genezen. Doden worden opgewekt. En nu worden de woorden van Jezus duidelijk wanneer hij zegt, het is beter voor u dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, zal de trooster niet naar u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Johannes hoofdstuk 16, vers 7. Jezus zijn heengaan, dus zijn sterven, was noodzakelijk om onze zonde schuld te betalen, om ons met God te verzoenen,
zodat wij de gerechtigheid van God zouden ontvangen door Jezus zijn kruisdood. En door Jezus zijn kruisoffer is de weg voor ons geopend een tempel Gods te worden, waar de geest van God nu weer in de mens zijn inwoning kan maken. Jezus zijn komst op aarde was de inluiding van het koninkrijk van God. Want het was de Vader die door de Heilige Geest in Jezus sprak en handelde. Dus Gods wil op aarde uitvoerde. En met Jezus zijn kruisdood zou de weg gebaand worden dat de Heilige Geest die in Jezus woonde ook in ons inwoning zou kunnen maken om Gods wil te doen op aarde. Dus om het koninkrijk Gods zichtbaar te maken. En nu niet alleen door zijn enig geboren zoon, maar door al de duizenden zonen en dochters die zich aan zijn geest willen overgeven. Want zegt Gods geest, allen die door de geest Gods geleid worden, dat zijn de zonen Gods. Romeinen hoofdstuk 8, vers 14. Gods koninkrijk is nu nader dan ooit. Want de geest Gods, de belofte van de Vader, die is op de dag van Pinksteren tot jou en mij gezonden. Opdat het koninkrijk Gods ook door jou en mijn leven op aarde zichtbaar kan worden. En wanneer wij tot een zoon, een dochter van God getransformeerd zijn door de Heilige Geest en in de voetsporen van Jezus zijn getreden, dan mogen wij uitroepen: het koninkrijk Gods is hier. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

Het werd weer helder op mijn wegen. Want de zon, de maan en de sterren zijn weer voor mij gaan schijnen. Ik wil u danken, Heer, in woord en in daad.

dank u voor alles wat u voor mij heeft gedaan. Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in hem, ik vertrouw op hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: God bid u, Vader in de hemel, ook deze dag. En ik bid voor hechte en sterke gezinnen in Suriname, Heer. Heer Vader in de hemel, ik bid dat er wederzijds liefde en respect mag zijn. Geduld met elkaar en harmonie is in huis. Heer God, ik bid dat u centraal staat en in de gezinnen dagelijks gebeden wordt. Heer, zeker in de christelijke gezinnen. Dat de kinderen dat van hun ouders mogen leren. En dat dat een way of life van hun wordt, Heer. Om te bidden. Om alles bij u te brengen. Heer, we weten dat jong geleerd, oud gedaan is. Wat kinderen, ouderen zien doen, zullen ze ook doen. Help de ouders, Heer, om goede voorbeelden te zijn voor hun kinderen. In hun, de manier waarop zij met u omgaan, Heer. Dat de kinderen dat ook zullen overnemen, Heer. Wanneer ze zien hoeveel respect ze voor u hebben. Hoeveel liefde ze voor u hebben. En wat hun verlangen steeds is om bij u te blijven en uw woord te lezen, Heer. Dat dat ook de manier zal zijn waarop hun kinderen het zullen doen. Ik bid, Heer, dat mannen en vrouwen hun rol volgens de Bijbel zullen innemen. Dat ze verdraagzaam zullen zijn en geduldig zijn en elkaar ondersteunen en bemoedigen. En vooral, zoals ik het nu net al bad, Heer, samen bidden. Ik bid voor het gedrag en de relatie tussen echtgenoten. Dat het een voorbeeld mag zijn van liefde, respect, eerlijkheid, trouw en goede communicatie. Ik bid voor de relaties tussen ouders en kinderen. Kinderen en ouders. Dat het één mag zijn van liefdevol begrip. Respectvolle zorg voor elkaar. Gehoorzaamheid, open communicatie en blijdschap, Heer. Heere God, ik bid voor gezonde gezinnen in Suriname. We weten dat er veel eenouder gezinnen zijn, Heer. Heere God, en meestal zijn het die kinderen die ontspoord raken, omdat ouders geen tijd hebben voor hun kinderen. Maar Heer, ik geef het in uw handen. En ik bid, Heer, waar oma of zo moet inkomen, dat dat ook kan gebeuren, Heere Jezus. Zodat kinderen een blijde, een fijne jeugd mogen hebben, Heer. Waar ze met blijdschap naar terug mogen kijken, terug mogen blikken. Ik bid voor het persoonlijk christelijk leven van elke christen. Ik bid, Heer, dat de relatie met u, de persoonlijke geest, goed mag zijn. En dat er persoonlijke geestelijke groei mag plaatsvinden. Ik bid, Heer, dat christenen, dat ze kracht van u ontvangen. Dat ze gedisciplineerd hun Bijbel zullen lezen en bidden. Ik bid, Heer, voor de participatie van gelovigen in uw gemeente en in het gemeentewerk. Heer, u weet, Heer, hoeveel jonge mannen en jonge vrouwen tegenwoordig zeggen, ik hoef niet naar de kerk te gaan, ik kan ook thuis bidden. En we weten dat dat een leugen is van de Satan, omdat hij wil dat de kerken steeds meer leeglopen. Maar hij is een leugenaar, Heere God. En ik bid u dat u al deze christenen die dit gedrag vertonen, dat ze u zo wakker schudt, Heer. En dat ze gaan zien en ervaren, Heer. Gaan weten dat u ze roept om hun samenkomsten niet te verzuimen. Gaat u uw gang, Heer. Gaat u uw gang. We hebben vanaf na COVID een teruggang gemerkt ook van mensen die de kerk bezoeken. Omdat zoveel online meetingen nog doorgaan, Heer. Heer Vader in de hemel. Dat is niet verkeerd. Dat zie ik niet als verkeerd. Maar ik bid u, Heer, dat die fysieke samenkomsten doorgaan. En dat, omdat dat altijd veel prettiger is. Heer, ik denk dat u dat ook van ons vraagt. Dat u dat ook van ons wilt. Ouder en kind en in de familie, samenleving, op het werk en in sport, Heer. Ja, dat het voorbeeldgedrag vertoond mag worden. Dat de christelijke waarden en normen getoond mogen worden. dat mensen, gelovigen, u willen navolgen en zich zullen houden aan de waarden en normen die staan in uw woord. Ik bid voor christenen, voor gelovigen die weggegaan zijn uit de kerk, dat zij, omdat er het een of ander in de kerk gebeurd is die ze niet kunnen vergeven, waarbij ze anderen niet kunnen vergeven. Help Heer, ze los te laten en door te gaan met hun leven. In Jezus naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Ik hoop dat u een fijne nachtrust hebt gehad en dat u deze nieuwe dag vol goede moed bent ingegaan. Deze morgen wil ik verder ingaan op het onderwerp vertrouwen. En het is heel belangrijk, geliefde luisteraars, dat u beseft dat u uw vertrouwen moet stellen in de Allerhoogste God. Dat u uw vertrouwen niet zozeer moet stellen in mensen of in organisatie of in een ander. Het is belangrijk dat wij in alles wat wij doen, in alles wat wij willen gaan ondernemen, in alles wat wij willen gaan doen nogmaals, dat wij ons vertrouwen stellen in de Heer. Dat wij de Heer betrekken in alles wat wij doen. Dat is vertrouwen in de Heer. Hem betrekken in alles wat wij doen. En het kan soms zo zijn dat het zoveel ellende, zoveel problemen en zoveel omstandigheden in je leven zijn, waarvan u als mens niet eens meer weet wat u moet doen. U vertrouwt, u hebt het geloof en u hebt de overtuiging in uw hart dat de Heer Jezus Christus het zal doen. En deze ochtend wil ik u zeggen, geliefde luisteraars, het vertrouwen dat u hebt gesteld in de Heer Jezus Christus, Hij zal het nimmer beschamen. Wat het ook is dat u van Hem verwacht, Hij gaat u daarin tegemoetkomen. Hij houdt van u en Hij zal u zeer, zeer wel zegenen. Hij gaat u niet laten in datgene. Velen van u zijn misschien al jarenlang sukkelt u met uw gezondheid. Er is zoveel dat u meemaakt, zoveel dat u doorstaat. U zit misschien niet meer zitten. U weet niet wat u weer moet doen. U denkt bij uzelf, zo lang al roep ik tot God, zo lang al heb ik het vertrouwen in God gesteld. En ik zie maar niks gebeuren. Ik wil u zeggen deze ochtend, geef niet op. Maar hou vast. Hou vast, omdat Hij een trouwe God is. Hij stelt nimmer teleur. Hij zal zijn kinderen nimmer beschamen. Hij zegt in een woord in Spreuken 3 vers 5 tot 7. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Hij heeft gezegd, vervloekt is de man die vertrouwt op een ander. Die vertrouwt in zijn eigen kunnen. Die zal niet voorspoedig zijn. Vervloek is zo iemand. Maar hij zegt gezegend. In Jeremia hoofdstuk 17. Gezegend is de man die zijn vertrouwen heeft gesteld op de Heer. Hij zal voorspoedig zijn. Hij zal succesvol zijn. En dat is iets waaraan je moet vasthouden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Stel je vertrouwen niet in mensen. Stel je vertrouwen niet in dingen die... Het gaat niet veel voor u betekenen, maar stel uw vertrouwen op de Heer. Laat het niet zo zijn dat u denkt dat ik eigen prestaties, ik heb allerlei dingen bereikt in het leven, ik heb allerlei dingen gedaan, ik heb kennis, ik heb inzicht, ik heb wijsheid, zo ik kan van alles doen. Ik blijf het zeggen, als u niet de kracht en de genade van de Heer Jezus had ontvangen, zou u dit alles nooit hebben kunnen bereiken. Daarom met al uw kennis, met al uw wijsheid, moet u eerder weten, u zal en moet in de Heer Jezus vertrouwen. Omdat Hij de enige is die al uw dromen in vervulling kan laten gaan. Hij is de enige die al uw wensen in vervulling kan laten gaan. Dat is iets wat u goed moet weten. Vanmorgen wil ik met u lezen in Psalm 145, de versen 18 en 9. Er staat geschreven, de Heer is nabij allen die Hem aanroepen. Allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie Hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlos hem. Vers 20 ook met u lezen. De Heere bewaart allen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Maar het gaat om dit. Vers 18. De Heere is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in waarheid. Hij vervulde hen de wens van wie hem vrezen. Hij hult hun hulpgeroep en verlost hen. Dit is de zekerheid die mensen hebben die in hem vertrouwen. Die dwars door alles op hem zien. Die wat ze ook meemaken, waar ze ook doorheen trekken. Ze hebben het vertrouwen gesteld in de Heere Jezus Christus. En hij zegt, hij is nabij deze mensen. Zij die hem aanroepen. Zij die hebben, die beseffen. Alleen de Heere Jezus kan mij helpen. Alleen de Heere Jezus kan mij genezen. Alleen de Heere Jezus kan mij veranderen. Alleen de Heere Jezus Christus kan mij tot zegen zijn. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Velen van u zijn misschien al jarenlang ziek. Velen van u sukkelen al met uw gezondheid. U hebt heel veel geld uitgegeven aan dokteren. U bent zoveel plaatsen geweest. En ja, velen zeggen het ook. Het is niet verkeerd om naar de dokter te gaan, want God die dokteren wijsheid gegeven. En daar kom ik niet aan. Maar wat ik u wil zeggen, Jezus heeft het eerste en het laatste woord in uw leven. Jezus Christus is in staat om u volkomen te genezen van welke ziekte dan ook. Jezus Christus is in staat om elke omstandigheid, elke situatie in uw leven te veranderen. Als dat niet zo was, zou hij het niet gezegd hebben in zijn woord. Moet u eens horen. In Gods woord staat dat Jezus het offer heeft gebracht voor ons aan het kruis van Golgotha. Door zijn offer, door zijn sterven, heeft hij verzoening gebracht tussen ons en God. En hij heeft niet alleen verzoening gebracht. Hij heeft voor ons gebracht vergeving van zonde door zijn sterven. Hij heeft voor ons gebracht verzoening met de Allerhoogste God. Door zijn sterven het kruis van Golgotha, door zijn striemen, heeft hij de weg voor ons vrijgemaakt. Om tot de Heere Jezus, om tot de Vader te kunnen gaan. De Heere Jezus Christus heeft door zijn offer alles voor ons in orde gemaakt. En als wij tot geloof komen, wat hij heeft voor ons gedaan. Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt om vergeving van zonde te krijgen. Om verzoening met God te krijgen. Om verandering te krijgen in ons leven, herstel. Als hij daarvoor heeft gezorgd, zeg mij, zou datgene wat hij zegt door zijn striemen, hebt u genezing ontvangen, zou dat ook geen feit zijn? Als al het andere wat hij heeft gedaan, gerealiseerd is in uw leven, wilt u mij dan zeggen dat hij u niet gaat genezen? Ook in het offer dat Jezus heeft gebracht op het kruis van Golgotha, is uw genezing geworden. Er staat geschreven, door zijn striemen bent u genezen, geliefde luisteraars. Broeder en zuster. Zo ik geloof, ik hoef niet te rennen naar allerlei plaatsen. Maar als ik mij ga focussen en vasthouden aan het woord dat de Heer Jezus heeft gegeven. Dat door zijn striemen ik genezen ben. Dan ben ik genezen en dat vertrouwen heb ik en het geloof in hem. Als het woord van God mij leert, door zijn striemen, heeft hij mijn zwakheden en mijn tekortkomingen op zich genomen. Dan hoef ik aan niks anders te denken of niet te twijfelen, want dat is precies datgene gebeurd wat hij heeft gezegd in zijn woord. En velen van ons geloven eerder in andere mensen, in andere organisaties, in andere dingen, dan te geloven in het volbracht. Voor ons hier gebracht op het kruis van Golgotha. Bij lengten. Ja. Dit is het. Maar geliefde luisteraars. Ik wil met u gaan lezen. Wat er staat. In Jesaja. Hoofdstuk 5. 53. Wil ik met u gaan lezen. Opdat u mag ontdekken. Wat de Heer Jezus Christus. Voor ons allemaal. Heeft verworven. Door zijn sterven. Op het kruis. Van Golgotha. Er staat geschreven in Jesaja hoofdstuk 53 vers 4. Vanaf vers 4. Staat er een heel bijzonder iets geschreven. Jesaja 53 vanaf vers 4. Laten wij lezen. Nochtans, luister u goed. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen. En onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En dan komt het. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En geliefde luisteraars, het is belangrijk dat u vasthoudt aan al deze woorden. Aan al deze zaken die de Heer Jezus Christus heeft gebracht voor u op het kruis van Golgotha. Onthoud dit, door zijn striemen bent u genezen. En de Bijbel leert mij ook verder, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ja. De straf die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. Door zijn striemen. Door zijn sterven. Hebben wij nu vrede met God. Door zijn striemen. Hebben wij genezing. En bevrijding. Ontvangen van de Heer Jezus Christus. Ik wil nog een tekst met u lezen. Die gehaald is uit Matthäus hoofdstuk 8. Vers 17, Matthäus hoofdstuk 8, vers 17. Daar komt heel duidelijk naar voren wat de Heer Jezus voor ons heeft betekend. En dat zo belangrijk is, geliefde luisteraars, om vast te houden aan datgene wat Hij voor ons heeft vergaard op het kruis van Golgotha. Vers 17 van Matthäus hoofdstuk 8. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja's. Toen hij zeide, hij heeft onze zwakheden op zich genomen. En onze ziekten heeft hij gedragen. Dat wil zeggen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. We hoeven niet meer te lijden. Jezus Christus heeft de prijs voor ons betaald. Op het kruis van Golgotha. Hij heeft voor ons gebracht de genezing, de bevrijding en de overwinning. En in 1 Petrus 2, vers 21 tot 24 staat het volgende geschreven. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 21 tot 24 staat geschreven. Want hiertoe zijt gij geroepen. Daarom Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is geworden. Ja, zijn geschulden werd niet terugschouwd en aan zijn leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die hem rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij van de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen. En door zijn striemen zijt gij genezen. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, door zijn striemen zijt gij genezen. Dan maakt het niet uit wat voor ziekte u hebt, of wat u ook meemaakt, hoe jarenlang u al ziek bent. Hou vast in het vertrouwen en het geloof dat u door zijn striemen genezen bent. En u zal de genezing zien in uw leven. Omdat hij het voor u volbracht heeft op het kruis van Golgotha. Ik wens u een heel gezegende dag verder. Mogen de Heer u zegenen en u kracht geven. Wetende dat wat het ook is waar u doorheen trekt, er komt daarin een verandering. Halleluja.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet er, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Park. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Een mooie en gezegende ochtend, geliefde. Rhapsody time, blessing time. Genade en de salving is onze thema vandaag. Efeze 4 vers 7 is onze thematekst. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven. Naar de mate van de gave van Christus. Er is een essentieel verschil, zegt Pastor Chris, tussen genade en salving. Velen gebruiken beide termen door elkaar. Maar het woord van God laat zien dat ze niet hetzelfde zijn. Salving verwijst naar de toewijding en de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest. De kracht die u afzondert voor Gods doel. Genade daarentegen verwijst naar de goddelijke kracht en gunst die werkzaam is in overeenstemming met uw specifieke roeping en verantwoordelijkheid in het lichaam van Christus. Iedere christen heeft dezelfde salving ontvangen, want het is dezelfde Heilige Geest die in ons allen woont. Die salving blijft in u en neemt nooit af, Efeze 4 vers 7. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de mate van de gave Christus. Genade werkt echter anders. U kunt groeien in de genade. Dat kunt u lezen in 2 Petrus 3 vers 18. De genade in uw leven kan vermenigvuldigd worden. 2 Petrus 1 vers 2, daar kunt u dat ook lezen. En u kunt meer genade ontvangen, zoals de Bijbel zegt. God geeft meer genade. Jacobus 4 vers 6. Ja, daar kunt u dat lezen. Hij geeft meer genade, maar hij geeft geen extra salving. U kunt groeien, geliefde, in genade, naarmate u groeit in geloof. In de kennis van God en in de openbaring van de Heere Jezus Christus. Genade bepaalt de rijkwijde van uw invloed en effectiviteit in de roeping die God u heeft gegeven. Besef daarom dat, hoewel uw genade kan toenemen, uw salving compleet is. U heeft al de volheid van de Geest, geliefde. Handel vanuit dit inzicht. En laat de genade van God in uw leven zich vermenigvuldigen door uw kennis van God en uw gemeenschap op het woord. Halleluja, halleluja. Dus uw genade kan vermenigvuldigd worden door gemeenschap met God vanuit zijn woord. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u dat u mij uw geest in overvloed hebt gegeven en de genade om mijn goddelijke roeping te vervullen. Ik wandel in het bewustzijn dat ik volledig gezalfd en bekrachtigd ben door de Heilige Geest om uw doel voor mijn leven te volbrengen. Naarmate ik groei in genade en kennis, zal ik grotere resultaten behalen in mijn leven. Meer impact hebben en vruchtbaarder zijn. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, als u dit gelooft, een sterke en krachtige amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Dus u weet, als u meer genade wil ontvangen, moet u, als u wil dat uw genade gaat vermeerderen, moet u meer gaan lezen, mediteren in het woord van God. In de diensten bijwonen, want daar wordt het woord van God ook tot u gericht. Begrijpt u? Zo de communicatie tussen u en de Heer vanuit zijn woord, dat maakt dat uw genade op uw leven gaat vermenigvuldigen. Maar de salving is de volheid van God in u en dat is de Heilige Geest. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, omdat u wil gaan mediteren op de Bijbelteksten en op de Rhapsody van vandaag, voelt u zich vrij om ons een bericht te sturen of te bellen. Het nummer is 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, mag u langskomen aan de Ringweg Noord 110. En u bent van harte welkom. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy Suriname.
Ik groet u, ik hou van u. En wees u lief voor uzelf, geliefde. En ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Mevarichecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Goedemorgen, goedemorgen en shalom, familie, shalom. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u hebt kunnen uitrusten vanmorgen. Of gisteravond, vanavond. Nee, niet vanavond. De afgelopen nacht. Ik hoop dat u lekker bent opgestaan vanmorgen. En ik bid u toe Gods rijkste zegen. En dat u vanmorgen een prettige, prettige dag mag hebben. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. Dus welkom bij een nieuwe editie. Welkom bij een nieuwe aflevering. Welkom bij een nieuwe uitzending van dit mooie programma, The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag hebben wij The Morning Move om 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens. Van maandag tot en met donderdag mag ik door de genade van de Heere, zo de Heere wil, het programma verzorgen. En om vrijdag hebben wij dan onze lieve zuster Michela Afzendi die het programma dan verzorgt. Prijs God, het is wederom genade dat wij vanmorgen live in de uitzending mogen zijn van Radio Shalom. Goedemorgen nogmaals, goedemorgen, goedemorgen. Ik hoop dat u ready bent voor de dag. Ik hoop dat u ready bent voor een nieuwe uitzending. Ik hoop dat u ready bent voor de nieuwe bemoediging van vanmorgen. Ik ben ready, ik hoop u ook. En als u ready bent, dan wil ik u toch even vragen om een WhatsApp bericht te sturen. Laat ons ook even weten van waar u uit luistert. Zodat wij dat kunnen bijhouden. En dat we weten van, de uitzending daar, Tapara is helder. De uitzending daar, de Nikeri is helder. De uitzending daar, de Maretrette is helder. Het is allemaal goed voor de statistieken. Het is allemaal goed voor de analyse. Dus ik vraag u toch even snel een WhatsApp bericht te sturen. Stuur gewoon even snel een goedemorgen. Laat weten van waar u uit luistert. Als het geluid prima is. En laat weten ook als u ready bent voor de boodschap van vanmorgen. Nogmaals een hele goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Gods rijkste zegen. Het is echt genade, genade dat wij vanmorgen op mogen staan en dat wij de dag mogen aanschouwen. Dus laten we de Heere vanmorgen hartelijk danken voor deze nieuwe dag. Voor deze nieuwe kansen dat wij mogen benutten. Hè? En dat we het niet gewoon zo voorbij mogen laten gaan. Maar dat wij onze dag ook heel erg productief mogen gebruiken. Mm-hmm. Dat we een productieve dag mogen hebben. Mooi zo, we gaan. Het is momenteel 9 over 6. Het is vandaag 15 juli. Woensdag, nog geen donderdag. Mooie woensdagochtend. De groetjes aan degene die luistert naar Radio Shalom in Suriname, maar ook buiten Suriname. Goedemorgen, goedemorgen, good morning. Ik heb laatst iets geleerd. Waarschijnlijk is het in het. Is het Arabisch? Ik weet niet of het Arabisch is, maar ik weet in Turkije, dan zeggen ze merhaba, merhaba. Merhaba. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, hoe weet je nog? Buenos, bon dia. Goedemorgen. Ik weet niet hoe ze het zeggen in het Hindoestaans, maar dat moet ik nog leren. Maar goedemorgen, goedemorgen nogmaals. Welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe uitzending. Bij deze nieuwe editie van The Morning Move. We gaan even doorluisteren naar Ik Verlang Naar Jezus uit het opwekkingsbundel 774. En straks om 6:15 zijn we dan terug bij u. Tot zo.

Ja, we zijn terug. Het is momenteel al 6:15 geweest. Dus we gaan starten met de bemoediging van vanmorgen. Ik wil jullie danken. Degene die een WhatsApp bericht hebben gestuurd. Welkom. En dank u wel voor u voor het gehoor geven van, van de oproep. Ik zie een aantal mensen die gereageerd hebben. En ik ben heel erg blij met de WhatsApp berichten. Ik zie hier zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensen die al gereageerd hebben vanmorgen. Maar goedemorgen aan iedereen die een WhatsApp bericht hebben gestuurd. Good morning and God bless you abundantly. Mooi zo. Waarover gaan we vanmorgen praten? U weet, ik hou van pakkende titels. Ik hou van titels die eigenlijk voor zichzelf spreken. Omdat het dan makkelijk is om de bemoediging te onthouden. En wanneer iemand je vraagt, hey, waarover ging de overdenking van vanmorgen? Dat je gelijk weet aan de titel, hey, daarover. Als je een moeilijke titel plaatst, dan moet je weer gaan even nadenken, waarover ging het weer? Maar als je een pakkende titel hebt, dan moet je al, daar is het makkelijk om, hoe heet het, te onthouden. Maar prijs God, goedemorgen nogmaals en God bless you, bogo bogo. Vanmorgen gaan we praten over, laat me de titel aanhalen hoor. De titel van vanmorgen is, geen goud of zilver, maar Gods behagen in mij. Ja, geen goud of zilver, maar Gods behagen in mij. Mm-hmm. Geen goud of zilver, maar Gods behagen in mij. En waarover heb ik het dan vanmorgen? Weet u, ik heb gemerkt, en ik hoop niet, en ik denk niet dat ik de enige ben hoor. Er zijn natuurlijk andere mensen die al heel lang in het geloof zijn en al heel lang werken voor de Heere. En één ding dat ik heb opgemerkt wanneer u voor de Heere werkt, is dat u een bijzondere voldoening hebt in het werk van God. Dat maakt het niet uit waar u werkt hoor. Maar zolang je het voor de Heere doet. Want weet u, u hoeft niet speciaal te werken bij een christelijke instantie. Natuurlijk, het geeft je meer het idee dat je voor God werkt. Wanneer je, en dat, laat me het zo zeggen, laat me het niet ingewikkeld maken. Wanneer je werkt bij bepaalde bedrijven, weet je, dat niet echt iets te maken hebben met God, dan heb je iets minder het gevoel alsof je werkt voor God. Maar de Bijbel vraagt wel van ons dat we alles doen als voor de Heer. Ja toch? Maakt niet uit wat we doen. Zijn we bezig te bezemen? Zijn we bezig de vaten doen, zijn we bezig kleren te wassen, zijn we bezig op ons eigen werk. Misschien bent u brandweer, misschien bent u politieman, misschien bent u arts. Ik weet het niet, misschien bent u magazijnmeester, misschien bent u zelf kok. Het maakt niet uit. Maar waar u ook bent, u moet het doen als voor de Heer. En dat is eigenlijk aanbidding, hè. Ik zei het gisterochtend ook al. Alles dat je doet, het gaat om Jezus. Je leeft voor God. Je leeft voor Jezus. Dat is aanbidding. Want wanneer je leeft voor Jezus, dan ga je letterlijk rekening houden met alles dat je doet. Je houdt rekening met je handelen, je wandelen, je spreken, je luisteren, met wie je allemaal omgaat. Je houdt rekening, omdat het gaat om Jezus. Je hele leven draait om Jezus. Je hele leven gaat gewoon om God. Je wil God behagen.
Daarom wanneer je bezig bent te bezemen, je doet het als voor de Heer. Dus je bezemt het zodanig, zo goed, dat er geen enkele probleem is. Weet je wat ik me vaker voorstel? Wat als God in een fysieke vorm aanwezig zou zijn? Fysieke vorm, we konden God gewoon, we konden Jezus gewoon zien. We zouden ons helemaal anders gedragen dan hoe we ons nu gedragen, hoor. Ja, toch? Als Jezus gewoon fysiek in ons midden zou zijn, naast ons zou zijn, als we hem konden zien, dan zouden we ons helemaal anders gedragen. We zouden waarschijnlijk de vroomste mensen zijn. Want je zou zodanig rekening houden met hem, omdat je ontzag hebt voor hem. Maar dan zeg ik, dan gelooft u niet echt in de Heilige Geest. Als u dan pas echt rekening houdt met God. Dan vind ik dat u dan de Heilige Geest minder acht dan Jezus. Want de Heilige Geest is niet naast ons. Maar hij is fysiek in ons. Letterlijk. Maar we denken er niet aan om hem eigenlijk te behagen. We denken er niet eens aan om rekening te houden. Maar dat is dus een andere. Dat is gewoon even een sideline. Het hoort wel bij de bemoediging, maar gewoon even een sideline. We gaan niet daarop.

En denkt u dat wanneer u klaar bent met het vaat, dat u de Heere om geld gaat vragen? Dat u de Heere gaat vragen om money, om goud of zilver? Wanneer de Heere u persoonlijk vraagt, Hey, broeder Ben, zuster Sietje, broeder Sadiq, gaat u naar Nikeri. Er moet voor iemand gebeden worden daar. Wanneer je terugkomt, je hebt gebeden, je hebt je taak voldaan. Wanneer je terugkomt, denk jij dat je geld gaat vragen aan God? Je gaat zeggen, onospang. Want dat u blij bent, is mijn betaling. Dat u blij bent, is genoeg voor mij. Want het is een eer om het te mogen doen. En dat is het werken voor God. En we staan er soms niet meer bij stil. Maar het werk, het vervullen van Gods werk. Je kan niet ervoor betaald worden. Je verlangt eigenlijk niet naar betaling wanneer je voor God werkt. Omdat het werk op zich is genade. Dat je mag werken voor God is een voldoening op zich. Is een voorrecht. En als het een voorrecht is, dan verlang je niet naar de betaling. Natuurlijk, als de Heer je beloont, is bonus. En de Heer is een beloner. Dat staat in zijn woord. Hij is een beloner. Hij is een belonende God. Maar we moeten op een punt komen waarbij wij niets meer eigenlijk vragen aan God. Sorry, ja, misschien moet ik het niet zo zeggen. Maar weet u, hoe dieper ik eigenlijk ga met God, hoe verder ik ga met de Heer, dan ik vraag bijna niets meer aan de Heer. Voorzien mijn actie, mijn gebed zou zo egocentrisch zijn. Mijn gebed zou allemaal gaan om mezelf. Heren, ik heb dit nodig. Heren, ik heb een auto nodig. Heren, ik heb een huis nodig. Heren, ik heb een nieuwe schoen nodig. Heren, ik heb een nieuwe trui nodig. Ik heb een nieuwe telefoon nodig, heren. Dat was mijn gebed vroeger. Maar hoe verder ik eigenlijk ga, hoe meer ik besef dat ik me eigenlijk niet in zorg hoef te maken om dit soort dingen. Zijn aardse dingen, zijn materiële dingen. En de Heere weet wat ik nodig heb. Dus het enige dat ik de Heere vraag is, of ik zeg, ik vraag niet eens. Ik zeg, Heere, u bent mijn voorziener. U zal voorzien in hetgeen dat ik nodig heb. Ik hoef niets van u eigenlijk, Heer. Heer, ik kom niet voor uw zegen. Heer, ik kom niet voor het materiële dat u mij zegent en een soort van dingen. Heer, ik kom alleen zodat u behagen hebt in mij. Heer, ik werk voor u niet zodat u mij kan zegenen, maar dat ik u kan behagen. Dat is wat wij moeten doen. Dat is de houding dat wij moeten hebben. En er is een mooie tekst in Spreuken 16 vers 7 dat dit alles kan onderbouwen. Waarbij ik u kan bewijzen dat het niet een concept is dat ik heb gevormd. Maar het is letterlijk Gods concept. Het is Gods principe. Spreuken 16 vers 7. Spreuken 16 vers 7. Als iemand leeft zoals de Heere wil, laat hij zelfs in orde komen met zijn vijanden. Laat hij het zelfs in orde komen met zijn vijanden. Dat is het boekvertaling. Maar ik vind het wel mooi hoe de NBG 51 vertaling dat schrijft. De NBG 51 vertaling die zegt, Als iemands wegen de Heere behagen, doet hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken. Nogmaals, Spreuken 16 vers 7.

Als iemands wegen de Heere behagen, doet hij zelfs dient vijanden vrede met hem maken. Is toch mooi. Wat we hieruit kunnen leren is dat wij de Heere kunnen behagen. Dat onze wegen de Heere kunnen behagen. We kunnen, met andere woorden, we kunnen hem blij maken. We kunnen hem trots maken. We kunnen hem blij maken. Dat hij zo'n behagen in ons hebt. Dat hij zegt van, hey, zelfs je vijanden, de vijanden die je hebt, ik ga ze tot vrienden maken van je. Is een wanderer op zich. Maar de bemoediging van vanmorgen is, laten wij een houding hebben van, Heer, ik wil geen goud of zilver van u. Maar ik wil u alleen behagen. Ik wil u behagen, Heer. Ik wil dat u blij bent met mij. Ik wil dat u blij bent in mijn wandelen hier op aarde. Ik wil dat u blij bent met mij wanneer ik spreek. Ik wil dat u blij bent met mij wanneer ik zelfs denk. Ik wil dat u blij bent met mij wanneer ik omga met mensen. Dat de manier hoe ik mijzelf breng, een fassie van mijn chami serifi, dat je mag breken in een. Dat moet onze houding zijn. En ik zeg niet dat u de Heere niet om niets mag vragen. Dat is het niet. Ik zeg niet dat u de Heere, want de Bijbel zegt ook, vraag en het zal gegeven worden. Maar het laatste dat ik wil aanhalen, en dan ga ik ook hiermee afsluiten. Ook hoe dieper u met God gaat, hoe verder u met God gaat, hoe intiemer uw relatie met de Heere, dan gaat die houding veranderen van Heere, mag ik dit? Heere, mag ik dat? Die houding gaat veranderen in Heere, wat kan ik voor u doen? Wat wilt u hebben? Wat is uw verlangen, Heer? Wat mag ik voor u doen? Welke deel in uw plan mag ik vandaag vervullen? Wat mag ik doen voor u vandaag, Heer? Ik hoop dat ik u vanmorgen mag bemoedigen. Ik hoop dat, misschien wist u dit ook al, en dat het tot herinnering mag zijn vanmorgen. En dat het en dat deze boodschap u opnieuw mag bemoedigen. Geen goud, geen zilver, maar Gods behagen in mij. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Welkom, welkom, welkom, welkom. Zo meteen hebben wij de Happy Kids. En straks om 7 hebben wij dan het nieuws van 7. Oh nee, zo meteen hebben wij dagtekst van vandaag. En daarna de Happy Kids. En dan het nieuws van 7. Dus straks om 7 uur ben ik weer terug bij u. Ik vraag u nog even de WhatsApp berichten op te sturen. Laat weten als u vragen hebt, onduidelijkheden. Misschien zegt u van, hey broeder Ian, ik vergeet die zie. Misschien heb je een andere bijbeltekst die het ondersteunt. Laat het even weten. Allemaal in de WhatsApp berichten. Op 875. 5358. Welkom nogmaals bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Welkom, welkom, welkom.

0: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 15 juli 2026. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Hosea 11, vers 8 en 9. Het leerwoord. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. Het gezang. Al zo lief had ons de Vader, kostbaar pand schonk zijn hand, bracht ons hem weer nader. Zon en dood moet voor hem wijken. Wie hem hoort, doet zijn woord van Gods liefde blijken. Al zo lief had ons de Vader, kostbaar pand schonk zijn hand, bracht ons hem weer nader. Zon en dood moet voor hem wijken. Wie hem hoort, doet zijn woord van Gods liefde blijken. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo kleine en grote happy kids. Welkom terug. Met de liefde van de Heer wil ik jullie van harte welkom heten. Laten we bidden. Trouw God in de hemel, dank u wel, o papa, dat wij weer verenigd kunnen zijn. Heere, opent u onze harten en onze oortjes om te luisteren naar wat u ons vandaag wilt zeggen. Laat uw geest helemaal zich warmpjes maken in onze harten, zodat wij veel van u kunnen doen en minder van onszelf. In Jezus wonderbare naam, amen. Happy kids, de tekst voor deze week is gehaald uit... Wie kan me zeggen uit welk Bijbelgedeelte de tekst van de week is gehaald? Goed zo, de tekst is gehaald uit Handelingen 2 vers 21 en het zegt... Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En deze tekst moet u onthouden. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Happy kids, wat hebben we de afgelopen dagen besproken? Wie kan me vertellen waarover de vertelling gaat? Goed zo, de vertelling gaat over Ram. Ram was een jongen van 13 jaar en Ram die verkocht onder de markt. Hij had niemand die voor Ram zorgde. Hij verkocht onder de markt. En de mensen wilden niet bij hem kopen, waardoor hij geen geld had. En Ram was ook aan het stelen. Ram is ook bekend als de dief. Ram werd ziek en hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Kleine en grote happy kids. Ik heb gisteren verteld dat de zendeling Legene tot Ram sprak. Weet je nog welke vraag hij Ram stelde? Goed zo. Hij vroeg Ram als Ram in het kindertehuis wilde komen wonen. En weet je, was het kindertehuis in Paramaribo? Als je goed hebt geluisterd op dag 1, dan weet je in welk district en welke plek dit kindertehuis is en hoe dit kindertehuis heet. Goed zo. Dit kindertehuis is in Alkmaar en Alkmaar is een plaats in het district Kommerwijne. En Ram keek de zendeling Legene aan. En hij dacht, boy, niemand heeft me ooit gevraagd als ik bij ze thuis wilde komen wonen. Dat ze voor me wilde zorgen. En dat ze over de Heere gaan praten. Wie is deze Heere? En waarom willen ze mij daar hebben? En Ram dacht na. En hij dacht na en hij begon te huilen. En hij hield die zendeling stevig vast. En Ram zei, ja, ik wil heel graag gaan blijven in het kindertehuis met de andere kinderen. En Ram, voordat hij het ziekenhuis verliet, deed hij iets geweldigs. Wat denk je dat hij deed? Weet je nog dat hij de portemonnee van die meneer in het ziekenhuis had gestolen? Ja. En hij dacht, ik moet opnieuw beginnen. Ik moet frisjes beginnen. Dat wil ik niet als een dief zijn. En Ram, hij ging stilletjes naar het bed van die meneer. En hij legde de portemonnee met geld onder dat kussen. En hij zei, ik wil niet meer stelen. Ram ging op een gegeven moment uit het ziekenhuis. Hij werd ontslagen. En toen mocht hij met de zendeling Legene naar het kindertehuis op Alkmaar. Daar werd hij hartelijk ontvangen. Al de tantes en al de andere kinderen, die gaven hem brassa's. Weet je, welkom, welkom Ram. We zijn heel erg blij dat je hier bij ons bent.
heel erg blij. Hij kreeg een plekje om te slapen. Hij kreeg schone kleren om te dragen. Ze zongen liedjes, weet je, om de Heere groot te maken. Welke liedjes ken je allemaal? Ja, ik ken ook een liedje.

daarom is mijn jonge hartje altijd blij, zo blij. En kleine en happy kids, ik denk dat Ram ook heel erg blij was om daar een thuis te vinden. Ram mocht ook naar school gaan, maar omdat hij nog nooit naar school was gegaan, dan moest hij opnieuw in de eerste klas zitten. En je weet, je bent 13 jaar en dan zit je in de eerste klas. Boy, in Suriname zouden ze zeggen, ze zouden je echt een naam geven. Weet je, ik ken een naam, maar ik ga het vandaag echt niet aan jullie vertellen. Huh? Want jullie mogen niemand zo noemen. Ram zat in de eerste klas en er waren een heleboel kleine kinderen van 5 jaar en 6 jaar in de klas. Maar Ram vond dat niet erg, omdat hij wilde leren op school. Toen Ram sterk genoeg was, je weet, hij was een beetje zwakjes, hij werd steeds sterker en sterker, mocht hij op de boerderij van het kinderthuis werken. En weet je wat een boerderij is? Een boerderij is een plek waar er zoveel verschillende dieren zijn die gekweekt worden, die gevoed worden. En daar heb je kippen, je hebt doksen, je hebt koeien, je hebt varkens. Alle soorten verschillende dieren heb je op de boerderij. En weet je, Ram vond het fantastisch leuk op de boerderij. Hij vond het heerlijkst om de koeien te melken. Hij ging elke dag 2 keren naar de koeienstallen en hij mocht de koeien melken. Je weet, zo aan de tepel trekken en daar komt er melk zo eruit en hij kon een bakken met melk vullen voor het kinderthuis. En dat vond hij heel erg leuk. En hij kreeg huiswerk van school en dat kon hij ook maken. En hij ging altijd weer mee met de andere jongens om voor de dieren te zorgen. En het was kerstfeest. Weet je, Ram had nog nooit kerstfeest gevierd. Hij vond die kaarsjes leuk. De kerstliedjes vond hij leuk in het kinderthuis. Kennen jullie ook kerstliedjes? Ik heb een favoriet kerstliedje. En ik weet niet hoe het heet, maar ik weet sowieso dat er 2 regels zijn die ik heel erg fijn vind om te zingen. Het gaat zo.

dat is mijn favoriet kerstliedje. Omdat het altijd weer weergeeft dat wij de koning moeten aanbidden. En deze koning is Jezus de Christus. En Ram vond dat ook fijn. Hij vond fijn om te zingen en de kaarsjes te zien. En natuurlijk vond hij ook heel fijn om dat lekker eten te eten. Nadat Ram ongeveer een half jaar in het kinderthuis was, gebeurde er iets heel vreemds. Telkens kwamen er jongens en meisjes vertellen aan de leiding dat zij geld misten. Waarom was dat geld spoorloos? De kindertjes die ontbraken 5 centjes, ze ontbraken dubbeltjes en niemand wist waar dat geld ging. Happy Kids, weet je wat er aan de hand was? Wat er aan de hand was, dat horen we morgen. De tekst van deze week is gehaald uit Handelingen 2 vers 21 en de tekst zegt: dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Happy Kids, ik spreek jullie morgen. Doei!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Directoraat IGOV wil bewustzijn over cybercriminaliteit verder vergroten. Overwoekerde percelen vormen gevaar voor verkeer en volksgezondheid. Na ophef over gewapende Chinezen in binnenland, groep aangehouden en op vliegtuig gezet. Times of Suriname schrijft vandaag: directoraat IGOV wil bewustzijn over cybercriminaliteit verder vergroten. Het directoraat e-government wil het bewustzijn over cybercriminaliteit verder vergroten. In verband met deze doelstelling is gisteren in de Royal Ballroom van Hotel Torarica de tweede workshop over cybersecurity awareness voor leidinggevenden van verschillende ministeries georganiseerd. Bij de eerste workshop, tevens openingssessie op 3 juni, waren IT-medewerkers en andere ambtenaren van verschillende overheidsinstanties betrokken. Volgens de consultant zijn er zowel extern als intern bedreigingen. Het is daarom van eminent belang dat individuen en organisaties bewust zijn van de risico's en welke maatregelen zij daartegen moeten treffen. Dwarka Singh benadrukt dat het maken van het beleid in dit geheel ook bijzonder belangrijk is om zaken gedaan te krijgen. Marlon Roosveld, lid van het managementteam bij de douane, voerde aan dat deze workshop heel belangrijk is voor zijn organisatie, aangezien er met persoons- en bedrijfsgegevens gewerkt wordt. Het is daarom goed dat medewerkers getraind en bewust gemaakt worden van wat er kan gebeuren als er een cyberaanval wordt uitgevoerd. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: overwoekerde percelen vormen gevaar voor verkeer en volksgezondheid. Buurtbewoners en weggebruikers slaan alarm over het toenemende aantal overwoekerde en verwaarloosde percelen langs drukke wegen in Paramaribo. Volgens hen zorgen het hoge gras, struiken en onkruid niet alleen voor gevaarlijke verkeerssituaties, maar vormen die verwaarloosde en vaak vervuilde terreinen ook een risico voor de volksgezondheid. Een medewerker van de afdeling Openbaar Groen en Afvalbeheer bevestigt dat perceeleigenaren worden opgespoord en aangeschreven met het verzoek hun terrein schoon te maken. De handhaving verloopt echter moeizaam omdat veel eigenaren inmiddels in het buitenland wonen of moeilijk bereikbaar zijn. Daardoor duurt het vaak lang voordat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Bewoners pleiten voor strengere controle en een snellere aanpak van verwaarloosde percelen. Zij vinden dat de veiligheid van weggebruikers en de bescherming van de volksgezondheid voorop moeten staan. Het is beter om nu in te grijpen dan te wachten totdat er ongelukken gebeuren of meer mensen ziek worden. Aldus een bezorgde bewoner. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: na ophef over gewapende Chinezen in binnenland, groep aangehouden en op vliegtuig gezet. Afgelopen dagen circuleerden op social media filmpjes van Chinese mannen die zwaar bewapend rondliepen bij een goudconcessie in het Surinaamse binnenland. De mannen droegen onder meer automatische vuurwapens, kogelvrije vesten en helmen. De beelden zorgden voor grote maatschappelijke onrust en vragen over hun identiteit, verblijfstatus en de rechtmatigheid van de wapens. Naar aanleiding van de beelden maakte de Surinaamse politie bekend dat in opdracht van korpschef Melvin Pinas politieeenheden samen met het Nationaal Leger naar het Sarakreek-gebied zijn gestuurd. Volgens de politie volgde de inzet nadat op social media filmpjes waren verschenen en oproepen werden gedaan om in actie te komen. Uit beelden op Facebook werd duidelijk dat ook Ronnie Brunswijk inmiddels persoonlijk naar de locatie was. Volgens DNA-lid Jordan, die de beelden ook op Facebook plaatste, zijn de mannen met hulp van Brunswijk gearresteerd en daarna op het vliegtuig gezet. De redactie van Waterkant verneemt dat ze naar Paramaribo worden gebracht via het vliegveld te Zorg en Hoop. Het is nog onduidelijk of zij bij aankomst worden overgedragen aan de politie of een andere veiligheidsdienst. Ook is niet bekend wie hen toestemming gaf om gewapend bij de goudconcessie aanwezig te zijn. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
3: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: liefde is een geschenk van God. Daarom nodigt Stichting IVAN, The God Who Answers With Fire, alle echtparen uit voor een onvergetelijke echtparen-gala-avond. Een bijzondere avond vol liefde, verbinding, gezelligheid en waardering voor het huwelijk. Zoals geschreven staat in Markus 10, vers 8. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Op zaterdag 26 september bent u samen met uw partner van harte welkom in de Torarica Ballroom aan het Rietbergplein nummer 1. Geniet van sfeervolle avond in een elegante omgeving, speciaal georganiseerd voor echtparen. De dresscode is goud of paars. De kosten zijn 1000 SRD per persoon. Reserveer tijd voor elkaar en vier de schoonheid van het huwelijk. Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met de organisatie op het nummer 844-3674. Echtparen Galaavond 2026. Niet meer twee, maar één vlees.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Yes, we zijn terug live in de uitzending hier bij Radio Shalom. Welkom, welkom, welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe uitzending van The Morning Move. Welkom voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Misschien bent u pas in de auto komen zitten en u heeft pas de radio aangedaan. No problem, welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens. Van maandag tot en met donderdag mag ik door Gods genade The Morning Move presenteren aan u. En op de vrijdag is onze lieve zuster Michelle Afsinde in de uitzending. Om ook u te mogen dienen. Bedienen met de leuke pokus. Maar ook met de mooie bemoedigingen. Mooi zo. Nogmaals, mijn naam is Ian Murasim. En ik ben vandaag uw presentator voor dit mooie programma. We hebben inmiddels het eerste gedeelte achter de rug. Waarbij wij zo'n beetje gesproken hebben over de bemoediging. We hebben de Happy Kids achter de rug, de dagtekst van vandaag. En net hebben we ook naar het nieuws geluisterd. Het is nu dus dan tijd, tijd, niet tijd. Het is nu dan tijd om de WhatsApp berichten te lezen. Dus als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, mag ik u vragen om dat nu te doen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Nogmaals, 8-7-5-5-3-5-8. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als het als de uitzending helder is, ja. Als de uitzending helder is, laat weten als als de bemoediging u wat heeft gedaan. Als u heeft geluisterd naar de bemoediging natuurlijk. Misschien heeft u aanvullingen daarop. Misschien heeft u andere teksten in mind. Of misschien heeft u een getuigenis. Misschien heeft u zelf een bemoediging dat u wilt brengen. Dan kunt u allemaal een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Ja, nogmaals, 8-7-5-5-3-5-8. Nou, ook de felicitaties aan de jarigen die vandaag wat te vieren hebben. Van harte gefeliciteerd, zou ik zeggen. Dan mogen de heren u van harte, harte en rijkelijk zegenen met gezondheid, kracht, wijsheid en inzicht. En voorspoed, dat u voorspoedig mag zijn in al hetgeen dat u zal ondernemen ter opbouw van Gods Koninkrijk, ter verheerlijking van Gods naam. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Goedemorgen, goedemorgen nogmaals en welkom, welkom, welkom, welkom, welkom. Ook de groetjes aan degene die buiten Suriname luisteren. De groetjes aan de mensen in Nederland, in België, in de Nederlandse Antillen. Goedemorgen, goedemorgen. Maar waar u nou ook bent op de wereld en u luistert naar Radio Shalom vanmorgen, welkom, welkom, welkom. We gaan luisteren naar een pokoe en intussen dan haal ik de WhatsApp berichten tevoorschijn. Dit is Portretti van Clea Rotsburg.

Ja, bent u misschien in de auto? Bent u lekker thuis? Zingt u gewoon lekker mee? En begin de dag met de

bijna minuut lees de WhatsApp bericht. En gewoon samen zingen. Nee, maar jullie hebben WhatsApp berichten gestuurd, niet voor zomaar. Ik heb jullie ook gevraagd. Dus stuur maar je WhatsApp bericht, we gaan het sowieso lezen hoor. Om 5:05 krijgen we goedemorgen broeder Ian, God bless. Pat van Wanika is wakker, het geluid is goed. Spreuken 10 vers 22, de zegen des Heren die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. Gezegende dag en groeten van mama Cynthia.

Ja, goedemorgen mama Cynthia. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. En mama Evie die zegt, morning, gezegende uitzending. Hé, hey, ik moest reageren op mama Evie der WhatsApp, ja. Mama Evie, sorry hoor.

Sorry hoor mensen. Ga even weg. Apocalypse Harmony. Ja, en zuster Cynthia, nee niet zuster Cynthia, zuster Cindy, om 3 voor 6, die had een bericht gestuurd. Drie voor zes dan, niet 3 voor 7. 3 voor 6. En ze zegt, good morning familie. Micha 7 vers 18 uit het boek. Waar is een God als u, die de zonde van de overlevenden van zijn volk vergeeft? U kunt niet voor eeuwig boos blijven op uw volk, want u houdt ervan genadig te zijn. God houdt ervan genadig te zijn. Hij vergeeft niet met tegenzin, maar is blij wanneer we berouw tonen en biedt vergeving aan alle die bij hem terugkeren. Je kunt vandaag je zonde belijden en zijn liefdevolle vergeving ontvangen. Dat zijn dus de woorden van onze lieve zuster Cindy. Goedemorgen zuster Cindy. En thank you. Zuster Susan die zegt goedemorgen broeder en alle luisteraars. Gods liefde is eindeloos. Zijn genade is ons genoeg. Hij is de roos van Saron. De blinkende morgenster komt van zuster Susan Hoogwoud van Parra. Hey mensen, ik heb een vraag, weet je. En ik hoor dit ook heel vaak, hè. Hij is de roos van Saron. Van waar die naam? Is er ergens misschien in de Bijbel geschreven? Want echt tot nu toe, mino lezen, no one precies. Dus ik vraag me wel af of ik ben heel erg benieuwd en nieuwsgierig van waar die benaming. Ik heb het ook gezegd, omdat ik het ooit heb gehoord. En ik vond het natuurlijk mooi. De roos van Saron. Jullie naar Brinkie, mijn man in Stari. Jullie daar roos voor Saron. Dat is ook een lied ervan, toch? Jure da rosu fusaron. Oh ja. Maar van waar is dat? Is dat ergens in de Bijbel waarbij. Is Saron ergens. Is het een plaats in de Bijbel? Dus let me know als jullie daarover weet hebben. Want dan wil ik het heel graag weten. Ik ben echt nieuwsgierig.

Ja, dat was Clea Rotsburg met Portretti. En dat is een portret, hè? Het lijken op de Heer Jezus Christus. We gaan naar de opwekking. Dat is dus Zegenkroon uit opwekkingsbundel 764. Nogmaals een hele goede morgen. Welkom. En blijf luisteren. Blijf afgestemd. Op Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

Zo meteen zullen we overgaan tot de recap van onze bemoediging van vanmorgen. Broeder Brian Gayada, die zegt: goedemorgen, brother Ian. Ik luister in de auto. Wanika is wakker en ik ben ready. Ja, goedemorgen, brother Brian.

Ja, en zuster Shirley die zegt om 6:09. Blessing, zuster Shirley is ready voor de bemoediging. En welgelegen is wakker. Ja, welgelegen, goedemorgen. Kasaba Olo, goedemorgen. Tamega, goedemorgen. Remanfu Balona, goedemorgen. Flora, goedemorgen. Quata, goedemorgen. En lik famita Kasaba Olo, krijg ik gelijk ook een WhatsApp van iemand vanuit Kasaba Olo. Ja, Mim en Joy. Goedemorgen, goedemorgen. Ashley is vandaag niet mee, no? Maar een hele goedemorgen aan jullie. En bless you, bless you, bless you.

En mama Muriel die zegt bonjour, bonjour. Frans Guyana is afgestemd en is ook wakker. Ja, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien? Comment était la nuit? Hey, eigenlijk moet ik geen Frans praten, man. Want de man voor Frankrijk, wat is SD? En ze waren nog mijn laatste hoop. Want Engeland is er nog. Ik krak voor zoveel teams dit jaar, hè. De Awika die zien met krak die alles maar behalve Argentinië. Behalve FIFA. Hey, ik zoek ruzie met de mensen hier, hè. Ik ben bij jou ook nog hier aan radio, hè. Is gewoon een grap.

Enok di direktur Bruder Sadik Suto Suto Wijoyo. Die zegt morning Ian. En hij stuurt een flyer voor mij. Waarbij er een evenement gehouden zal worden op donderdag 16 juli 2026. Het jeugdcentrum, een vergaderzaal van jeugdcentrum. Om 7 uur tot en met 9 uur 's avonds. Perry van Leesten zal praten over geopolitiek en eindtijd profetie. Deel 2. Een avond van diepgang en duiding. Het wordt georganiseerd door Stichting Biggie en Wrokko. Dus nogmaals, donderdag 16 juli 2026. Om 7 uur 's avonds tot en met 9 uur 's avonds. In de vergaderzaal van Jeugdcentrum zal Perry van Leesten praten over geopolitiek en de eindtijdprofetie. Het is een deel 2, maar de deel 1 die werd gehouden, of die, ja, waarschijnlijk was het broeder Karel Breveld die daarover sprak. Dus maak u even tijd vrij en probeert u dit dan bij te wonen. Even totdat deze pokoe helemaal af is. En dan gaan we over tot de bemoediging. De recap van de bemoediging van vanmorgen. Broeder Benny zegt: goedemorgen, de boer buiten is wakker. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, om ons te trekken uit de wil van onze Vader en onze God. Galaten 1, vers 3 en 4. Ja, mooi zo, mooi zo, mooi zo, mooi zo. De bemoediging van vanmorgen. Waarover ging dat ook alweer? Eigenlijk moet ik jullie in de gelegenheid stellen om te bellen. En dan moeten jullie eigenlijk vertellen over de bemoediging van vanmorgen. Oké, maar de titel van de bemoediging van vanmorgen luidde als volgt. Geen goud of zilver, maar Gods behagen in mij. Ja, geen goud of zilver, maar Gods behagen in mij. Ik haal dit ook aan. Het werken voor God, in dienst staan voor de Heere. Die heeft heel veel voldoening. Je krijgt heel veel voldoening, of je ontvangt heel veel voldoening daaruit. Ik haalde ook aan dat wat wij ook doen, je hoeft niet speciaal te werken bij een christelijke centrum, instantie of een organisatie, een christelijk bedrijf, om voor de Heere te werken. Je kan op elke manier voor de Heere werken. De Bijbel zegt, wat gij ook doet, doe het van harte als voor de Heere. Dus letterlijk, alles wat je doet, doe het voor de Heere. Doe het alsof de Heere daar is en alsof je het voor hem doet, alsof hij het van je vraagt om te doen. Dan maakt het niet uit wat je nou moet doen. Of je nou aan het werk moet gaan, naar het werk waarvan je niet houdt. Maar het feit dat je het gaat doen, doe het als voor de Heere. Ik haalde ook aan dat we moeten. Hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat we ons anders zouden opstellen wanneer de Heer, als we de Heer fysiek zouden zien. Als de Heer fysiek in ons midden zou zijn, als we hem konden zien met onze ogen, dan zouden we ons helemaal of heel anders opstellen dan wij dat nu doen. We zouden ons echt anders gedragen. Als de Heer van ons vraagt, en de voorbeeld dat ik vanmorgen ook aanhaalde. Hey Ian, kan je voor me vaten? Kan je de vaat voor me doen? Kan je de vaat voor me afwassen? Als ik dat heb gedaan, ga ik de Heer niet vragen om geld. Omdat het God is die me dat heeft gevraagd. Isabi, als de Heer me vraagt, hey Ian, kan je het erf voor me harken? We doen één plus met haar alleen recht, netjes, en niemand moet erop komen lopen. Dus, en wanneer ik klaar ben daarmee, dan hoef ik de Heer niet te vragen om geld, want het werk dat ik doe,
het is een voorrecht dat ik dat mag doen voor God. Dus min ook banang ook dat mijn actie gaat. Maar heren, waar is mijn goud? Waar is mijn zilver? Waar is mijn dala, mijn dala? Waar is mijn euro, heren? Waar is mijn huis? Waar is mijn auto? Omdat het feit dat God het van je vraagt, Jezus het van je vraagt, je hoeft niets anders. Het feit dat hij blij is. Is op zo'n actie gaat. Heren, heb ik het goed gedaan? Bent u blij? Are you pleased? Heeft u behagen in hetgeen dat ik heb gedaan? De manier hoe ik het heb gedaan? Of zegt u van, ik moest het iets netter hebben gedaan? Actie, denk je money, denk je go to, denk je silver. En wat ik wil zeggen is, wanneer wij dus dieper in relatie gaan met God, toch, naarmate je intiemer met de Heer bezig gaat zijn, naarmate je band tussen u en God, de band tussen u en God sterker wordt en hechter wordt, ga je merken dat je niet meer een egocentrisch gebed zal bidden. Heeft u het gemerkt? Volgens mij mi be begi dat mijn actie gado masra mi abdis van nodig. Masra mi ab van nieuw pata van nodig. Masra, heren, ik heb geld nodig, want een van de maand moet ik dit betalen. Heren, ik heb zo nodig. Heren, ik wil een huis. Heren, ik wil een nieuwe auto. Heren, ik wil dat. Heren, ik wil. En dan ging ik vaker om zijn zegen. Ik ging vaker naar zijn aangezicht om te vragen, Heere, zegen mij hiermee. Heere, zegen mij daarmee. En ook nog zo strijdend. Heere, zegen me hiermee. Heere, ik spreek de zegen uit. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Ik zeg niet dat het verkeerd is. En natuurlijk, we moeten elkaar zegenen. We moeten onszelf zegenen. We moeten de zegen uitspreken. We mogen de Heere vragen. Of voor alles mogen de Heere vragen. Maar ik heb gemerkt dat hoe dichter bij u bij God gaat, hoe dichter u bij de Heere bent, in een actie gado om san. Maar in tegendeel vraag je de Heere, wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u betekenen, Heere? Welk deel van uw plan, in uw plan, mag ik vandaag vervullen? U gaat merken dat wanneer u dichter bij de Heere gaat groeien, dat hetgeen wat je nodig hebt, je liep over Gigado, want je gelooft en vertrouwt dat de Heer letterlijk alles ziet, alles weet. Het enige dat je zegt is, Heer, u bent mijn voorziener. U bent mijn goede herder, mij ontbreekt niets. U weet wat ik nodig heb. En een goede herder die weet gewoon letterlijk wat zijn schaap nodig heeft. Dus dan je gaat voor God en zegt, en je hebt meer iets van, Masra, ik heb niks van nodig voor jou. Maar ik kon naar je visie, zoals voor je grand tangi, voor dat je grand tangi, maar voor bless you, om juist de Heer te zegenen. Want wanneer je leven volledig draait om Jezus Christus, wanneer je leven geheel en al gaat om Jezus, dan ga je zien dat Jezus eigenlijk alles is dat je nodig hebt. En dan ga je niet verlangen naar goud en zilver. Maar dan verlang je letterlijk naar God. En zijn behagen. En dan ben je allang blij dat de Heer blij is met je. Want goud en zilver kunnen dat behagen, dat gevoel, die voldoening niet evenaren. Het kan niet gelijk zijn. Weet je wat het is om zelf van de Heer te horen? Mijn zoon, mijn dochter, goed gedaan. Hey, boy, geef me liever dat dan een miljoen. Geef me liever dat dan een kilo goud. Geef me liever dat opnieuw, telkens opnieuw en opnieuw, dat de Heer me blij maakt, dat de Heer zijn blijdschap over me doet. Isabite, wanneer u gaat in Gods tegenwoordigheid, en Masra, ik omarm u. Masra, ik brasa u. Oh, wanneer de Heer je zo omarmt en het lijkt alsof hij je een kus geeft op je voorhoofd. Agers, alles vervaagt. Je huis vervaagt, je mooie Ferrari, je Bugatti, dat vervaagt. Je zilver en je goud vervaagt en je denkt er niet eens meer aan. En dat is dus waar naar wij moeten verlangen. Dat is hoe wij moeten leven. Dat is de houding dat wij moeten hebben. Heren, geen goud, geen zilver,
maar uw behagen in mij. Dat wat u ook doet, dat je niet als money ving, maar dat je op de eerste plaats verlangt om Gods behagen te vinden in hetgeen dat je hebt gedaan. Ik zeg niet dat je niet betaald moet worden. Ik zeg nu, want geld hebben we nodig. Maar als je het gaat doen om geld, dan je las adul. De Bijbel leert ons juist, doe alles van harte als voor de Heer. En een Bijbeltekst die dit alles ondersteunt, is de Bijbeltekst uit Spreuken 16 vers 7. Onthoud het. Spreuken 16 vers 7. Ik lees uit de NBG vertaling, omdat het heel mooi staat geschreven daar. Als iemands wegen de Heere behagen, als iemands wegen de Heere behagen, doet hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken. Als iemands wegen de Heere behagen, doet hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken. Dus wat wij moeten doen is de Heere blij maken. En dan zal hij zich... Wanneer de Heere blij is over u, toch, kan hij letterlijk van alles doen voor je. Zodanig dat hij zelfs de vijanden die jij hebt, dat hij ze transformeert tot vrienden, tot jouw vrienden. Dus laten we de Heere blij maken. Laten we een houding hebben van, Heere, goud en zilver hoef ik niet, maar uw behagen in mij. Ik wil dat u blij moet zijn met mij. Dat is genoeg. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Welkom nogmaals bij deze nieuwe uitzending, bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. We gaan nu even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak ben ik dan terug met de rest van de WhatsApp-berichten. Stuur even snel je WhatsApp-bericht op het nummer 875-5358. En dan gaan we met elkaar samen afsluiten. Tot zo!

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
0: Liefste tata, Scrivi. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks, hè, doe.
2: En dan,
1: Je hebt niet dingen aangesteld, Ruby.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je nog vliegtuig aan het landen?
5: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
4: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
5: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
4: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
5: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
4: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
5: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
6: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Thank you, cause you keep on blessing.
8: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Centrum. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mauza op het nummer 7261624. Frans Guyana kan je bellen op het nummer 594-694-13. 6540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp RGD Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo. Live in concert.

Ja, mijn verlosser leeft. Onze verlosser leeft. Boeddha is dood. Mohammed is dood. Confucius is dood. Maar Jezus leeft. Oh, heeft mij met liefde vervuld. Ik geloof. Goedemorgen, broeder Ian. Geluid is luid en duidelijk. Een gezegende dag, broeder Ian. En een mooie bemoediging. Groetjes uit Amsterdam Zuidoost van zuster Eleonor. Dank u wel, zuster Eleonor. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. En geniet van de uitzending nog. Het zijn de laatste 10 minuten. Blijf luisteren naar Radio Shalom. 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

Goedemorgen, broeder Ian. Dank u wel voor de bemoediging. Ik wens u een gezegende dag. Dit is van Aranza. Goedemorgen, Aranza. Dank je wel voor jouw WhatsApp-bericht. God zegen, broeder Wanika is wakker. God is goed en zeer te prijzen. Amen. Het is van Gerald Smit. Thank you, broeder Gerald. Goedemorgen, broeder. Een gezegende dag voor... een zegen voor de kinderen door God. God zegen, blessings. Ja, zuster Kamla, dank u wel. En blessie, blessie, blessie, blessie. Yes, hij leeft. We gaan nu luisteren naar een pokoe van Glenn Omen. Is op Olangamine Arki Glenn Omen.

0: Lek Frank Rijk en Lassis de.
1: Jezus de la Calvary. Satan, you lassi, you lassi, you lassi. Jezus de la Calvary.
0: En lek Argentinië o lassi de ook toe.
1: Jezus broko en bonjo. Satan de kabek abil.
0: Sorry. En zuster Sartini die zegt, goedemorgen brother Ian. God bless you aan alle broeders en zusters. Lobby Odi vanuit Lelydorp en Wanica. Ja, zuster Sartini, dank u wel. God bless you. Zuster Sietje die zegt, frisse morgen broeder Ian. En gehele shalom familie. God is goed en zeer te prijzen, amen. Hij zeide tot hem, gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En dit is het grote en eerste gebod, het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dank u voor uw bemoediging. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Broeder Ian, het staat in Hooglied 2 vers 1 in de NBG-vertaling. Narcis, maar het is Roos van Zaron. Oké, dank u wel, dank u wel.

Mijn geliefde broer, goedemorgen. Met een hart vol dank geniet ik weer volop van Radio Shalom. Ik heb jullie 3 maanden gemist. Spreuken 16 vers 9. Wij maken onze plannen, maar de Heer bestuurt onze gangen. Sawam blessidei, milobi radio familie. Odi fu mama Carmen. Ja mama Carmen, grand tangi fi. Je ook toe op zo'n boom en een sweet blessed day. Zuster Ivy die zegt amen. Geen goud nog zilver, maar Gods welbehagen in mij. Want hij is de reden dat ik leef. Jezus is mijn bestaansrecht. Blessings aan alle luisteraars en shalom familie. Good morning, shalom radio. Jawel, Amsterdam is ready. We ja, dat is zuster Ivy met haar WhatsApp-bericht. Broeder John Citro vanuit Kwata die zegt shalom, thanks brada. Ook de groeten vanuit Middenpad Kwata. Blessings, mi ekra gi Jezus. Mama Muriel die zegt ja toch broer, maar toch gespeeld krakti krakti. Ja, zij praat over Frans, Frankrijk. Want zij is in Frans-Guyana. Ja broer, dankjewel voor je bemoediging. Zo is het, geen goud en zilver, maar zijn genade hebben we nodig. Amen, amen. Nogmaals de groeten aan Anna Joy.

Aye, that was Glenn Oman met Satan, you lassie. Nog een pokoe van Glenn Oman. En hiermee gaan we afsluiten. Ik lees nog de laatste berichten. De berichten leidt hier de manting. Maar no problem. We zijn u heel hartelijk dankbaar.

Goedemorgen, broeder Ian. Saron is wakker. Bedankt voor uw bemoediging. Een gezegende dag verder. Van Christine Donk. Para is wakker. Kom van Jeremiah en Joshua Deloy. Een hele goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Zuster Wendy die zegt, bonjour, bonjour Ian, dank u wel voor de bemoediging. Afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Bonjour, bonjour. Hey, Lukusuma app, Anthony de Jezus. Blessings, brother Ian, joy comes in the morning. Bless Radio Shalom, de luisteraars en de medewerkers van Christus Jezus. Anga Unu Abba Yahweh, onze vader. Groeten vanuit Eiburg, Amsterdam. Hi Anthony, take one sweet day. En blessie, blessie, blessie. Blessie morning broer, mogen de heren ons vandaag weer genadig zijn. Jeremiah 29 vers 11. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst, te geven. Blessie day, werkt u prachtig. Afzender zuster Kemia.

Ei, bumbig faya. Goedemorgen Radio Shalom, Odi vanuit Evram Zegen. Fredio en de hele familie van Christus Jezus. Ja, en er wordt gevraagd als ik dit lied helemaal kan uitspelen na de uitzending. Jammer genoeg gaat dat niet lukken omdat we dan het goed begin hebben na 8 uur. Dat te hebben gezegd mensen, ik wil jullie van harte danken. We zijn aan het einde gekomen van dit mooie programma. Dank u wel voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Ik kom niet eraan toe om al de mensen te danken. Er zijn heel veel WhatsApp berichten binnengekomen vandaag. Maar als u weet dat u een WhatsApp bericht hebt gestuurd, weet dat ik u van harte dankbaar ben. En ik waardeer letterlijk uw tijd dat u genomen hebt om een bericht te sturen. Ik ben er morgen weer, zo de Heer wil, met een nieuwe aflevering. Dus rest mij nog te zeggen, thank you for listening to Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration, and not just radio. Mijn naam is Ian Mourassim, en ik ga eruit. Vergeet niet, geen zilver, geen goud, maar Gods welbehagen in mij. Dat hebben wij nodig. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Ik hoop dat u een fijne nachtrust hebt gehad en dat u deze nieuwe dag vol goede moed bent ingegaan. Deze morgen wil ik verder ingaan op het onderwerp vertrouwen. En het is heel belangrijk, geliefde luisteraars, dat u beseft dat u uw vertrouwen moet stellen in de Allerhoogste God. Dat u uw vertrouwen niet zozeer moet stellen in mensen of in organisatie of in een ander. Het is belangrijk dat wij in alles wat wij doen, in alles wat wij willen gaan ondernemen, in alles wat wij willen gaan, ja, doen nogmaals, dat wij ons vertrouwen stellen in de Heere. Dat wij de Heere betrekken in alles wat wij doen. Dat is vertrouwen in de Heere. Hem betrekken in alles wat wij doen. En het kan soms zo zijn dat het zoveel ellende, zoveel problemen en zoveel omstandigheden in je leven zijn, waarvan u als mens niet eens meer weet wat u moet doen. U vertrouwt, u hebt het geloof en u hebt de overtuiging in uw hart dat de Heer Jezus Christus het zal doen. En deze ochtend wil ik u zeggen, geliefde luisteraars, het vertrouwen dat u hebt gesteld in de Heer Jezus Christus, hij zal het nimmer beschamen. Wat het ook is dat u van hem verwacht, hij gaat u daarin tegemoetkomen. Hij houdt van u en hij zal u zeer, zeer wel zegenen. Hij gaat u niet laten in datgene. Vele van u zijn misschien al jarenlang sukkelt u met uw gezondheid. Er is zoveel dat u meemaakt, zoveel dat u doorstaat. U zit er misschien niet meer zitten. U weet niet wat u weer moet doen. U denkt bij uzelf, zo lang al roep ik tot God, zo lang al heb ik het vertrouwen in God gesteld. En ik zie maar niks gebeuren. Ik wil u zeggen deze ochtend, geef niet op. Maar hou vast, omdat hij een trouwe God is. Hij stelt nimmer teleur. Hij zal zijn kinderen nimmer beschamen. Hij zegt in een woord in Spreuken 3 vers 5 tot 7, vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Hij heeft gezegd, vervloekt is de man die vertrouwt op een ander. Die vertrouwt in zijn eigen kunnen. Die zal niet voorspoedig zijn. Vervloek is zo iemand. Maar hij zegt gezegend. In Jeremia hoofdstuk 17. Gezegend is de man die zijn vertrouwen heeft gesteld op de Heer. Hij zal voorspoedig zijn. Hij zal succesvol zijn. En dat is iets waaraan je moet vasthouden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Stel je vertrouwen niet in mensen. Stel je vertrouwen niet in dingen die... ja. Het gaat niet veel voor u betekenen, maar stel uw vertrouwen op de Heer. Laat het niet zo zijn dat u denkt dat ik eigen prestaties, ik heb allerlei dingen bereikt in het leven, ik heb allerlei dingen gedaan, ik heb kennis, ik heb inzicht, ik heb wijsheid, zo ik kan van alles doen. Ik blijf het zeggen, als u niet de kracht en de genade van de Heer Jezus had ontvangen, zou u dit alles nooit hebben kunnen bereiken. Daarom met al uw kennis, met al uw wijsheid, moet u eerder weten, u zal en moet in de Heer Jezus vertrouwen. Omdat hij de enige is die al uw dromen in vervulling kan laten gaan. Hij is de enige die al uw wensen in vervulling kan laten gaan. Dat is iets wat u goed moet weten. Vanmorgen wil ik met u lezen in Psalm 145, Psalm 145, de versen 18 en 9. Er staat geschreven, de Heer is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Vers 20 ook met u lezen. De Heere bewaart allen die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Maar het gaat om dit. Vers 18. De Heere is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in waarheid. Hij vervulde hen de wens van wie hem vrezen. Hij hult hun hulpgeroep en verlost hen. Dit is de zekerheid die mensen hebben die in hem vertrouwen. Die dwars door alles op hem zien. Die wat ze ook meemaken, waar ze ook doorheen trekken. Ze hebben het vertrouwen gesteld in de Heere Jezus Christus. En hij zegt, hij is nabij deze mensen. Zij die hem aanroepen. Zij die hebben, die beseffen. Alleen de Heere Jezus kan mij helpen. Alleen de Heere Jezus kan mij genezen. Alleen de Heere Jezus kan mij veranderen. Alleen de Heere Jezus Christus kan mij tot zegen zijn. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Velen van u zijn misschien al jarenlang ziek. Velen van u sukkelen al met uw gezondheid. U hebt heel veel geld uitgegeven aan doktoren. U bent zoveel plaatsen geweest. En ja, velen zeggen het ook. Het is niet verkeerd om naar de dokter te gaan, want God heeft doktoren wijsheid gegeven. En daar kom ik niet aan. Maar wat ik u wil zeggen, Jezus heeft het eerste en het laatste woord in uw leven. Jezus Christus is in staat om u volkomen te genezen van welke ziekte dan ook. Jezus Christus is in staat om elke omstandigheid, elke situatie in uw leven te veranderen. Als dat niet zo was, zou hij het niet gezegd hebben in zijn woord. Moet u eens horen. In Gods woord staat dat Jezus het offer heeft gebracht voor ons aan het kruis van Golgotha. Door zijn offer, door zijn sterven, heeft hij verzoening gebracht tussen ons en God. En hij heeft niet alleen verzoening gebracht. Hij heeft voor ons gebracht vergeving van zonde door zijn sterven. Hij heeft voor ons gebracht verzoening met de Allerhoogste God. Door zijn sterven het kruis van Golgotha, door zijn striemen, heeft hij de weg voor ons vrijgemaakt om tot de Heere Jezus, om tot de Vader te kunnen gaan. De Heere Jezus Christus heeft door zijn offer alles voor ons in orde gemaakt. En als wij tot geloof komen, want hij heeft het voor ons gedaan. Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt om vergeving van zonde te krijgen. Om verzoening met God te krijgen. Om verandering te krijgen in ons leven, herstel. Als hij daarvoor heeft gezorgd, zeg mij, zou datgene wat hij zegt door zijn striemen, hebt u genezing ontvangen, zou dat ook geen feit zijn? Als al het andere wat hij heeft gedaan, gerealiseerd is in uw leven, wilt u mij dan zeggen dat hij u niet gaat genezen? Ook in het offer dat Jezus heeft gebracht op het kruis van Golgotha is uw genezing geworden. Er staat geschreven, door zijn striemen bent u genezen, geliefde luisteraars. Broeder en zuster. Zo ik geloof, ik hoef niet te rennen naar allerlei plaatsen. Maar als ik mij ga focussen en vasthouden aan het woord dat de Heer Jezus heeft gegeven. Dat door zijn striemen ik genezen ben. Dan ben ik genezen. En dat vertrouwen heb ik en het geloof in hem. Als het woord van God mij leert. Door zijn striemen heeft hij mijn zwakheden en mijn tekortkomingen op zich genomen. Dan hoef ik aan niks anders te denken of niet te twijfelen. Want dat is precies datgene gebeurd wat hij heeft gezegd in zijn woord. En velen van ons geloven eerder in andere mensen, in andere organisaties, in andere dingen. Dan te geloven in het volbrachte werk dat Jezus voor ons heeft gebracht. op het kruis van Golgotha. Wij lengten, ja, dit is het. Maar geliefde luisteraars, ik wil met u gaan lezen wat er staat in Jesaja, hoofdstuk 5, 53. Wil ik met u gaan lezen, opdat u mag ontdekken wat de Heer Jezus Christus voor ons allemaal heeft verworven door zijn sterven op het kruis van Golgotha. Er staat geschreven in Jesaja hoofdstuk 53 vers 4. Vanaf vers 4 staat er een heel bijzonder iets geschreven. Jesaja 53 vanaf vers 4. Laten wij lezen. Nochtans, luister u goed. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En dan komt het. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En geliefde luisteraars, het is belangrijk dat u vasthoudt aan al deze woorden, aan al deze zaken die de Heer Jezus Christus heeft gebracht voor u op het kruis van Golgotha. Onthoud dit, door zijn striemen bent u genezen. En de Bijbel leert mij ook verder, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ja, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen, door zijn sterven, hebben wij nu vrede met God. Door zijn striemen hebben wij genezing en bevrijding ontvangen van de Heer Jezus Christus. Ik wil nog een tekst met u lezen, die gehaald is uit Matteüs hoofdstuk 8. Vers 17, Matteüs hoofdstuk 8, vers 17. Daar komt heel duidelijk naar voren wat de Heer Jezus voor ons heeft betekend. En dat het zo belangrijk is, geliefde luisteraars, om vast te houden aan datgene wat Hij voor ons heeft vergaard op het kruis van Golgotha. Vers 17 van Matteüs hoofdstuk 8. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja's, toen hij zeide, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Dat wil zeggen, geliefde luisteraars, broeders en zusters, we hoeven niet meer te lijden. Jezus Christus heeft de prijs voor ons betaald op het kruis van Golgotha. Hij heeft voor ons gebracht de genezing, de bevrijding en de overwinning. En in 1 Petrus 2, vers 21 tot 24 staat het volgende geschreven. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 21 tot 24 staat geschreven. Want hiertoe zijt gij geroepen. Daarom Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is geworden. Ja, zijn geschulden werd niet terugschouwd en aan zijn leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die hem rechtvaardig oordeelde. Zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij van de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen. En door zijn striemen zijt gij genezen. Zo geliefde luisteraars, broeders en zusters, door zijn striemen zijt gij genezen. Dan maakt het niet uit wat voor ziekte u hebt, of wat u ook meemaakt, hoe jarenlang u al ziek bent, Hou vast in vertrouwen en het geloof dat u door zijn striemen genezen bent. En u zal de genezing zien in uw leven. Omdat hij het voor u volbracht heeft op het kruis van Golgotha. Ik wens u een heel gezegende dag verder. Mogen de Heer u zegenen en u kracht geven. Wetende dat wat het ook is waar u doorheen trekt, er komt daarin een verandering. Halleluja.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eat brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eat app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Liefde is een geschenk van God. Daarom nodigt Stichting IVAN, The God Who Answers With Fire, alle echtparen uit voor een onvergetelijke echtparen galaavond. Een bijzondere avond vol liefde, verbinding, gezelligheid en waardering voor het huwelijk. Zoals geschreven staat in Marcus 10 vers 8. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Op zaterdag 26 september bent u samen met uw partner van harte welkom in de Torarica Ballroom aan het Rietbergplein nummer 1. Geniet van sfeervolle avond in een elegante omgeving, speciaal georganiseerd voor echtparen. De dresscode is goud of paars. De kosten zijn 1000 SRD per persoon. Reserveer tijd voor elkaar en vier de schoonheid van het huwelijk. Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met de organisatie op het nummer 844-3674. Echtparen galaavond 2026. Niet meer twee, maar één vlees. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echt sweet tizzy fufossi.
1: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, gele pezi moksalesi met gerookte kip erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Gebakken vis met oma's speciale saus en als groente hebben wij kousenband, amsoi en sopropo. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Ik ben Josvera, voorganger in gemeente Nieuwzorg, de Webbedag, in het district Kommerwenen. Het is heel erg fijn om in uw huiskamer te mogen vertoeven met een heerlijk kopje koffie. Vandaag wil ik u bemoedigen door Gods woord en ik wens u een heel aangename luisterstemming toe. Zullen we in gebed gaan? Hemelse Vader, dank u voor uw genade, uw goedheid, uw trouw. We zijn weer opgestaan deze morgen en we mogen het daglicht aanschouwen. O Vader, laten wij ook deze dag, waar wij in alle vroegte uw woord met elkaar doornemen, dat we gezegend mogen worden. Neemt u over in Jezus' naam. Amen. Ik hou u de dagwoorden voor vandaag, woensdag 15 juli. Hosea 11, vers 8 en 9 zegt: Mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen, want ik ben God en geen mens heilig in uw midden. En geen mens is heilig in uw midden. En het leerwoord gehaald uit Johannes 3 vers 16. Eigenlijk hoef ik het niet te lezen, want iedereen kent het, nietwaar? Maar, co-lezing. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Halleluja. Het bijbehorend gezang. Alzo lief had ons de Vader. Het kostbaar pand schonk zijn hand. Bracht ons hem weer nader. Zon en dood moet voor hem weken. Wie hem hoort, doet zijn woord van Gods liefde blijken. Wie hem hoort, doet zijn woord van Gods liefde blijken. Amen. We zijn bezig met Johannes 4. Hè? Dus we gaan nog een gedeelte lezen. Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. En we zijn bij vers 27. De vrouw gaat terug naar de stad. Spannend, spannend. Op dat moment kwamen de leerlingen terug. Ze waren verbaasd dat Jezus met de vrouw aan het praten was. Maar toch vroegen ze niet. Toch vroegen ze niets. Waarom praat u met haar? Wat wilt u? De vrouw liet haar waterkruik staan en ging terug naar de stad. Daar zei ze tegen de mensen: Kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Dat moet de Messias zijn. De mensen liepen de stad uit en gingen naar Jezus toe. De tijd van de oogst is gekomen. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: Meester, eet toch, eet iets. Maar Jezus zei: Ik leef van iets dat jullie niet kennen. De leerlingen zeiden tegen elkaar: Hoe kan dat? Heeft iemand hem soms eten gebracht? Maar Jezus zei: Ik leef Ik leef van gehoorzaamheid aan God. Ik werk namens Hem en dat werk zal ik afmaken. Mooie woorden, hè? Mooie woorden. Dat werk zal ik afmaken. De mensen zeggen, na het zaaien moet je 4 maanden wachten. Je kunt oogsten. Maar luister naar mijn woorden. Kijk om je heen. De velden zijn al klaar voor de oogst. De mannen die maaien krijgen hun loon al. Ze vieren feest samen met de mannen die gezaaid hebben. Want het spreekwoord is, de een zaait de ander maait. Jezus zei verder tegen zijn leerlingen, jullie hoeven in Samaria niet te zaaien. Dat hebben anderen al gedaan. Maar ik stuur jullie nu wel om de oogst binnen te halen. En dit is de oogst. Alle mensen die in mij geloven, zij krijgen het eeuwig leven. Veel Samaritanen uit Sichar gingen in Jezus geloven. Dat was omdat de vrouw over Jezus gezegd had, Hij weet alles van mij. Ze gingen naar Jezus toe en ze vroegen hem om bij hen te blijven. Toen bleef Jezus nog 2 dagen bij hen. En door alles wat hij vertelde, gingen nog veel meer mensen uit de stad geloven. Ze zeiden tegen de vrouw, eerst geloofden we in Jezus door wat jij ons vertelde. Maar nu hebben we hem zelf gehoord. En nu weten we zeker dat Jezus de redder van de wereld is. Halleluja. Geweldig. Geweldig toch. Jezus, Gods Zoon, geopenbaard als de redder der wereld. Out of the box, zou de Engelsman zeggen. With this woman. Een welgerespecteerde man zou onmogelijk een gesprek voeren met deze vrouw. We weten het toch? Ik wil je niet in mijn buurt, hè? Ik wil je niet in mijn buurt, want je schaadt mijn reputatie, zogenaamd. De discipelen mopperden toen ze hem in gesprek zagen met deze vrouw. Dat doen we ook, no? Je weet niet wie ze is. Je weet niet wie hij is, hè? Je weet niet wie ze is. En dan merkt die vrouw de stilte. Ze laat haar emmer en ze rent naar het dorp om te vertellen wat haar is overkomen. Ik wist wel dat ik daar was. Hè? Dat ik daar was. Nee, misschien niet. Ai. Wat is met haar gebeurd? Heeft ze weer iemand aan de haak geslagen? Laten we gaan kijken. Laten we gaan kijken wat er is gebeurd. Zo denken we toch? En zo handelen we ook. Zo handelen we ook. Kom een ontmoeting hebben met iemand die alles van mij weet. Kom. Ik heb die ontmoeting gehad. Kom. Want je bent niet veel beter dan mij. Dus kom. Hallo? De verworpene. Iemand met een slechte reputatie. Hallo? Kom. Kom kijken. Kom horen. Want je hebt ook hulp nodig. De liefde van God dringt haar om Jezus te ontmoeten. Maakt niet uit wat je wil zeggen. Hij heeft mij veranderd. Hij heeft mij lief. Hij kent het goede, slechte, verschrikkelijke in mij. Hij kent het. Je hebt een film, toch? The Good, the Bad and the Ugly. Hij kent het. Maar ze, op dat moment, ze voelde zich veilig bij hem. Die alles over haar weet. Mensen zondigen op elk niveau, hè. En ik hoef u niet uit te leggen. Maar ze zondigen. Maar de Heer zegt, belij je zonde. En mensen veroordelen je wanneer ze je verleden kennen. Ino sabing. Ai, dat is sab, ai, oh, ik weet het mooi. Ja, oh. Zo doen we het. Die vrouw heeft een indruk over Jezus en een ieder was benieuwd wie ze weer aan de haak had geslagen. Ja, u moest daar zijn. En u zou hetzelfde hebben ervaren. Want u zou erbij zijn en met andere roddelen van, ik zeg je, mine go, want mi sapsa opsa. Maar prijs God, toch ago. En Jezus redding. Rabbi, eet, zeiden de discipelen. En hij zei, ik doe de wil van mijn vader. Maar mijn kunst, de hele dag heeft die man niet gegeten. Wie heeft hem eten gegeven? Ze begrepen niet dat Jezus de wil van de vader deed. Ze begrepen het niet. Wij begrepen het vaak ook niet. Waarom praat deze vrouw telkens tot mensen? Iedereen die ze tegenkomt, moet ze over Jezus vertellen. Die verandering die plaats heeft gevonden in die vrouw, kon ze haar mond niet houden. Ze kon haar mond niet houden. Doen wij hetzelfde. Soms zijn we verlegen, want hoe ik mijn mond open doe en de persoon kent me toevallig. Ben ik de sigaar? Wilt u dat ook ervaren? Zijn werk afmaken. Wilt u dat doen? We hebben alleen iets te doen voor de Heer. Lieve de Heer. Werk voor de Heer. Ga mensen over hem vertellen. Laat dat licht schijnen in je leven. Zodat men kan zeggen, ik wil weten wat in haar veranderd is. Wat in hem veranderd is. De Samaritaan heeft het woord gehoord en brengt het voor. Ze brengt het voor. Weet u, zoals het woord zegt. Het veld is rijp. Zijn we bereid te gaan? Wanneer de Heer zijn vinger op de zere plek gelegd heeft. En wij bevrijd zijn geworden. Zijn we bereid te gaan? De Samaritanen vragen Jezus om langer bij hen te blijven. O grabatori. Dat wat ze gevonden hebben, zeggen ze, nogwe, tang, oansap moro, oanler moro, tang. Oh, doe een bijbelstudie. We hebben geen tijd. We hebben geen tijd. Af en toe lezen we iets op Google of weet ik veel hoe die dingen heten. Wanneer je meer wil weten, wanneer je dingen ontdekt, wanneer je merkt die verandering die plaats, welke plaatsvindt in je leven. Dan wil je de hele dag wil je aan de voeten van de Heer zitten. Want die was op moro. En ze zeggen, blijf, Heere, blijf. Nu weten we zeker dat u de redder der wereld bent. En Jezus blijft 2 dagen. Weet u, die toegewijde Joden. Die zouden nooit daar zijn gebleven. Want die 2 mensen, die neer kot van ja. Maar Jezus had een missie. Hij had een missie. En de mensen zeggen, blijf. En hij zegt, oké, ik blijf. Want ze waren hongerig. En zijn tot geloof gekomen. De getuigenis van deze vrouw heeft dit teweeg gebracht. De outcast. Wie ben je? Ik weet niet wat je praat. En je moet niet echt bij me komen. Anders word ik besmet. Deze vrouw heeft die beweging teweeg gebracht. Jezus is de redder der wereld. Schreeuw het uit. Jezus redt ons. Dat is zijn missie. Dat is zijn missie. En als hij in u woont, is dat uw missie om tot mensen te gaan praten. De mensen uit die diepe, diepe put te halen. Laten we in gebed gaan. Vader in de hemel. O Heer, ik dank u voor deze vrouw. Ik dank u, Heer, dat ze de moed gevat heeft toen u haar confronteerde. De discipelen kwamen en keken verwijtend naar haar. Maar ze liet haar emmer daar en ze ging naar het dorp om mensen te vertellen van wat zij heeft ervaren. En de mensen vragen, blijf bij ons. We willen meer weten. O Vader, help ons. We zijn vaak tevreden met dat beetje dat we weten. Dat beetje dat we gezien hebben. Dat beetje dat we hebben ontvangen. We zijn tevreden met die kruimels, o mijn God. Terwijl er nog zoveel is dat we kunnen ontvangen. Dat u zoveel meer voor ons wil doen, o mijn God. Er is zoveel dat wij voor u moeten doen, o mijn God. We zijn vaak laks, veroordelend, Heer. Maar we vragen u vandaag. Wilt u ons vergeven? Opdat wij mogen gaan, Heere. En het licht daar brengen in de duisternis. Help ons, Heere. Help ons om in die gehoorzaamheid te leven met u. Dank u wel, Vader. Dat u zo met ons wil zijn. Vader, ik leg ieder in uw hand deze dag. Wat er ook mag zijn, Heere, dat u wil doorbreken in mensen uw leven. Als zo lief hebt u de wereld gehad. En de wereld, iedereen. u weer wat u verder wilt doen deze dag. Bescherm ons, leid u ons, Heere, in alles wat we mogen doen, dat we in gehoorzaamheid aan uw geest, Heere, mogen handelen. In Jezus' naam. Amen.

En ze luisteraars, we zijn gekomen aan het eind van deze sessie van morgen. En zo de Heer het wil, dan ben ik morgen weer in uw huiskamer. Oh, de koffie was gisteren echt heerlijk, hè? Dus morgenochtend verwacht ik ook zo'n heerlijk kopje van u. Blessie en tot morgen. Joyce Vera, predikant in gemeente Nieuwzorg, de welbedag in het district Komowena, groet u. Tot morgen.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu en.
3: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Hala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echt sweet tizzy fufosi.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet ozo nasi, sweet ozo bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, gele pezi moksalesi met gerookte kip erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en sopropo. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin.
7: Eethuis Esselin. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esselin. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi.
8: Hallo, mijn naam is Hak. En ik luister naar...

0: Eusti.
1: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Beininon. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: presented direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Navio.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
5: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en sopropo. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
6: Pot mi radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.
7: Yeah, and dit is mijn gebed naar de Heere toe. En luister heel goed.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Kentis LFU. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag en ik ben Margo Saling Daly, die dit mag verzorgen. De Heer is goed voor ons allen, Anosto. Hij doet zijn zon en zijn regen neerkomen op een ieder. En we mogen hem danken dat we vandaag mogen leven. We gaan zo naar muziek luisteren. Ja, dat we de Heer groot maken. En dan gaan we verder met het onderwerp. Maar daarvoor ga ik eens een recept geven. Het onderwerp: de beste voedingsmiddelen voor je hersenen.

liefde na muziek wil ik dan een recept doorgeven. Ja, dat u kunt bereiden en dat u samen met uw gezin kan nuttigen. En dat u een, amen kan zeggen. Als u niet wil brengen dat we hier proeven bij Shalom. Dat we dan, dat u ons zegt hoe het heeft gesmaakt. Dan hebt u al heel wat gedaan als u dat belt. Naar mijn nummer. 742-3245. Dan zegt u. U hebt een recept zo gemaakt. En het heeft gesmaakt. Ja. Zijn we best tevreden. Want we geven die dingen niet door. Om gewoon. Weet u. Tijd vullen om zo. Nee. Maar dat u. Iets kunt klaarmaken. Iets anders dan. Ja. Het gaat om Turkse pizza met gehakt en yoghurt. Het klinkt zo, toch? Turkse pizza. De ingrediënten die u nodig hebt, 250 gram runder gehakt. 1 rode paprika die u in blokjes gaat snijden. Wassen snijden. U gaat natuurlijk is het steeltje en die en het klokhuisje weghalen. Dus dat die middenstuk toch, die pitjes. 2 teentjes knoflook die u uit gaat persen of gaat stampen of hoe u het doet, rasp. Tegenwoordig heb ik een mooie, fijne, heel fijne rasp gevonden die heel die knoflook heel fijn raspt en ja, je ziet het bijna niet meer in het eten. 1 theelepel paprika poeder. 1 theelepel gemalen komijn. Hier dat toch? 1 blikje tomatenpuree, zo 70 gram. Een pak mix voor pizzabodem, 450 gram. 2 eetlepel olijfolie. 4 eetlepel yoghurt. 1 dit witte yoghurt dus toch. Een bakje koriander. 15 gram. Als u geen koriander hebt. Ja, dan kunt u ook een soepgroente gebruiken. Of een die droge oregano. Ja. Wat u nodig, hoe u het gaat bereiden, geliefde, u mengt het gehakt met de paprika die u dus fijn hebt gesneden, knoflook, de paprika poeder, de komijn en tomatenpuree. Dus u gaat dit alles mengen. Dan brengt u op smaak met wat zout en peper. Intussen verwarmt u de oven voor 220 graden. U kneedt in de keukenmachine met de mixer een superdeeg van de pizza mix. De 250 en de 250 milliliter koud water en de olijfolie. Dus al deze dingen moet u samen in die dingen mixen. Heb je geen keukenmachine? Dan mix je dat in een kom en dan kneedt u het goed met uw schone hand. Ja, u verdeelt het deeg in 4 porties. U rolt elke portie uit tot een langwerpige pizzabodem. U legt op elk met bakpapier beklede bakplaat 2 pizzabodems. Ja, verdeel het gehakt mengsel over de bodems. Bak de pizza's in de oven in 20 minuten lichtbruin en gaar. Dan snijdt u de koriander, dus of soepgroente of oregano, weet u, fijn. En kaneer de pizza's, ja, met de yoghurt en koriander of oregano. Oké.
En een tip is, als u daarvan houdt, kaneer, dus wanneer je het gaat opdienen met een schijfje citroen. Dan kan men, als men daarvan houdt, het citroen persen op die, op een pizza. Het is geen gewone pizza, het is Turkse pizza. Smakelijk eten zou ik zeggen. Lieve mensen, we gaan door met de beste voedingsmiddelen voor je hersenen. Ik had al gezegd dat de vorige keer, hè, dat een goed dieet krachtig kan zijn en een hulpmiddel kan zijn om de connectieve functie te verbeteren. En daarom is groente, fruit en kranen, hè, de beste voedingsmiddelen voor onze hersenen. Ook de kranen, ja. De dingen als noten, dat allemaal is goed. En ik had het over fruitsoorten, groenten die we kunnen gebruiken. Ja, en ik was dus dan gestopt bij bladgroenten. Ik ga door met tomaten. Zijn ook hersenvoedsel vanwege hun hoge lycopeengehalte. Onderzoek suggereert dat lycopeen een krachtige antioxidant kan helpen beschermen tegen het soort schade van cellen door de invloed van vrije radicalen. De schade die aan cellen wordt gebracht, treedt op bij het ontwikkelen, bij de ontwikkeling van dementie. Met name de ziekte van Alzheimer. Olijfolie is rijk aan antioxidanten die nodig zijn voor het denken, olijfolie. Vele mensen zijn er toe over gegaan om met olijfolie te koken, te bakken, zo. Ja, het is een beetje duurder, maar lieve mensen, als je kijkt naar money en dan je gezondheid en zo, dan zou ik zeggen, koop bepaalde, minder van bepaalde dingen en laten we gezond blijven. Toch? Weet u? Is jammer dat men ook allerlei troep verkoopt tegenwoordig met de naam olijfolie. En vooral dat ze zeggen dat het vergies zijn, dus een maagdelijke olijfolie, dus zo van de pers. Toch? Want je hebt die eerste pers en dat is het allerbeste natuurlijk. En dan heb je die, dat ze verder persen en ook olijfolie eruit krijgen. Maar de eerste pers uit de olijven die geperst wordt, die is dus het beste. Ja, de extra verkie biologische variant is het beste omdat de olie zonder chemische behandeling wordt geproduceerd. Onbewerkte biologische olijfolie bevat ook vezel en eiwitten. Ja, daarentegen kunnen verwerkte vetten de communicatieroutes van de hersenen schaden. Ziet u? Er is een verschil. Dus de eerste pers, maar die is dan ontzettend duur. En dan hoop je natuurlijk met al de bedriegerijen in deze wereld dat het werkelijk dat is waarvoor je betaalt. Toch? Want soms staan die dingen op die etiketten. Maar of nadat die ina inhoudt, is weer de vraag. Want je kan niet dan met die ene fles, waar ga je naartoe om het te laten onderzoeken? En mocht het blijken dat het niet zo is, op wie verhaal je dat? Dus dat zijn ook de dingen, hè? Dus het is jammer wanneer
de mens corrupt wordt. En dan in alles. He? Waardoor je niet weet wat je koopt. Het staat erop, je leest, etiketering, hebben velen geleerd en zo. Maar soms anosa onlezen de ina batra of wat potje. Maar goed, we bidden daarom, zegt de Bijbel, we moeten danken onder alles. Danken wanneer we gebruiken, danken wanneer we eten, danken wanneer we nuttigen. Geliefde, danken onder alles. Zelf kleren die we dragen, moeten we danken voordat we het aantrekken als we iets nieuws hebben gekocht. Opdragen aan de Heer. Heer, ik dank u voor en ik bid dat u het zegent. En dat elke boze over dit ding verbroken is. Geliefde, want een keertje was ik met een zuster naar naar het binnenland. Ja, want we zitten in de stad. Waren we gegaan en ik onderweg. Ik was mijn ondertruitje vergeten, heb ik ingekocht. Dami vera sani, want dami nu baptem spule moro. Als u ziet, geliefde, was een zwarte onderbloesje. Als aan bid mi heer net hier, de uitslag zo. Weet u, allergische uitslag. Misschien bid mi van zo heb je me niet. Dus ook dat, hè, moeten we niet vergeten om alles wat we kopen aan de Heer op te dragen en te danken ervoor. Want de Bijbel zegt dank onder alles en dank voordat je eet, hè. Dus ook wanneer we aankleden, laten we danken. Zeg, Heer, ik geef dit aan u, is van u. Ik heb nog eens aan mij bij, want mag je met de Heer, het is van u. U hebt het mij gegeven, ik geef het weer aan u. En zegen het in Jezus' naam. Lobiwano zo uno de baskaramina weer het disier, hè? Want u ziet hier wat er hier staat. Daarentegen kunnen onverwerkte. Kunnen verwerkte. Het is niet onverwerkt. Die onverwerkte vetten. Dus nu met chemicaliën. Die zijn gezond voor ons. Want daar zit er vezel. Het is gezond. Het is puur. Maar verwerkte vetten. Kunnen de communicatieroutes van de hersenen juist schaden. En daarom moeten we bidden en zegenen. Goed, volle kranen, geliefde en noten. Volle kranen zoals bruine rijst zijn essentieel voor het handhaven van de concentratie gedurende de dag en het verbeteren van het geheugen. Omdat ze de perfecte mix van koolhydraten en vezels bevatten om je hersen van brandstof te voorzien terwijl je vol blijft. Vol in de zin van Iberi Angrine Kiritu Padri. De koolhydraat met een lage glycemix-index in bruine rijst is uitstekend voor mensen die gevoelig zijn voor gluten en die nog steeds de cardiovasculaire gezondheid willen behouden, dus een gezonde hart, alles wat met het hart te maken heeft. Volkoren brood en kranen zijn ook rijk aan foliumzuur en vitamine B6. Volkoren brood. Tegenwoordig geliefd af volkoren brood had deze serie. Je vraagt je af waarom ze het zo noemen. Want er is zo weinig vezel erin. Hè? Zo weinig vezel. Bruin brood dat morgen ook grie. Maar het is goed. Dus toch om volkoren brood te eten. Want ze zijn rijk aan foliumzuur en vitamine B6. Zaden. Zaden bevatten veel eiwitten, heilzaam vet en vitamine E, evenals stressbestrijdende antioxidanten en belangrijke hersenversterkende mineralen zoals magnesium, zaden zoals zonnebloempitta, sesamzaad, lijnzaad en chiazaad kunnen zowel
de denkkracht als de stemming stimuleren. Noten bevatten royale hoeveelheden eiwitten, vezels en nuttige vetten. Ze bevatten ook veel vitamine B en magnesium, die essentieel zijn voor de connectieve functie. Ik had al uitgelegd dat connectieve functie wil zeggen de seinen die de hersenen sturen naar ons als we gaan willen lopen, zitten, weet je, ons willen bewegen. Als positieve stemmingsverbeteraars kunnen noten in kleine hoeveelheden je ook helpen om helderder te denken. Hazelnoten.

0: van de noten. Als je overgewicht hebt, eet dan niet meer dan een handvol noten per dag. Dus in omgonyamalo, maar het is goed om regelmatig toch wel wat te eten. Ja. Omega 3 vetten, de beste keuze voor uw hersen. Omega 3 vetten zijn naar voren gekomen. Ja, als een uiterst belangrijk voedingselement in de hersenwetenschap. Ja, in feite is een tekort aan omega 3 een van de meest bijdragende factoren voor personen met psychische problemen. Huidige onderzoek heeft omega 3, een vetzuur dat sterk geconcentreerd is in de hersenen, geïdentificeerd als een effectieve geheugenbooster. Omega 3 is vooral belangrijk voor efficiënte connectieve prestaties. Symptomen van omega 3 vetzuren tekort zijn extreme vermoeidheid, uitputting dus, slecht geheugen, droge huid, hartproblemen, stemmingwisselingen of depressie, manie of angst en een slechte bloedomloop. Dus als iemand tekort heeft aan omega 3 vetzuur, dan zie je deze verschijnsel bij hun. Dus we moeten ook op onszelf letten. Dus we gaan eerst naar onszelf kijken. Geliefde, dat we deze dingen niet ontbreken. Mijn tijd zit er weer jammer genoeg op, geliefden. Ik groet voor vandaag. Ik ben Margo Salingdeli. En ik zeg dan tot de volgende keer met een vrouw vandaag. Ja, ik hoop dat u iets hebt gehad aan de uitzending. En dat u ook zo gaat leren om uw hersen gezond te houden. Ook de vissen. Vissoorten, vette vissen, is goed voor je omega 3 inname. God zegen u, tot een volgende keer. Dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Dream. Sap tap na chama studio we boss again. Ha. Ik was een meid man, maar die is nu dood. Ik ben een christen nu en dat blijf ik ook. Kina mee

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14... te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren.
2: Oké.
1: Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
5: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, gele pezi moxalesi met gerookte kip erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en sopropo. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin.
4: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.

0: Het is 12 uur.
1: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crispy chicken burgers, beef burgers, hot wings, chicken wraps,

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Ik wil vandaag kort met u praten over God verheerlijken met uw leven. En de Heer sprak met me vanmorgen. En ik was gisteren, zei ik, ergens. En er was een broeder die daar zong. Met een team. En wat ik gewaardeerd heb die avond gisteren. Is dat hij zich hier niet heeft geschaamd voor het evangelie. Maar zijn want to jazz, want to mooi poko, want to reggae. Maar zeker dacht ik 3 gospelliederen gezongen. En heeft ook aangegeven dat hij nooit zal schelden in de liederen. Hij zegt, ik wil je motiveren. Ik wil geloof, hoop en liefde geven. En ik zat daar en ik luisterde naar hem. En ik dacht, oké, dat is helemaal in lijn met mijn prediking. Als een christenleider en apostel ben ik voorstander dat de kerk van God zich meer en meer gaat bewegen in wat ik noem de marketplace. Wat ik noem buiten de kerk. Ik ben er voorstander van. Ik ben geen voorstander van dat christenen classical muziek en dat soort dingen begeleiden. En ordinair muziek. En morgen in de kerk komen zitten. Maar is wel wat wij kunnen noemen muziek dat je kan dogen. Muziek waarvan je weet is liefde. If je volgt me op 10 zoon, dan mag mijn vrouw 14 jaar. Dus met me kwam mooi staan en ik dacht, you once, twice, 3 times the lady. And I love you. Kom nou. Yes, you won't. Dus dat naar gedoogd muziek. Twice. En dan ben je geboren in mijn plein. 3 times. We fit it waren. A lady. Wabu trobi ook toe af en toe. But I love you. Dus dat is gedoogd muziek. Dus ik ben zoeken een mooi gospel. Maar de mannen maken een pokoe jim eten. Of ik ben mijn finwang. Dus ik ga terug in mijn oude doos. Ja toch? Zus, ik ga terug in mijn oude doos. Wat dat zou sabi toch? Zo lees dat zij sabi dat je doet. Maar goed. Maar in ieder geval wil ik publiekelijk haar eren. Omdat de Bijbel zegt, je vrouw, de vrouw is de glorie van haar man. Het is wel gek dat de apostel dat doet. Maar ik wenste wel dat alle mannen publiekelijk hun vrouw zouden eren af en toe. Mag ik een amen, broeder? Want mijn zuster belt me. Zuster, dat is aan wakker. Mi loven. Mi hoop. Oké. Ja toch, iedere vrouw wil dat haar man haar eert een keertje. Dat betekent dat je doet dan sani. Maar u moet wel. En ik heb zaterdag, is goed dat ik. Hebben jullie mijn flyer daar? Zaterdag heb ik een. Hoe noem je dat? Een seminar hier. Over zij die willen trouwen. En mijn otegi aware it voor trouw. Suma trouwja. Trouw nou een battlefield. If je bent malusu, je lusu. Maar in Christus, una malusu, habif tang. Dus ik wil die jonge mensen die nog willen trouwen, dat uitleggen. Teba sexy seks, dat dan de lebanga de jorke kan halen de saneko. De karaktereigenschap of you eka look toen aan doe van vrouw. Want dan zijn we niet 2 meer, we moeten 1 worden. En daarom heb ik gezegd, laat me seminar doen. Ik ken zusters die, ja, lang bidden dat die mannen met hun trouwen. En soms deed een man trouwen aan een ding, als hem Arnold Schwarzenegger, Control Bobo Schulke. Dat willen we niet hebben. We moeten dat ding houden op standaard zoals God dat wil hebben. Dus God wil hebben dat we ons lichaam verheerlijken voor hem. We moeten God verheerlijken met ons leven. En dat kunnen we niet alleen doen in de kerk. Iedereen is in de kerk heilig. Zogenaamd rechtvaardig. Maar in feite kan je het best schijnen wanneer je tussen goddelozen bent. En godloze mensen. In die duisternis. Dus onze heiland en verlosser noemt ons bewust het zout der aarde. En bewust noemt hij ons het licht der wereld. Waarom noemt hij ons niet het zout van het lichaam van Christus? Waarom noemt hij niet het zout van de gemeente van Jezus Christus? Waarom noemt hij niet ons het licht van het lichaam? Omdat we dat niet zijn. Hij is het licht van het lichaam. Hij is het licht van het zout van het lichaam. Hij houdt alles in stand. Maar hij zegt tegen ons, gij zijt, vanaf Mattheüs 5:13, gij zijt het zout der aarde. Dat zegt hij tegen u allen, ieder die bekeerd is. Zegt hij, gij zijt het zout der aarde. En omdat je zout der aarde bent, moet je zout nooit zijn kracht verliezen. Want als het zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Hij zegt, het deugt nergens meer toe. Dat om weggeworpen en door mensen vertreden te worden. Hij noemt ons ook het licht der wereld. Volgende tekst. En hij zegt, een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En kijk wat hij zegt in 15. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmand, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. En 16 zegt hij, laat zo uw licht schijnen voor mensen. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Voor mensen. En het woord mensen hier bedoelt hij voor mensen die God nog niet kennen. Iedereen hier weet dat hij goed moet doen. Maar ga goed doen daarbuiten. Wees het zout der aarde daarbuiten. Wees het licht der wereld daarbuiten. Een dominee heeft ooit gezegd, bij de archeoprikie van Mangamantak, wees het zoutend zout. En wees het lichtend licht. Benadering dat hij. Dus we moeten komen op de plaats om te beseffen dat God ons niet geroepen heeft om elke zondag en dinsdag en woensdag en vrijdag alleen in de kerk te zijn. Hij traint ons in de kerk, maar hij wil hebben dat we daarbuiten alle volken moeten maken tot zijn discipelen. Ga dan heen, zegt Mattheüs 28, vers 19 tot 20. Maak al de volken tot mijn discipelen. Mattheüs 28. En hij zegt, doop hen in de naam des Vaders en Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Dan stopt hij niet daar en hij zegt in 20. En ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wanneer God zegt, maak al de volken tot mijn discipelen, dan bedoelt hij dat daadwerkelijk. Waar zijn die volken? Die volken zitten niet in de kerk. Ze zitten buiten de kerk. En God richt zich niet op Suriname alleen. Hij richt zich op die hele wereld. U moet schijnen. U moet een toegevoegde waarde zijn. U moet ervoor zorgen dat u een significant leven leidt. Dat het opvalt. En dat God door uw leven verheerlijkt wordt. En hoe kan God door uw leven verheerlijkt worden? Men kijkt naar uw gedrag. Men kijkt naar wat u doet. Men kijkt naar de besluiten die je neemt. Men kijkt naar jouw leiderschapsstijl. Men kijkt ook hoe je kleedt. Ik schrik soms met die christenvrouwen hoe ze zich kleden. Je schaamt je gewoon voor ze. Dus als u God wil verheerlijken met uw leven, is het heel belangrijk dat u begrijpt wie u bent en waar u naartoe gaat. En hij zegt, u bent het zout der aarde. En er zijn een aantal eigenschappen die zout heeft. Een van de eigenschappen is dat zout zuivert en reinigt. Teidoron pres dalasan epori. Sabetakru, hij komt boem. U zuivert en u reinigt. Het staat ook het hout bederf tegen. Je kan hem gebruiken als Fademaikara woord. Conserveren, conservatiemiddel. Dus, u die hier zit vandaag, u weet het niet eens. Maar u bent zo belangrijk in Gods ogen dat alle prespeeën komt. If doen roko ben de drape, ik ga chapori. En ik ga chaliti. Mag ik een amen horen? Ik zie dat u zelf niet kent. U die vandaag zwak en brokodi en brokoda en misschien strijd hebt thuis. God gelooft in u. God weet wat hij in u geplant heeft. God weet dat hij u gemaakt heeft, zodat u in staat bent om te schijnen. Ja. Hebt u niet gemerkt dat wanneer u in die duiste daal bent, dat juist mensen u om hulp komen vragen? Dat je zegt, denk ik, Gado, me denk dat jij in een kino des en als maar ik zeg, me om advies, me om long way. Dat juist hij kon actie me. Kan je van mijn bed, hè? Dat je schrijft naar mijn begin een moment die dat. Look wat man is. Je bent de zout en zout der aarde. Kom en nak je een koffie met een wiki. Ik ga kiezen schrijven. Zout en zout. Zout en zout. Zout en zout. Wat is zout en zout? Zolang je niet gestorven bent. Als zout of via krakti. Het enige wat God ons waarschuwt. Laten we niet verbitterd worden, laten we ons geloof niet verliezen, laten we niet teleurgesteld worden, zodat ons zout en zout zijn kracht verliest. Hij zegt, want als het zout en zout zijn kracht verliest, en ik zie veel van die christenen die zo zijn geworden, zoals een kritiek de lever, zoals een klagen de klagen, je bent het zout en zout geworden dat zijn kracht heeft verloren. En de Bijbel zegt, je deugt voor niks meer. Mensen gaan, de wakatapio. This is my work on the top of you. That if that one's on the boom in you. Maar als je relatie met God sterk is, dan kan je gewoon zeggen, als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Amen. Een andere eigenschap van zout is, uw lichaam heeft zout nodig om vocht te produceren. Zout prikkelt de zenuwen en trekt de spieren samen. Dat we een takkie als zout doen. Gia energie zijn van nodig. En zorg dat je lichaam in balans. En zo moeten wij ervoor zorgen dat die wereld in balans blijft. Zo moeten we zorgen dat de dingen om ons heen. Dat wanneer anderen zeggen. Oene mamike moro srana klari moet u opstaan. Dat zolang we gado de srana no klari. Er is hoop voor Suriname. Zoals mij takda. Jisuma wo stem. Gado op een sani. Gado op een plan. Er is hoop voor Suriname. Amen. Amen. Maar u moet het zout zijn. Als zout doe je smaak. Tanya no boys heb nog een bankje in zout doe je het ook. Wat je zin schreef hier. Je ziet ook. Uno te iwans maar nooit tas maar je iwan yang. Tanya na zout doe. Dat is maar actie. Hoe was het eten? Mevrouw Botak, dat is oké. Te hier maar oké. Dat is dat afaya. Je ziet dat? Dus, in het tegas, maar zo toe, is je smaak. Amen. Als je het licht bent der wereld, is het ook goed dat u weet wat de eigenschappen zijn van licht. Licht, miskrieft ja, verdrijft onmiddellijk duisternis. Licht verdrijft onmiddellijk duisternis. Dat betekent alleen uw aanwezigheid daar. Look what's man says, Sekas Mataki, a fierce swaki, a jeleki no making, Madi Dibre Fredef Q. As you aan het werk komt, so long as you doro drape, you make it futu, tapajari, bam. The devil attack there, she comes again. Wij weten niet wie we zijn. Maar uw aanwezigheid alleen verdrijft het licht. Niet later. Niet overmorgen. Onmiddellijk. En dat moet u beseffen. Licht geeft zicht. Dat wil zeggen dat wanneer licht binnengedrongen is, alles aan sabet doemro, ik ook kring. Daarom zegt David, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Licht is het symbool van hoop, is het symbool van liefde, is het symbool van geluk, is het symbool van blijdschap, is het symbool van verandering en het is ook het symbool van zegen. Dus wanneer je ergens daar komt, wie is als aan de man kinkie, maar omdat je doro, hij kinkie direct. Wie is hoop hoe nog binnen, omdat je doro, hoop hoe ik kom. Dus wie is ik in een familie, na zo zo, is dat niet zo? Te je doro, kinkie ik kom. Amen, amen, amen, amen. Look in schrift, as om de. Dat is een power, mabie. Ja, mijn volk gaat de gronden door gebrek aan kennis. Jij gelooft niet in jezelf, maar God gelooft wel in je. You just have to show up. And have to do what you have to do. Dus licht geeft ook opheldering. Geeft ook inzicht. Openbaring en vaak ook verduidelijking. Daarom zeg ik hoor, christenen moeten veel in de counseling gaan. Christenen moeten veel ook advocaten en juristen worden. Maar vooral, christenen moeten daar gaan. Ik noem dat in die, hoe noem men, educatieve invloedssferen. Want te unu kom, unu oduasan uit wie ati. Unu doe om a money. Er zijn een aantal invloedssferen waar ik zeg, we moeten daar gaan. We moeten in de politiek gaan. Als we niet in de politiek gaan, kijk wat er nu gebeurt in de wereld. Doordat veel mensen nu tot besef zijn gekomen, we kunnen niet meer aan de kant zijn. Je ziet in een hergrond dat we zoveel verschuivingen vinden plaats. Want als het licht niet komt, gaat de duisternis overnemen. Look hoe zij psalmen hoe die israna. Doe maar tek abra. Dus aleti moest voorkom. Amen. Aleti moest voorkom. Alletie moest voorkomen. Mensen zijn met das en jas openlijke dieven geworden. Criminelen. Waarom? Omdat alletie nog deed. Maar heeft God tussen de man. Dat de man heeft volg uw gedrag. De man heeft volg uw handeling. Dat ook aan dwing aan duisternis voorkomen. Amen. Dus blijf niet aan de zijkant staan. Maar waar u werkt, waar u bent, waar u, welke politieke partij u ook bent, zorg dat u het licht bent. Amen. Het zijn vrije dingen, dus u kan gaan waar u wil. Maar u moet zorgen dat u het licht bent, waar u bent. Amen. If you did up one score, if they want throw a bonu, je piggy. Je moet het licht zijn. Ik ben ook aan presie, teneti, telas mij sribi. Dat de mij trouw watra. Dat de mij trouw watra. Dat mij ben de mij ben rogodrap like security. Dat mij koiri bagadat. Dat mij shaka ba ba ba ba rekaba. Me brok por ala uroko. Klaar. Klaar. Klaar. Mij ben wat moeilijk te zijn met akwe heren. Ik roep je bloed over deze plaats. Mij ben wat doe provocerende dingen. Maar tembe da uroko. De man sabef de karoko pori. Me pora roko. Zo to doro. Let die doro. Je moet weten wie u bent. Amen. Hoor wat Jezus zegt in Johannes 8 vers 12. De Bijbel zegt daar dat Jezus zegt. Wederom sprak hij Jezus tot en hij zei. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in duisternis wandelen. Maar zal, hij zal het licht des levens hebben. Dus overal waar u komt. Met Jezus. Het duisternis in long. Jesaja 9 vers 1 zegt het mooi. Hij zegt het volk. Dat in donkerheid wandelt. Ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis. Straalt een licht. Licht is altijd nodig wanneer het duisternis is. En daarom heeft God de gemeente nodig, mensen. Daarom kunnen we niet meer kerkgangers zijn. Terwijl we waar we werken eigenlijk we de discipelen en de gelovigen en het licht van God moeten zijn. Want als we dat niet doen, hebben we een probleem. God wil hebben dat we komen op die plaats. Weet u, er staat een mooie tekst in de Bijbel geschreven. In Korinthe 11 vers 7. Ik ga een beetje korter voor je. Daar zegt de Bijbel, en het gaat om het gedeelte waar de Bijbel zegt, want een man moet het hoofd niet dekken. 1 Korinthe 11, 7. Hij is het beeld en de heerlijkheid Gods. Dus 11b heb ik eigenlijk nodig. Hij is het beeld en de heerlijkheid God, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. En ik ben... Ik wil niet eens gaan in context, maar ik wil gaan over het feit, de uitspraak dat God zegt, de man is de heerlijkheid van God. En ik ben over gaan nadenken, ik zeg, wat bedoelt God eigenlijk daarmee? Weet u, wanneer we praten over heerlijkheid, praten we over glamour, praten we over pracht, praten we over praal. Praten we over schoonheid. Praten we over majesteit. Praten we over iets dat zo mooi is dat we bijna geen woorden voor hebben. En God kijkt naar de man en hij zegt, dat ben jij voor mij. En hij zegt, Heer, maar hoe dan? Well, wij mensen, de manier hoe wij zijn. Hoe kunnen wij uw heerlijkheid zijn? Wat heeft te maken met de schepping? In Gods ogen zijn wij het mooiste en meest kostbaarste ding of mens of wezen dat hij gemaakt heeft. Geen rivier is schoner dan ons. Geen berg is schoner dan ons. Geen vogel, kip, noem maar op. Geen diamant, nothing kan zijn zoals God u ziet in zijn ogen. Weet u waarom Satan ons haat? En waarom hij probeert mensen te vernietigen en mensen te brengen in verslaving en mensen te brengen in pornografie en mensen te brengen in allerlei toestanden om ze gevangen te worden. Hij weet elke keer dat hij een mens krijgt, doet hij God pijn. Wie is abombadera heer Sani, pelibis manode. Wat krater kondrape, manoans manode. Hij kan God niets doen. God creëert zo. Maar de mens is de heerlijkheid van God. God is zo ver gegaan dat hij het beste dat hij heeft gegeven heeft voor u en mij. Ik weet niet als u beseft wie we zijn. Elke dag word ik er stil van. Mensen komen naar de kerk, komen gewoon en denken ze komen iemand ontmoeten, komen met slippers, komen zo shabby shabby. Ik begrijp het niet. We komen om onze maker te ontmoeten. En hij kijkt naar ons, hij zegt, kijk naar het wezen waarvan ik het meest hou. Ik heb zelfs de Jezus en die neer verstaan aan schrijven. En ik schat ze zo hoog dat toen ik Jezus wegnam, heb ik gezegd, jullie zijn het licht der wereld. Jullie zijn het zout der aarde. Dezelfde plaats die hij Jezus wil geven, wil hij u en mij ook geven. Maar we beseffen het niet. We beseffen het niet. We weten niet wie we zijn. Maar wanneer God ons een openbaring gaat geven, zal het makkelijker voor ons zijn om God met ons leven te verheerlijken. Jezus heeft gezegd, Vader, de heerlijkheid die ik bij u had, verheerlijk mij. Want die heerlijkheid heb ik gegeven aan hun, Johannes 17. U hebt geen idee. En ik wil mensen waarschuwen vandaag. Elke keer, zeker een kind van God, dat je een kind van God aanvalt, je roddel over als man, je weerden als man, ben je bezig op een zo gevaarlijk terrein, dat hij nog op een IDP is, dan is hij er bezig. God houdt zoveel van mensen. En kan je niet uitleggen, de Heilige Geest gaat je moet je uitleggen, maar laat me het zo doen. Iedereen die hier zit, wie is vee vieri, wie is vee tang, wie is vee jellik no wans, maar no loop je, alles maar drapa loopt toe ook toe. Je bent, look of arego, look om eens maudeja. Toch ben jij speciaal in Gods ogen. Niet wij, jij. Was maar tak, ik ben speciaal in Gods ogen. Look was maar tak, hij houdt anders van mij dan van jou. Me want me give fast time. Ik no zo kan langer zo. Ik vind die bellen, bij je toms, ik vind die chat toms. Het maakt niet uit voor de Heer. Hij houdt van jou persoonlijk. Come on, come on, come on. Give him praise. En wanneer God zegt, verheerlijk mij met uw leven. Bedoelt hij gewoon. Eer me. Prijs me. Loof me. Doe je best om te leven naar de standaard die gevraagd. Dit alleen vraagt hij. Niks meer. Alle desans zou je doen zomaar. Soms bij doe alles.

0: Dat is de God die wij dienen. En ik maak die prediking klaar en ik denk bij mezelf, wauw. Nou pas me begrijp als Sani. Me begrijp als Sani, maar nou me gooi naar diepie. Elke keer als de duivel jou kan pakken, jou kan aanvallen, jou kan frustreren en je laat het toe, doet het God pijn. Want iedereen die hier zit, uw dagen zijn geschreven in het boek des levens. En weet u dat het niet geschreven gewoon dat u een zomaar christen bent, zuster Moor? Nee hoor. Het is geschreven dat u iets significant moet doen voor God. Het is geschreven dat u moet zijn het zout der aarde. Het is geschreven dat u moet zijn het licht der wereld. Ulof takwa sani tok de man takwi si tro uma watra mai teken. Well, wi si tro libis ma gade teken de meke morobon. Dat is onze God. Die plaats hebben we in hem.
1: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725.

7725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, Lobby, Shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met...

0: en heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, nee, nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk,
1: okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Jensen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Natuurlijk is dat tijd voor de Happy Hours, live vanuit de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration, not just radio. Het is de woensdag van 15 juli 2026. Tijd voor de Happy Hours live vanuit deze zender. Ik ben Leandro Martos Uwitnyo, uw presentator. En het is de bedoeling dat u erbij komt, want strakjes mag u bellen of appen naar de studio om op uw manier de Heere groot te maken en van hem te getuigen live vanuit het station waar hij alleen centraal staat. Dus welkom erbij. De groetjes aan u allen. U mag strakjes bellen en appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. Ja, dat is hoe we de happy hours doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokus. Dus laten we het weer geweldig doen. Laten we het weer gezellig maken. En laten we de heren groot maken. Live tijdens de happy hours vanuit de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration, not just radio. Nou, we gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: is Monty G met Kings Highway. Yes, daarmee starten we de happy hours en zeg ik welkom in de uitzending. De lijnen die staan open, u mag bellen of appen naar de studio. En dat kan tot 2 uur. Na 2 uur krijg je de pokoes, dus welkom. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Yes, goedemiddag. Die Sama Kawumi die zegt happy new day. Een gezegende en gezellige middag. Gezellige middag. Godchild die zegt goedemiddag Blessie. Goedemiddag bro en alle lieve luisteraars. Graag een song van Musica Del Cielo. Groetjes vanuit Natasha Sheets en Moor. Afzender Marjorie. Ja ja, goedemiddag, goedemiddag allemaal. De heren leeft. Dat is waarom we radio maken. En dat is de boodschap die we delen. Dus welkom en voel je vrij. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. En dat doe je door te bellen of te appen. Ja, ieder is van harte welkom. U bent tot 2 uur in de gelegenheid. Goedemiddag, broeder Leander. Gods rijkste zegen en genade met u. En ook de familie van Radio Shalom. Dank de Heer alle eer en prijzen. Loven voor zijn troon. Graag dat lied afdraaien. My life is in your hands van Kirk Franklin. Many thanks and the blessings. Met de studio, goedemiddag. Ja, welkom in de uitzending. Oké, ook bedankt voor het bellen.
1: God zegenen.
0: Ja, hetzelfde voor u. Blessings. Ja, doei doei. Onze eerste beller is binnen. De WhatsApp berichten komen binnen. Dus de happy hours is live van hier. Ja, dat is hoe we het doen tussen 1 en 2. Van maandag tot vrijdag. Want dan bent u onze mede-presentator. U bent onze collega in de happy hour. Dan maakt het niet uit waar je bent, wie je bent. Zolang je in de Heere gelooft en hem wil uitdragen. Mag dat dus elke dag in de happy hour. That is what we do on the radio. The blessings voor de mensen thuis, de mensen op het werk. We groeten de mensen in het verkeer. Natuurlijk ook de blessings voor de mensen die luisteren vanuit het buitenland. Enjoy the happy hours. Ja, goedemiddag met de studio.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
2: Mag ik deze plaat aanvragen? Is Abel.
0: Oké, okay, is Abel staat genoteerd.
2: Van Kirk Franklin.
0: Nee, is Abel is van Dietrich Haddon.
2: Van ja, Kirk Franklin.
0: Nee, ik weet niet als Kirk Franklin dat lied heeft. Maar ik ga hem voor je opzoeken. Als je dat wil, dan ga ik die voor je opzoeken.
2: Is goed, broeder.
0: Oké, okay, was dat hem?
2: Ja,
0: oké. Oké, nou geniet van je pokoe en bedankt voor het bellen.
2: Dag, broeder.
0: Abon, brada, blessie. We represent the kingdom of God here on this station. Yes, it's all about the Lord of Lords and the King of Kings. Here on the 94.5 FM. White Rosie zegt goedemiddag broeder Blessie. Ja ja, goedemiddag ook de mensen die kijken via TikTok. Enjoy the happy hours. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. De anniversaries, de jarigen, de geslaagden. Wat het ook mag zijn, nou gefeliciteerd. En je mag het feestje hier met ons vieren. Yeah. Yeah. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, bless you, broeder. Welkom in de uitzending.
1: Ja, met Fred Jo.
0: Fred Jo.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Isa makawo mito.
0: Ja. Hi, broeder. Welkom, welkom. Say adugu ni tide.
1: Hi. Miwani wapoku yon.
0: Sor poku.
1: I'm one of poku fu abrada fu Lusemba.
0: Oh Lusemba, Yana, yes. Jesus suti nem nem.
1: Of nee, trawan. Nee, de kawina poku feng. A kawina poku.
0: Abu mosu kengi.
1: Ja, is goed.
0: Abung, was dat hem?
1: Yes.
0: Oké, okay, nou, geniet van poku en tra lezi baka.
1: Is goed, thank you.
0: Abu blessi.
1: Yes.
0: Disa Maka Womi, jij heet Fred Jo. Ja man bro, nou je bent elke dag welkom hoor, voel je vrij. Iedereen is een zegen, iedereen is een geweldige bijdrage, dus we zijn blij met jullie allemaal. Het feit dat jullie participeren en ons helpen radio te maken, want dat is het tussen 1 en 2, we zijn interactief. We kan doen een interactief programma dat we ons mannen mee takken. Dit is een former number one, I Need You, van Eclipse Nakasi. Terwijl u mag bellen, appen, want u bent de prioriteit tussen 1 en 2. Ja, het gaat allemaal om de bellers en de appers. De lijst die om 2 uur wordt afgedraaid, wordt door u aangevraagd. Dus voel je vrij om tot 2 uur je verzoek te doen en je pokus aan te vragen.

Thanks voor de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan terwijl je keihard geniet van de radio. Mag natuurlijk, want we zijn er eenmaal 24 uur. De groetjes van Nisha Bawani, God zegen.

Het gaat allemaal om het winnen van zielen en het bereiken van de ongelovigen. Ja, dat is de grootste reden waarom we radio maken. Is om het aan de ganse schepping te vertellen. En mensen tot discipelen te maken. Dat is de opdracht die de Heer ons geeft. Dus voel je vrij om dat ook met ons te doen. Elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoe.

We groeten TikTok incognito. Bless je uitzending, brother. Ja, veel luisterplezier, broer. En welkom in de happy hours. Some Caribbean gospel.

hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Trouwens, de Heer is ook afgestemd. Hemel is ook afgestemd. Alles dat je doet voor de Heere mensen, wordt genoteerd door hem. Want hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Trouwens, niet gaat God onopgemerkt voorbij. Hij ziet alles, hij weet alles. Pos i doing gado sabikba. Dus alles dat je doet, doe het oprecht voor de Heer. Trouwens, hij ziet je hart, hè. Je kunt God niet voor de gek houden. Weet je, mensen kun je voor de gek houden. Je tak God zegen, maar in die ati dat je kosasma. Gado en shidati. Asma nou shidati, die persoon gaat denken, ah, deze houdt van me, deze meent het met me. Is wat de persoon presenteert, toch? Maar God ziet wat er in je hart gebeurt. Dus als je iets voor hem doet, zorg ervoor dat je het oprecht doet. Vanuit eer en geweten. Zo, Mocario Bradley die zegt ja en straks een blessing voor Argentinië. Ja, voor museum Frankrijk no psa. Dus het maakt voor mij weinig uit wie wint, hoor. Maar straks krijgt u weer wat informatie, wat WK-informatie. Want gisteren is Frankrijk naar huis. Ze zijn verslagen door Spanje. Eerlijk gezegd was dat een verrassing voor me. Omdat Frankrijk, eigenlijk speelde juist Spanje als Frankrijk. Maar Frankrijk was verrassend dit jaar. Ze waren niet zo best begonnen. Maar je merkt hoe ver ze het hebben geschopt en dat ze nu in de finale staan. Zo zie je dat voetbal de manta kwam ballon toe. En uiteindelijk zijn het niet de namen die voetballen. Maar het heeft allemaal te maken met hard werk, met offers. Want Spanje die vanaf het begin voerden ze hoge druk op Frankrijk. Waardoor Frankrijk niet kon spelen zoals ze dat gewend zijn. Want ik heb ze gisteren helemaal niet herkend. Maar goed, Spanje die is naar huis. Of Spanje die gaat door. Doordat ze 2-0 hebben gewonnen van Frankrijk. Vanmiddag om 4 uur hebben we de laatste halve finale wedstrijd. Wie gaat naar de finale? En wie gaat naar de derde plaatswedstrijd? Dat is die troostwedstrijd. En dat is vanmiddag om 4 uur. Succes voor alle Argentinië fans. Zijn er Engels. Ja, de meeste mensen die voor Engeland kraken vandaag zijn anti-Messi mensen. Dat is Masano Lop Messi. En automatisch de tronk Engels. Gisteren waren, of de vorige wedstrijd waren ze Haaland. Ze waren Noorwegen. Nooit was mijn Israël kraak in Noorwegen. Maar omdat dit een Lop Messi toch. Dat dit tronk Noorwegen. Goedemiddag, Kwamiri vanuit SCMC Hardware. He, eindelijk Cindy Kwaroko. Cindy ben van Jari, Cindy take 2 weeks for love for happy hour. Maar ze is terug. Oprechte mensen zijn een zegen voor een stad en doen die groeien en bloeien. De invloed van goddelozen is echter vernietigend. Spreuken 11 vers 11. Welkom terug, Cindy. En u krijgt de groetjes vanuit SCMC van waaruit Cindy afgestemd is. We doen het samen tot 2 uur. Dat is hoe we de happy hours doen live vanuit deze zender. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen of te appen.

0: deze zijn.
1: De lijnen die staan open, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Dus niemand is jarig vandaag nog. Niemand is jarig vandaag, ik geloof het niet. In elk geval, als u jarig bent, gefeliciteerd.

0: De lijnen die staan open. U mag dus radio met ons maken en van de heren getuigen. Daarvoor doen we de happy hours. Goedemiddag met de studio.
1: Goedemiddag broeder, hoe gaat met u?
0: Ja, blessings, welkom erbij.
1: Dank u.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, ik wil die pokoe aanvragen van Olé Olé, die van Brian Bijlhout.
0: Oh, ik weet niet, als we die hebben, maar ik ga hem voor u opzoeken.
1: Amen.
0: Oké.
1: Ik bestel voor iedereen die luistert.
0: Oké, dankjewel voor het bellen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, bless you.
1: Ja, doei.
0: Wat is de boodschap van de heren voor vandaag? Want het is echt mooi weer. Bradley, zo zit het mooi weer. De IWR boodschap gaat doen, no? Nee, maar voor 1 uur waren we al live en we spraken over een onderwerp. Ik meen niet meer waarover ik sprak. Meestal zeg ik dingen dat ik op mijn hart heb. Maar ik hou het niet echt bij, boy. Wil je zeggen gewoon dat Bagadat Mikba? Bij de studio, goedemiddag.
2: Dat is afgeweer.
0: Ja, zeg het maar.
2: Een zuster Elias, een oude bekende van ons, jaren van de en ik wil graag felicitatie voor haar
0: Oh ja, alsjeblieft.
2: Dank je, ja.
0: Oké, alsjeblieft.
2: Oké.

0: Zafir 2365, no? Nay maraya wa kanat ni dun. Ya moet weet je wat kijken naar de goede dingen. De rest verdient geen aandacht. De rest verdient geen hoe noem je het? De rest verdient helemaal geen podium. Dus gewoon negeren. En doen alsof je niet ziet. Dus hebben we tegenwoordig elke dag, hoor. Hebben we tegenwoordig elke dag. Maar we laten ze aan God over. Dag Maraya, hoe gaat het met Maraya? Waar is Maraya trouwens? Van waaruit luister je? De groetjes richting Maraya Sanchez. Een bemoediging salm voor ieder, dat is salm 121. Ik bemoedig al de leerlingen van leerjaar 10 met hun examen en wens hun allemaal heel veel succes. Dankjewel White Rose. Ja, succes voor de examenkandidaten. Voor de mensen op TikTok, mensen die aandacht schenken aan de antichristenen. De mensen die geen, hoe noem je het, de mensen die geen eerbied hebben voor God. Geloof me, het is een geest in ze die ze drijft om bepaalde dingen te doen. En we moeten ons niet laten afleiden daardoor. Ja, uno vind, ja, uno slag. Ja, uno vind podium. Janaf Masra. Ik bemoedig al die leerlingen. Ja, die heb ik al gelezen. Hey Kenny, bless you brother Leandro. Ja, ja, nou maakt voor mij weinig uit. Me loopt Messi, ja, maar ik hou niet van Argen. Dus als we winnen of verliezen, maakt niet echt veel uit. Alhoewel ik toch Engeland zie winnen. Maar het is jammer om te zeggen dat ze naar huis gaan, man. Trek de wereld in, zei hij tegen hen. En vertel aan de ganse schepping, aan de hele schepping, het goede nieuws over mij. Wat we dus doen hier op de radio. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. Marcus 16, vers 15 tot 16. Ja, een keiharde boodschap, hè. Keihard als je geen gehoor eraan geeft. En dat is dat ding van God. God is een liefdevolle God. Hij is een genadevolle God. Je gaat nergens zoveel liefde tegenkomen. Je gaat nergens zo'n geweldige genade tegenkomen. Niemand met zo'n geweldige karakter. Maar aan de andere kant... Attractief gado. Hij kan aan de andere kant ook een hele strenge God zijn. Hij kan aan de andere kant ook heel... wanneer hij oordeelt, gaat hij oordelen. Dus ik is niet iets dat ik iemand wil gunnen, hoor. Ik gun je de andere kant van God niet. Maar uiteindelijk, dit is Manoa Arki. Ja, men zegt, wie niet wil horen, moet voelen. En de grootste zonde die er bestaat is ongeloof. Ongeloof, de Bijbel zegt, wie niet gelooft is reeds veroordeeld. Er is geen groter geloof dan, er is geen grotere zonde dan ongeloof. Pretty Brown Baby die zegt, goedemiddag broer Power, God bless. Ja, God bless you too. En welkom in de happy hours. Dit is Feira met Hemel, terwijl u mag bellen of appen naar de studio mensen. Het is 2:05 in Paramaribo. De lijnen die staan open, u mag bellen of appen. U mag uw bijdrage leveren live vanuit de happy hours.
1: COP Productions. BMB.
0: Ik voel zo'n way. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, meneer
0: Jandro. Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: Hoe gaat het met u?
0: Ja, we doen ons best.
2: Ik wil wel een plaatje aanvragen. Worthy is your name.
0: Worthy is your name.
2: Yes.
0: Staat genoteerd.
2: Voor ieder hoor en ook voor u.
0: Dankjewel, hetzelfde.
2: Goedemiddag.
0: Hetzelfde. Hey, doei doei.
2: Doei.
0: Bradley die zegt, zoals je medicijnen inneemt, moet je erin geloven, zodat je beter wordt met de Heere met u. Ik denk direct aan mijn getuigenis over mijn knie. Weet je, jaren terug had ik een carrière voor ogen. Mijn droom was om in Nederland te voetballen, daar prof te spelen. Weet je, voor een van de clubs. En terwijl ik dus me daarvoor klaarmaakte, trainde daarvoor, snap je, je haalt het beste uit je en je wilt verder en verder. Dan was mijn knieband gescheurd aan mijn linkerkant. En het is diezelfde blessure die heeft gemaakt dat ik uiteindelijk ben gestopt en die carrière heb opgegeven. Maar het ging erom dat ik daarna nog steeds voetbalde met een knieband. Ik voetbalde met een knieband om mijn knieband te verstevigen. Om mijn knie te verstevigen, want van tijd tot tijd ging ik even uit zijn stand. Dag Aslijn, yes, welkom erbij. En ik ging naar een kamp. En mijn guafit zei die biggie. Weet je, en ik zei tegen die voorganger: wilt u bidden voor mijn knie? Ik zei niets van voetballen. Amma lukumi amatak, je gaat weer voetballen. Ik dacht bij mezelf, nou ja, het maakt weinig uit. Want ik dacht helemaal niet meer aan voetballen. Ik had het toen al aan een kant gezet. Dus in de middag gingen we voetballen. Weet je, met de kerk, want die dienst was verlopen. Dus we ook op playbal met die jongens van het kamp.

Isu mi werak ni ban da terwel mi werak ni ban da gadoy takang ami da gadoy temi tak ma asu ya vertrawa ka seto ab di ban warum kaya vertrawa ni tam mei seto ik werd even stil want ik dacht bij mezelf van inderdaad want ik leg vertrouwen in een kniban. Ik leg vertrouwen in iets waarvan ik denk en verwacht dat het mijn knie zal verstevigen. Maar dat ding is door mensen gemaakt. En God heeft mij knie gemaakt. Dus als ik kan vertrouwen in een kniban om mijn knie te verstevigen, kan ik evengoed ook vertrouwen op Gods genezing. Want inderdaad, hij heeft het gezegd. Dat ik genezen ben en dat ik weer ga voetballen. En ik heb die knieband sindsdien nooit meer aangedaan. En ook sindsdien heb ik nooit meer last van mijn knie. Dat we uiteindelijk 2017 kampioen zijn geworden in Kommerwijn. Het is mijn enige kampioenschap ooit sinds ik voetbal. Dus tenminste, God don't make me take kampioen. Maar ik heb ook mogen getuigen daar bij het voetbalteam. Dus God weet wat hij doet. En als hij iets zegt, mag je erop staan. Mag je erop vertrouwen. Ook al denk je dat niet. En ook al is het tegen de wetenschap. God bepaalt wat gebeurt, niet de wetenschap. Hij heeft het laatste woord. En hij doet uit het niets alles. En dat kan de wetenschap niet verklaren. Dus God is niet afhankelijk van de wetenschap. Wij stellen ons afhankelijk van de wetenschap. Maar God is de schepper van hemel en aarde. Wetenschap komt dankzij de schepping. Zonder de schepping is er geen wetenschap. Wetenschappers zijn slechts mensen die dingen bevestigen en dingen onderzoeken. Maar wij leven in geloof, niet in aanschouwen. Ons geloof is ons bewijs. Je moet niet wachten op bewijs om eerst te geloven, anders ga je nooit geloven. Maar geloof is bewijs. Groetjes voor mijn ouders Adam en Eva. Adam en Eva, mama en papa, jullie krijgen de groetjes van Sama Kawomi. Dat is Freddy O. Drama Queen, die zegt groetjes aan gemeente Peenhelt, Rieberg. Want mij heb ik een keertje daar gedraaid, hè. Er was een jeugddienst, dus ik mocht daar getuigen. En ook nog draai, ik weet als het daar is, maar het was wel Rieberg. Er zijn van mij twee kerken daar. Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemelslichaam krijgen en dat zullen aantrekken zoals, nieuwe kleren, zoals je nieuwe kleren aantrekt. 2 Korinthe 5 vers 2. Zie je weer een bevestiging dat eeuwig leven bestaat, mensen. A Bijbel het dat we krijgen een nieuw lichaam. Dit lichaam dat waarin we nu wonen is van de aarde. De Bijbel zegt het is uit stof gemaakt. We zijn uit stof gemaakt, uit stof ben je gemaakt, dus uit stof, je zult weer tot stof worden. En daarom is het goed dat je gered bent, daarom is het goed dat je God toebehoort. Zodat je ziel behouden wordt. Als king oberi, maar ayeo opoknapu baka. Dus vertrouw op de Heer en de wereld zal dit niet begrijpen. Maar u die de Heer kent, die u weet waarover de Heer praat. Goedemiddag, broeder Leandro en alle luisteraars. Een gezegende uitzending. Gaat u door met het werk wat u doet voor de Heer. Laten we bidden voor onze naasten. Mag ik Gado mi ekariu nem van de messengers. Zuster Sietje uit Den Haag. Ja, zuster Sietje, we proberen gehoorzaam te blijven, hoor. We proberen gehoorzaam te blijven en Gods werk te doen. Dus blijf ons gedenken in gebed. Wie vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige zoon. Dat is Johannes 3 vers 1. Zijn die me waarak te dangen verlof hoe heb je ouwe heren? Ah je, me waarak je heren. Martin Irosomito die zegt bless you brother Lea. Ja, bless you bro, welkom erbij. Mensen, we doen tot 2 uur de happy hours. Het is nu 2 minuten over 11:30. We doen het samen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat want Taki, je mag bellen, je mag appen, je mag groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren. Goedemiddag broeder, groetjes aan u en gezin. Mag ik de volgende songs, Ikso Kwadi van Uche en I Am Alive Today van Big Brain. Het is bestemd voor Prins Sam in het verkeer en gezin. Alle leden van Touch of Faith Ministry, alle luisteraars en welkom voor de nieuwe luisteraars. Hou stevig vast en blijf geloven. Er komt niet altijd direct beweging in wat we willen. We moeten het evangelie zien als restaurant. Als je iets eenvoudig bestelt, is het je bestelling binnen no time af. Maar een speciale gerecht heeft meer ingrediënten nodig. Meer tijd en het vuur verschilt soms groot. En soms
een zacht beetje, maar na

geduld ontvang je een heerlijk maaltijd. Groetjes uit Parakom van zuster Marie. Zuster Marie, dus met begrepen, bemoedig je, maar ik hem. Ik heb angry man. Ik heb angry na gerecht. Heel uitleg over gerecht. Maar goed, zuster Marie heeft op haar manier haar uitleg gedaan. En er bemoediging gedaan. En dat mag, dat kan. En dat is de bedoeling in de happy hours op de radio.

We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen en natuurlijk ook de gevangenissen, de ziekenhuizen. Ja, de mensen die gaan door moeilijkheden. Laten we ook blijven bidden voor de ongelovigen. Laten we vooral ook bidden voor de wereld. De mensen die geestelijk blind zijn. De mensen die bezeten zijn. Laten we blijven bidden voor zijn mensen. Dat is de enige manier hoe we zulke zaken moeten aanpakken. Zijn geestelijke dingen. Zijn geestelijke dingen. Want wie zondig heeft de hekel aan het licht? Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht. Zodat voor alles wat hij doet gezien kan worden dat God het is die daarin werkzaam is. Johannes 3 vers 20 tot 21. Dit is een former number one. Blanca met Wertie.

succesvol de examenkandidaten. Mogen de heren jullie bijstaan en vergeet niet te bidden. Betrek de heren. Het gaat alleen maar beter voor je uitkomen. Yes, White Rose, dat is wat we moeten doen. Blijven bidden. Wij laten ons niet beïnvloeden, maar het is juist de bedoeling dat we van invloed zijn. Wij zijn het zout en licht. Teapot soutu in anjang, a soutu mus gi at a anjang tesi. Ano omgekeerd. A soutu ne teka a tesi. Maar a soutu e gi tesi juist. Dus waak ervoor dat we niet beïnvloed worden door de wereld, maar dat we de wereld juist beïnvloeden. En als mensen raar beginnen te gedragen, als het mensen stoort, wil zeggen dat het werkt. Wil zeggen dat de boodschappen, het gaat rond toch? De Bijbel zegt, de mensen van deze wereld houden niet van het licht, ze houden van de duisternis. Dus wanneer je met het licht bezig bent, dan stoort het ze. Dan gaan ze je willen uitmaken, ze gaan je willen manipuleren, ze gaan je willen aanvallen. Maar de Bijbel zegt, zalig zij die worden gehaat vanwege mijn naam. Dus zie het als een voorrecht als mensen je haten en als mensen je uitschelden vanwege je geloven. Je hoeft niet terug te vechten. Dat is niet de bedoeling, want anders ga jij ook verkeerd bezig zijn. Dus zorg ervoor dat jij blijft vertrouwen op God en dat je laat zien dat je Godvrezend bent. Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, omdat wij in rust en vrede mogen leven en de Heere vrij alles kunnen dienen. 1 Timotheus 2 vers 2.

We hebben tot 2 uur om de Heer groot te maken. En zijn koninkrijk uit te dragen. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. That is what we do here on the 94.5 FM. En in de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen. De mens Jezus Christus die voor de bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. 1 Timotheus 2 vers 5 tot 6. Weet je, ik ga iets zeggen toch, zonder die groep bij naam te noemen en zonder die profeet tussen haakjes bij naam te noemen. Als Jezus de laatste redder is, als Jezus de enige redder is, de laatste die zou komen, degene in wie wij eeuwig leven hebben en redding. De Bijbel zegt, hij is de weg, de waarheid en het leven. Na mij komt niemand anders. Dan kan niet plotseling een profeet opstaan die beweert dat hij door God gezonden is. En tegenwoordig is die groep heel groot. Ze zijn heel bekend. En ze beweren zelf dat hij de laatste profeet is. En iedereen moet tot hem komen. En if you know, doe dat hij de kiri. De kiri, de wanfoy, de kossi. Weet je, er worden kinderen op straat gezet omdat ze naar de kerk gaan. Weet je, en dit is al het bewijs dat er geen andere redder na Jezus is. Er hoeft ook geen andere profeet te komen. Want als Jezus het al heeft volbracht, waarom zou er nog iemand moeten komen om het opnieuw te doen? En God zegt, we moeten oppassen. We moeten oppassen, want na Christus is er geen andere. Hij is de Christus van de wereld. Dus if een profeet, wiens ongeweldig had, wiens een lolo tapeede, wiens een vreefu, awam de man go na gasom, hij doet om een wonder, er is maar één verlosser, er is maar één redder. Dus die profeet die daarna is gekomen en beweert dat God hem heeft gestuurd. Vandaag heeft hij die hele, bijna hele Midden-Oosten daarvoor over. Maar blijf hou vast aan het evangelie, mensen. De volharder die wint. En er is geen redding buiten het evangelie. Dus het ligt aan u, hè. U hoeft niet naar mij te luisteren. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Wie is hier tegen mij? Wie is hier nou aan takken aan mij? Ik moet naar mijn eigen bestwil kijken. En ik moet kijken wat het best is voor mezelf. En wat Jezus voor me betekend heeft en nog steeds betekent, kan niemand dat ooit doen. Niemand kan het vervangen. Niemand zal het ooit kunnen vervangen. Dus Christus all the way. Matthäus 5 vers 13. U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor? Behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Laten we het verschil uitmaken hier op aarde. Blessings! Cindy, alvast wij zijn naar tekst die je ook weet. Oh, nou, no, Cindy naar Martin. Ik dacht al, Cindy, ik je ook bang. Martin, de groetjes richting de schuilplaats. Ik zal u een ander hart geven en een nieuwe geest. Uw harten van steen zal ik vervangen door tedere harten van liefde. Ezekiel 11 vers 19. Joshua 24 vers 15. Maar als u de Heere niet wilt gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wil. Ja, de A.

0: Nova Abioni samen met Salvation. Oh, mijn leven, die mensen, deze mensen wonen nu in Nederland. Ik zie Abioni Nova op TikTok. Ja, alsof Holland film is. Trouwens, er zijn veel Surinamers, ook gelovigen, die verhuisd zijn naar daar. Vooral België. Nou, als u afgestemd bent, de groetjes en geniet van de uitzending. Joshua 24 vers 15. Ja, hier is die tekst. En dan gaat het verder. Zullen dat de goden van... Laat me het overlezen. Maar als u de Heere niet wilt gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders aan de overzijde van de Eufraat zijn, of de goden van de Amorieten in dit land? Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Heere dienen. Ja, goedemiddag met de uitzending. Hallo?
1: Hi, hallo broer. Met Fredio, nogmaals.
0: Oké, okay, zeg het maar, Barada.
1: Ik ben aan het zetten, maar ik heb een man.
0: Fusuma?
1: Ik heb een man. Ik ben samen met jou. Ik heb een man.
0: Kan ik gaan appen? Want meneer, versta je zo boem, dus misschien kan je het appen.
1: Oké.
0: Okay. Zet die? Abo, bless you.
1: Is goed.
0: Oké. Okay. Yes, dat is wel één ding waarmee we rekening moeten houden. Niet alle gesprekken zijn helder. Zoals mij bel voor Farah, minus af voor PD bel. Maar soms ligt het gewoon aan de telefoonverbinding. Onze verontschuldiging daarvoor. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte voort. Geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aankomen worden afgehakt, worden omgehakt en verbrand. Matthäus 7 vers 17 tot 19. En met vruchten wordt bedoeld je daden, je prestatie. Datgene dat je allemaal doet in dit leven. Ja, daarom zegt de Bijbel, het is als een zaad die je zaait, toch? En elke zaad zal groeien, zal zich ontwikkelen tot een boom. En aan de hand van de zaad die je zaait, zal bepalen wat voor bomen je allemaal geplant hebt. Met dat je altijd, ja, wanneer ik straks voor God ga staan, moet ik niet beschaamd voor hem staan. Ik moet met een rein geweten kunnen staan. Weten dat ik mijn best heb gedaan. Weten dat ik, weet je, naar eer en geweten voor hem gewerkt heb. Want uiteindelijk is dat het enige dat telt. Je salaris die je maandelijks krijgt gaat zo weer weg. Die titels die we krijgen is aan tijd gebonden. Al die dingen die we behalen hier op aarde is tijdelijk. Het is arts. Maar wat we behalen bij God, wat we van hem krijgen en die loon die daar op ons staat te wachten, heeft eeuwigheidswaarde. Daarom zegt de Bijbel toch, zoek de dingen waar Christus gezeten zijn. De dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Niet de dingen die tijdelijk zijn. Dit is aan zijn apaverfaldatum. Ja, dus de vraag is, waaraan besteed jij je tijd en wat wil jij bereiken in het leven?

Ja, je mag appen, je mag bellen. De bedoeling is dat u de heren met ons groot maakt. Zijn koninkrijk representeert. Terwijl u geniet van de muziek op de achtergrond. Colossenzen 3 vers 1. Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met de hemelse zaken. Want Christus zit daar op de allerhoogste plaats aan de rechterhand Gods. Colossenzen 3 vers 1. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het in de boeken. Wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. Romeinen 10 vers 10.

Het is nog altijd de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan zijn we interactief. Dat wil dus zeggen dat je op jouw manier radio met ons mag maken. Dus voel je vrij. Kado loop jullie van je dit. Mensen, je hoeft geen compromis te sluiten. Je hoeft geen water in de wijn te doen. Weet je, vooral als gelovige, misschien heb je iets geleerd in de Bijbel of je hebt iets geleerd in de kerk en je wilt het toepassen. Dan ben je enthousiast naar het werk gegaan en je verteert de collega dat je, maar je staat er niet bij stil. Dat jij wel vurig voor God bent, maar de rest niet. Dus dan gaan ze echt zo vreemd naar je kijken. Ze gaan je gek verklaren. Echt zo van, weet je zeker, dat is niet voor hier, man. Nee, man, doe niet te geestelijk. Doe niet overgeestelijk. Overdrijf niet met dat ding. Maar dat gaan ze je zeggen, toch? Echt zo van, het is niet meer van deze tijd. Dan ga je daarom moeten kiezen. Ga je kiezen om de Heer te gehoorzamen? Ga je ervoor kiezen om anders te zijn? Ben je bereid om vriendschappen te verliezen? Ben je bereid om vrienden kwijt te raken? Want als je dat niet bereid bent, dan ga je niet groeien. Je gaat altijd rekening met ze houden en je gaat altijd water in de wijn doen. Zolang je niet bereid bent om die prijs te betalen. Zolang je niet bereid bent om gehaat te worden. Want Jezus zegt, wie mij volgt, die zal gehaat worden. Want ze hebben hem ook gehaat. Dus als ze hem hebben gehaat, dan wie zijn wij als volgelingen? If de man bent tegen Masra. De wereld heeft eerder voor Barabbas gekozen. De wereld heeft eerder voor... Ja, de duisternis gekozen. Denk je dat de wereld het licht lief heeft? Nee hoor, mensen. We zijn juist een last. Maar weet je, ik ben liever een last voor Christus dan dat ik geaccepteerd word door de wereld. Want zalig zij die vervolgd worden vanwege zijn naam, die gehaat worden vanwege zijn naam. Dus alleen door te luisteren naar wat Christus heeft gezegd, kunt u in hem gaan geloven. Romeinen 10 vers 17. De lijnen die staan nog steeds open. U mag de happy hours met ons doen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En natuurlijk je pokus aanvragen. Dit is Marjorie Kapel. Marjorie Menes Kapel met Next.

Welkom als u net erbij bent of voor het eerst meekijkt of luistert. Het is de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Of www.shalomsuriname.com. Dat is onze website. We feliciteren nogmaals alle jarigen. Al de mensen die iets te vieren hebben. May God bless you. Mensen, als je het best om te genieten van het leven is om met God te wandelen. Is om met God te wandelen. Want daardoor ga je die onderscheid kunnen maken tussen wat goed is en niet goed is. Daardoor ga je kunnen weten wat het best is voor jou. Want dimno besap masra, alles aan beboom. Alles was het. Zolang het leuk was, wilde ik het doen. En niemand kon me iets zeggen, niemand kon me tegenhouden. Ik vind het leuk, dus ik doe het. Maar is net als wanneer je God niet hebt, je hebt het licht niet in je, ben je als in het donker toch? Is dat het idee naar Dungro? Wanneer je in het donker bent, zie je niet wat je allemaal om je heen hebt. Je tik wan samen, dat is ik. En omdat dat aan fit in niet aan, en omdat dat aan licht is, of iemand hoort dat niet aan het aan boos aan. Dat is een dynamiet. Of je hoort wat handgranaat. Nee, dat is het aan handgranaat. Want het is donker toch? Je ziet niets voor je. Je hoort dat aan, en omdat die horing. Nee, want dat kan je nou boos aan. En zo is het in de wereld zonder God. Daarom kan men de onderscheid niet maken tussen wat goed is en niet goed. Zolang ze het leuk vinden, zolang ze het willen en zolang ze het verlangen, dan is het goed. Niemand kan ze iets zeggen. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonder oordeel en gerechtigheid. Wij weten vandaag wat niet goed is dankzij de Heilige Geest. Want voor ze mij de staan op je boon toe. Daarom ben ik al verkeerd zijn niet hoor. Maar sinds ik meteen master dan ik kost, ik moet me bekeren. Ik moet bepaalde dingen achterwege laten. Ik moet bepaalde dingen niet meer doen. Goedemiddag, Leandro. Groetjes uit Osembo Para. Bless je daar in de studio. Groetjes aan alle luisteraars. Een pokoe van Usain Mind. Ja, bless je. Groetjes terug richting Para. En welkom in de happy hours. Alleke Orban die zegt een blessie dag voor u. Ja, maar ook toe voor u, brada. Ook toe, Giu. Het is 8 minuten voor 2. Straks om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokus.

De la Anno Bispan die zegt: take one blessed day in my lobby, brada. Ja, maar YouTube bro. Welkom in de happy hour. Maar als de Heilige Geest komt, zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Naar de volledige waarheid. Want hij, wat hij jullie zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf. Maar hij geeft door wat hij hoort. En hij zal bekendmaken wat komen gaat. Door jullie te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij verheerlijken. Johannes 16, vers 13 tot 14. En daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Want zonder Heilige Geest, in een abgemeenschap naar een gado. Zonder Heilige Geest, in een sap gado. Zeg me, hoe ga je dat doen? Want je kent het adres van God niet. Je bent niet in staat om gemeenschap met God te hebben of God te ontmoeten. Maar we hebben daarom de Heilige Geest. Net zoals Jezus eerst is gekomen. Nu hebben we de Heilige Geest. Geeltje die zegt groetjes en blessings from team Emmanuel. Ja, ja, groetjes terug. Welkom erbij. De lijnen die staan nog steeds open, mensen. We hebben 6 minuten. Nog 6 minuten. U bent dus nog in de gelegenheid om te bellen of te appen. En daarvoor heeft u nog 6 minuten. Op deze woensdagmiddag. Het is midweek. Wiki, dit is naar laatste wiki weken, hè. Want dan heb je vandaag nog 1 wedstrijd. Zaterdag heb je die troostwedstrijd.

0: Eugène Mine en Chanok Puketi met lobby musude in de kantine masra de naap lobby. Dat want ik in de sap masra. En je weet niet wat de heren van je vraagt. Dat want ik in go bestuderen sani en in bekerete. Maar if je wakabaka masra, lobby na moro bigis aan zijn doe. Goedemiddag met de studio.
1: Ja, goedemiddag. Mag ik het lied en Masra Jamide?
0: Masra Jamide.
1: Aye.
0: Wie schreef dat?
1: Fulmi Atina Lobby.
0: Fulmi Atina Lobby. Oké, ik moet even
1: kijken. Ja.
0: Jouw naam is Sapapo Kunin, dus. Mesukufu Kontapaneng. Ja, Thomas.
1: Er was gepraat tussen, dus ik kon het helemaal opnemen.
0: Oké, ik heb hem voor u genoteerd. Hopelijk mijn vinding, dan moet draaien. Ja, inderdaad, nou een mooi poeken, maar daarom heb ik die naam nodig toch? Want wie is mijn singa computer? Computer, zoek een poeken gim voor me, ja, tang. A computer, no pikie me. Mama, zoek een keer, brada, ik weet welke poeken je bedoelt. Als er een luisteraar is die poeken herkent. En de titel kent, kun je alsjeblieft onze broeder helpen. Van Wakabro komt van Bobby. Yama, God bless you too, Bobby. Welkom in de happy hour. Dit heb ik jullie verteld omdat ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar hou moed, ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16 vers 33. Blessings en lobby. Goedemiddag broeder, mag ik een lied aanvragen? Sorry Mifu Waka. Bestem voor iedereen, thank you. Gado, bless you. Groetjes van broeder Wim. Hey, bless you brother Wim. Dus laatst nog misschien Centro een bericht. Want Centro woont nu in België. En met eigen Centro, apokofino, dena systeem hoor, kun je het opsturen. Tot nu toe wacht ik, hè. Minusap is Centro schrift Abapoku of niet. Maar het is jaren terug door hem gezongen. Toen hij nog een tiener was. Centro abgezin, ba. Centro abbe familie in België. Dus ik wacht nog steeds op zijn liedje, broer. Zijn poko staat niet meer in het systeem. Dus we hopen het gauw weer te vinden. Het is ook niet op YouTube.

Zometeen sluiten we dit gedeelte af, mensen. Want dan zit de tijd erop. Om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En daarna de aangevraagde songs. Dus ik denk niet dat we nog telefoontjes kunnen doen. Ja, dat was Eugène Mainza met Chanok Puketi. Terwijl we koersen richting het einde van de Happy Of. Althans het interactief gedeelte. Dus zo meteen gaan we groeten. We gaan officieel afsluiten. En dan gaan jullie non-stop genieten van de pokoe. Want misaptak mij voega de neere de pokoe. Maar nu zijn we interactief bezig, mensen. Nu is het ruimte voor de appers, voor de bellers. Dus je gaat elke dag, trouwens het is al jaren zo. Dat we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2... Yes, hier is maar een bel, we lezen bericht. Mensen komen in de uitzending, we gaan bemoedigen. Het is echt een programma waar we veel praten, bemoedigen, getuigen. Dat is eigenlijk tussen 1 en 2. Je mag je pokus aanvragen en na 2 uur krijg je ze te horen.

0: We gaan moeten groeten, mensen. Ik moet helaas afsluiten. De tijd zit erop. Ik heb nog enkele seconden, dan is het 2 uur. Ik hoop dat u heeft genoten van de uitzending. Het is nog altijd de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de rest van de aangevraagde songs. Dus blijf goed afgestemd. En geniet maar van je pokoes. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dat lied heet volgens mij Portretti waarover die broeder had. Ja, inderdaad. Bedankt, bedankt. Het is volgens mij Guillermo Farno. Goed mensen, we gaan eruit. Dat was het weer. Ik wil de appers, de bellers bedanken. Dankjewel voor je bijdrage, voor je aanwezigheid. Ook de mensen die via TikTok een bijdrage hebben geleverd. May God bless you. Blijf afgestemd. We zijn er eenmaal 24 uur op de radio. Met het evangelie. Dat is Shalom FM, de 94.5. Ik ben Leandro Martens Suwignyo. Tot zover deze uitzending. Op deze woensdag van 15 juli. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga yu siwan soro, go wan wan ten nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu en.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: Beyninon. Şıp şıp tırırı
1: İnternet fast balan mobil data and mobil balan
2: connected alase
1: connected na oso affordable for you
2: yeah yeah
1: connected na broko met 10 easy business pakketten zijn alle klanten fresh and online
2: keeping you in touch
1: connected na scoro online plus lady is lobby
2: connected alase enjoy affordable connectivity
1: Affordable.
3: Telus,
1: keeping us in touch.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zrana Zani. Naskip. Naviu.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Je laat die ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Goedemiddag,
1: goedemiddag! Dit is Inspiration FM.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Tell us your fiber.
6: Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
7: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kirpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Het is 5 uur.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo kleine en grote happy kids. Welkom, welkom terug. Met de liefde van de Heer wil ik jullie van harte welkom heten. Laten we bidden. Trouw God in de hemel, dank u wel, o papa, dat wij weer verenigd kunnen zijn. Heere, opent u onze harten en onze oortjes om te luisteren naar wat u ons vandaag wilt zeggen. Laat uw geest helemaal zich warmpjes maken in onze harten, zodat wij veel van u kunnen doen en minder van onszelf. In Jezus' wonderbare naam, amen. Happy kids, de tekst voor deze week is gehaald uit... Wie kan me zeggen uit welk Bijbelgedeelte de tekst van de week is gehaald? Goed zo, de tekst is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. En het zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En deze tekst moet u onthouden. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Happy kids, wat hebben we de afgelopen dagen besproken? Wie kan me vertellen waarover de vertelling gaat? Goed zo, de vertelling gaat over Ram. Ram was een jongen van 13 jaar en Ram die verkocht onder de markt. Hij had niemand die voor Ram zorgde. Hij verkocht onder de markt en de mensen wilden niet bij hem kopen, waardoor hij geen geld had. En Ram was ook aan het stelen. Ram is ook bekend als de dief. Ram werd ziek en hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Kleine en grote happy kids, ik heb gisteren verteld dat de zendeling Legene tot Ram sprak. Weet je nog welke vraag hij Ram stelde? Goed zo. Hij vroeg Ram als Ram in het kindertehuis wilde komen wonen. En weet je, was het kindertehuis in Paramaribo? Als je goed hebt geluisterd op dag 1, dan weet je in welk district en welke plek dit kindertehuis is en hoe dit kindertehuis heet. Goed zo. Dit kindertehuis is in Alkmaar. En Alkmaar is een plaats in het district Kommerwijnen. En Ram keek de zendeling Legene aan. En hij dacht, boy, niemand heeft me ooit gevraagd als ik bij ze thuis wilde komen wonen. Dat ze voor me wilde zorgen. En dat ze over de Heere gaan praten. Wie is deze Heere? En waarom willen ze mij daar hebben? En Ram dacht na. En hij dacht na en hij begon te huilen. En hij hield die zendeling stevig vast. En Ram zei, ja, ik wil heel graag gaan blijven in het kindertehuis met de andere kinderen. En Ram... Voordat hij het ziekenhuis verliet, deed hij iets geweldigs. Wat denk je dat hij deed? Weet je nog dat hij de portemonnee van die meneer in het ziekenhuis had gestolen? Ja. En hij dacht, ik moet opnieuw beginnen. Ik moet frisjes beginnen. Dat wil ik niet als een dief zijn. En Ram, hij ging stilletjes naar het bed van die meneer en hij legde de portemonnee met geld onder dat kussen. En hij zei, ik wil niet meer stelen. Ram ging op een gegeven moment uit het ziekenhuis, hij werd ontslagen. En toen mocht hij met de zendeling Legene naar het kindertehuis op Alkmaar. Daar werd hij hartelijk ontvangen, al de tantes en al de andere kinderen, die gaven hem brassa's. Weet je, welkom, welkom Ram. We zijn heel erg blij dat je hier bij ons bent.
heel erg blij. Hij kreeg een plekje om te slapen. Hij kreeg schone kleren om te dragen. Ze zongen liedjes, weet je, om de Heer groot te maken. Welke liedjes ken je allemaal? Ja, ik ken ook een liedje.

daarom is mijn jongetje altijd blij, zo blij. En kleine en happy kids, ik denk dat Ram ook heel erg blij was om daar een thuis te vinden. Ram mocht ook naar school gaan. Maar omdat hij nog nooit naar school was gegaan, dan moest hij opnieuw in de eerste klas zitten. En je weet, je bent 13 jaar en dan zit je in de eerste klas. Boy, in Suriname zouden ze, ze zouden je echt een naam geven. Weet je, ik ken een naam, maar ik ga het vandaag echt niet aan jullie vertellen. Huh? Want jullie mogen niemand zo noemen. Ram zat in de eerste klas en er waren een heleboel kleine kinderen van 5 jaar en 6 jaar in de klas. Maar Ram vond dat niet erg, omdat hij wilde leren op school. Toen Ram sterk genoeg was, je weet, hij was een beetje zwakjes, hij werd steeds sterker en sterker, mocht hij op de boerderij van het kinderthuis werken. En weet je wat een boerderij is? Een boerderij is een plek waar er zoveel verschillende dieren zijn die gekweekt worden, die gevoed worden. En daar heb je kippen, je hebt doksen, je hebt koeien, je hebt varkens. Alle soorten verschillende dieren heb je op de boerderij. En weet je, Ram vond het fantastisch leuk op de boerderij. Hij vond het heerlijkst om de koeien te melken. Hij ging elke dag 2 keren naar de koeienstallen en hij mocht de koeien melken. Je weet, zo aan de tepel trekken en daar komt er melk zo eruit en hij kon een bakken met melk vullen voor het kinderthuis. En dat vond hij heel erg leuk. En hij kreeg huiswerk van school en dat kon hij ook maken. En hij ging altijd weer mee met de andere jongens om voor de dieren te zorgen. En het was kerstfeest. Weet je, Ram had nog nooit kerstfeest gevierd. Hij vond die kaarsjes leuk. De kerstliedjes vond hij leuk in het kinderthuis. Kennen jullie ook kerstliedjes? Ik heb een favoriet kerstliedje. En ik weet niet hoe het heet, maar ik weet sowieso dat er 2 regels zijn die ik heel erg fijn vind om te zingen. Het gaat zo.

Dat is mijn favoriet kerstliedje, omdat het altijd weer weergeeft dat wij de koning moeten aanbidden. En deze koning is Jezus de Christus. En Ram vond dat ook fijn. Hij vond fijn om te zingen en de kaarsjes te zien. En natuurlijk vond hij ook heel fijn om dat lekker eten te eten. Nadat Ram ongeveer een half jaar in het kinderthuis was, gebeurde er iets heel vreemds. Telkens kwamen er jongens en meisjes vertellen aan de leiding dat zij geld misten. Waarom was dat geld spoorloos? De kindertjes die ontbraken 5 centjes, ze ontbraken dubbeltjes en niemand wist waar dat geld ging. Happy Kids, weet je wat er aan de hand was? Wat er aan de hand was, dat horen we morgen. De tekst van deze week is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. En de tekst zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Happy Kids, ik spreek jullie morgen. Doei!

0: zegt. Komt het mij alleen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn jeugd op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn jeugd is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.
1: You're listening to radio Shalom 94.5 FM.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramakka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries. En het is vandaag wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit het woord van de Heer. Amen. Als voor ons we in het woord van God gaan, laten we bidden. En het woord opdragen aan de Heer. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen, Heer. En ik bid, mijn God, Heer, deze dag, Heer, dat uw woord in goede aarde mag vallen. Vader, ik bestraf elke kaalvreter, Heer. Vader, Heer, elke mag uit de lucht, Heer. Vader, Heer, die dit woord, mijn God, wil opvreten. Ik bestraf je in Jezus' machtige naam. En ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, dat uw woord in goede aarde valt. In de machtige naam van Jezus Christus. En het vrucht zal dragen. In Jezus' machtige naam bidden wij dat, Heer. Amen. Zo, geliefde luisteraars, ik groet u nogmaals in de machtige naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom. En ik dank de Heer voor Radio Shalom, die het woord van God blijft uitzenden. Amen. Dank de Heer voor Radio Shalom. En voor het volk van God, die trouw luistert naar de predikingen. We danken God voor u. Amen. Laten we gaan naar 1 Koningen 17. We zijn nog even gestrand bij dat verhaal van Elia en de weduwe van Sarfat. En ik wil het erover hebben van, er is meer dan genoeg. Er is meer dan u denkt bij u. Amen. De Heer heeft u meer dan genoeg gegeven. Er is meer dan u zich kan voorstellen. Ik wil u dit zeggen, geliefde, dat het volk van God, Gods volk, is vreselijk voorspoedig en vreselijk, je hebt vreselijk veel overvloed. Amen, maar veel mensen zien het nog niet in. Bij het volk van de Heer werkt het zo, dat misschien er zijn dingen die je niet ziet. Amen, maar je hebt het in huis. Kijk bij die weduwe hier zo van Sarfat. Ze had een handvol meel, maar ze wist niet dat er meer dan dat in haar huis was. Want als het aan de Heer had gegeven, en daarover zullen we later praten, dan zien we van dat er meer dan genoeg in haar huis was. We zien het bij die 5 broden en 2 vissen, dat er meer dan genoeg was voor al die 5000 man, voor die hele schare van om en bij 30.000 man die daar was. Er was meer dan genoeg voor ze. En ik wil u vandaag iets zeggen van vrees niet, geliefde. Amen. Alles wat de Heer u beloofd heeft in zijn woord. Amen. Is ja en amen. Want de beloften van de Heer zijn ja en amen. Soms zien we kijken naar de omstandigheid. Maar we moeten onszelf trainen om niet naar de omstandigheid te kijken. Maar om te kijken naar het woord van de Heer. Laten wij openslaan in 1 Koningen 17. Vers 7. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem. Maak u gereed, dus tot Elia. Ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. En hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. En toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkele handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig daar een paar stukken hout te sprokkelen, dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Nou, Elia zeide tot haar, vrees niet, ga thuis bereiden zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heer, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken. Tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen, deed zoals Elia gezegd had, en een tijd lang at zij evenals hij en haar huis. En het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Geliefde, u moet nagaan dat de beek uitdroogde, dat de Heer Elia onderhield bij de beek, want hij was weggevlucht voor Ahab en Isabel. En hij had geprofeteerd dat er geen dauw nog regen zou komen. En de Heer stuurde hem dat hij naar de beek Gerit zou gaan bij de Jordaan. En van de beek zou hij drinken. En de raven had de Heer geboden om van spijzen te voorzien. En hij deed naar het woord van de Heer. En de raven brachten des ochtends brood en vlees. En des avond brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Je moet nagaan dat de Heer hem gewoon stuurde naar een afgelegen plek bij een beek. Waar je niet zou overleven gewoon. Je zou niet kunnen overleven. En daar bracht de Heer des ochtends brood en vlees. Amen. Ik weet niet van waar die raven ze vonden als ze ergens in een bakkerij uit een ver land brood en vlees vandaar haalden. Dat weet ik niet. Maar het ging erom dat de Heer, de dienstknecht van de Heer, dat hij naar hem omzag. Amen. De Heer gaat naar u blijven omzien. Maakt niet uit waar u bent. Maar u moet zijn in de plek waar de Heer van u vraagt om te zijn. Amen. Er is een plek waar die volledige voorziening en die gehoorzaamheid van de Heer is, die volledige voorziening van de Heer is beschikbaar voor ieder. Amen. En de Bijbel zegt, doch na verloop van tijd droogde die beek uit. Wanneer je ziet dat een beek uitdroogt, dat wil zeggen van een seizoen is aan het veranderen. Wees je tak, hey boy, a business is niet wat kan morgen. Ik weet niet hoe ik verder ga doen. Dan moet u zien van, uw seizoen is aan het veranderen. De Heer heeft nu een andere oplossing voor u. Amen. Hij ging vandaar en hij ging verder en hij ging naar die weduwe bij Sarfat. En bij die weduwe van Sarfat, de Heer had er iets geboden dat zij voor hem zou zorgen. En de Heer heeft zijn manier om voor zijn dienstknechten te zorgen. En hij heeft ook zijn manier om voor Gods volk te zorgen. En deze vrouw, ze dacht ook dat ze aan het einde van de resources was gekomen. Ze zei van, ik heb maar een handvol meel en een beetje olie. Elia was aan het einde van zijn resources bij de beek gekomen. Want die beek droogde op. En dus die raven dus kwamen dan ook niet meer. En dan moest hij gaan naar Sarfat. En daar zou een weduwe voor hem zorgen die niets had. Gaat u na, de Heer zorgt vanuit een beek en raven. Die raven zijn eigenlijk die roofvogels. Zijn niet die raven die we hier kennen. Maar die brachten vers vlees en brood voor Elia. En die beek droogde op en hij gaat nu naar die weduwe. En een weduwe die in feite bijna niets heeft in haar huis, die vraagt de Heer om voor hem te zorgen. Laat me u zeggen, geliefde, de Heer neemt die kleine dingen om grote dingen te doen. Het zijn soms die kleine dingen die we aan de Heer geven. Een kleine steen uit die beek heeft een hele grote Goliath neergehaald. Amen. Een jonge man, David, amen, streed tegen deze grote Goliath. De Heer neemt soms die geringe dingen, die kleine dingen. Ik wil u zeggen, geliefde, acht u zelf niet gering. De Heer kan door geringe mensen, kleine mensen die vandaag misschien niet zijn, hij kan grote dingen doen. En ik wil u zeggen, geliefde, zij die misschien vanuit een geringe familie zijn, zij die vanuit ergens zijn waar je denkt van, hey, minoscope fara, we kunnen het zo niet halen. Die persoon kan de Heer nemen als die persoon gehoorzaam is. En hij kan grote dingen in uw leven bewerkstelligen. Ik wil u zeggen, geliefde, de Heer kan het kleine nemen, het zeer kleine, en hij kan een groot ding doen. David was een jonge man in zijn tienerjaren en hij maakte hem tot een groot strijder met een slinger en een steen. Hoort u me, geliefde? Zo, Elia ging naar het huis van deze vrouw. En Vele mensen wachten op de val van dat huis van die vrouw. En ze dachten van die vrouw hier gaat niet lang meer overleven. Want ze was misschien al geweest naar de buren om te vragen naar meel. En niemand had meel voor haar. Niemand had olie voor haar. En het beetje dat ze daar had, die had ze dus dan... die vroeg de Heer om het te geven aan de dienstknecht van de Heer. En er was genoeg in het huis, maar ze had de verslagen geest. Ze zei van, ik en mijn zoon, we gaan eten en daarna moeten we maar sterven. Maar de Heer had een andere plan. Amen. Iemand zegt, maar God heeft een andere plan met mijn leven. Amen. Veel mensen denken misschien van, ik en toen Sivara. En het huis van je zal niet lang overleven. Ik wil u vandaag zeggen. Amen. Ik ben er doorheen gegaan. Waar ik dacht van. We zullen het niet ver maken. We zullen het niet lang meer uithouden. Amen. Maar de Heer heeft een andere plan met uw leven. Schande zal niet uw deel zijn. Laat me u dit zeggen, geliefde. Schande zal niet uw deel zijn. De Heer heeft ons niet gezalfd voor geen enkele schande. Amen. Schande is niet uw deel. De Bijbel zegt in Joël van schande zal niet het deel zijn van het huis Israëls. Amen. Schande zal niet uw deel zijn. Ik proclameer vandaag en ik verklaar over leven. Schande zal niet uw deel zijn. Betalingen misschien die je nog moet doen. Je zal het kunnen doen. Betalingen voor je auto misschien die je nog moet voldoen. En je weet niet hoe je rond gaat komen. Ik wil u zeggen, schande zal niet uw deel zijn in de machtige naam van Jezus. Die vrouw mensen dachten misschien dat die vrouw haar huis zou vallen, zou kapot gaan. Maar de Heer had een andere plan met haar leven. Amen. Die meel in haar huis zou niet opraken. Laat me u dit zeggen. Zolang het woord van God in u is. Amen. Zolang God met u is. Dan maakt niet uit wie tegen je is. Amen. Als God voor u is, wie zal dan tegen u kunnen zijn? Ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde. Amen. Dat maakt niet uit. Er was nog meel in de pot. Er was nog olie in de kruik. Zolang het woord van God nog bij u is. Zolang de salving van de Heilige Geest nog in uw leven aanwezig is. Ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde. Amen. Zolang u nog kan bidden. Zolang u nog kan zeggen van, Heer, de Heer is mijn toevlucht. En de Heer is mijn vesting. De Bijbel zegt, want allen die de naam des Heeren aanroepen, die zullen behouden zijn. Dat wil zeggen, op de berg Sion zal er ontkoming zijn. Dat wil zeggen, wanneer je bent op de juiste plek. Wanneer je bent in de tegenwoordigheid van de Heer. Wil ik u zeggen dat schande zal niet uw deel zijn in de machtige naam van Jezus. Er was meer dan genoeg in het huis, maar ze wist het niet. Ze zei van, ik heb maar een handvol meel in mijn handen. En de dienstknecht van de Heer zegt, maak voor mij eerst. Ziet u wanneer u geeft wat u hebt in de handen van de Heer. Soms is het goed om gehoorzaam te zijn. Weet u heel vaak wanneer ik zie dat ik iets moet doen en ik weet dat ik de financiën ervoor niet heb, dan begin ik te zaaien. Ik begin te zaaien, want ik weet van, als ik nu ga zaaien, dan gaat er een oogst zijn. Want zolang de aarde is, zal er een zaaiseizoen zijn. En ook een oogstseizoen. En velen denken van, ze zijn moe geworden om te zaaien. Word niet moe goed te doen, want zolang de aarde er is, zal er zaaiseizoen zijn. En er zal ook oogstseizoen zijn. Je zal niet alleen maar blijven zaaien. Nee, een tijd van oogst komt ook. Ik verklaar over uw leven dat uw oogstseizoen niet zal missen in Jezus. Is machtige naam. Amen. Oogstseizoen kunnen we missen indien we verslappen. De Bijbel zegt, blijf goed doen. Want je zal oogsten indien je niet verslapt. Amen. Zo, er was genoeg in het huis. Die vrouw dacht van, maar ik heb al zoveel goeds gedaan. De man was er niet. Zij en de zoon Ali waren er. En ze dacht van, maar laten we toch van ons laatste maaltijd genieten. Maar het was voor haar nog geen oogstseizoen. Het was nog om die laatste zaad te zaaien. Die laatste zaad. Iemand zegt die laatste zaad. Soms heb je nog laatste zaad in je handen om te zaaien. Laat me zeggen wanneer u weet dat u zaad hebt in uw handen. Wanneer je zaad hebt in je handen, amen, dan is het niet genoeg om van te leven. Het is niet genoeg om van rond te komen. Dan weet je van, ik heb zaad. Want je zaad kan je niet eten. Indien je zaad eet, ga je bitterheid ervaren. Zij die zaad eten, proeven bitterheid. Amen. Je mag je zaad mag je niet eten. Je zaad moet gezaaid worden. Zo, deze vrouw had zaad in haar handen. Die meel was haar zaad. Die olie in de kruik was haar zaad die ze zou moeten zaaien.
0: En terwijl ze zeiden, hoort u maar, jij moet niet gaan redeneren hoe de Heer gaat voorzien. De Heer weet zelf hoe hij gaat voorzien. Jij moet gehoorzaam zijn. Amen. Er was genoeg in het huis, maar ze moest dan de laatste zaad moest ze dan zaaien. Amen. Veel mensen zijn bij hun laatste, ze zijn aan hun laatste. Ik wil u zeggen, het is niet de laatste als het gezaaid wordt. Hoort u me, geliefde? Het is niet de laatste als het gezaaid wordt. En de Heer gaat met u spreken waar u gaat moeten zaaien, hoe u gaat moeten zaaien. De Heer gaat het openbaren aan u, wat u gaat moeten doen. Zo God vermenigvuldig wanneer wij zijn resources goed gebruiken. Want alles wat van ons is, is van de Heer. Amen. Alles wat van ons is, is van de Heer. En uw resources gaan niet opraken. Het gaat niet opraken. Amen. Tot de tijd van oogst. Amen. Tot de tijd van oogst. Ik wil u zeggen voor de kinderen van God, de Heer heeft voor iedereen iets moois en iets goeds. Voor iedereen, voor iedereen. Amen. Dat wat u in uw gedachten hebt, dat u wil worden, u wil bereiken, de Heer heeft het voor u. Amen. Er zijn dingen die ons hart verlangen. En vaak kijken we naar wat anderen, wat de Heer over anderen zegt. Nee, je moet kijken wat de Heer aan u zegt. Amen. Ik luister niet wat de Heer over anderen zegt. Amen. Ik wil horen wat hij over mij zegt. Want anderen, zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid. U hebt uw eigen verantwoordelijkheid. Amen. Zo, ze hadden verslagen gekregen. Ik wil u zeggen, wees blij vandaag. Amen. Als u dienstbaar bent en u nog geen doorbraak ziet, wees blij vandaag. Wees blij. Want de Heer heeft de blijmoedige gever, heeft hij lief. Amen. Die blijmoedige gever heeft hij lief. Dus die vrouw ging in gehoorzaamheid. Die vrouw ging in gehoorzaamheid. Amen. Zij ging heet, ze deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij en haar huis. Evenals hij en haar huis. En het meel in de pot raakte niet op. De olie in die kruik ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Halleluja. Amen. Ik wil u vandaag zeggen, geliefde, uw huis, uw gezin, u, het zal niet vallen. Amen. Het zal niet vernietigd worden. Christus is gekomen om leven te geven. Christus is gekomen om leven te geven. Amen. Als je iemand hebt van familielid die ziek is, u bent degene die die doodsvonnis stopt in Jezus' machtige naam. Amen. Het zal niet opraken. Resources zullen niet opraken. Amen. Er is meer dan genoeg. Er is meer dan genoeg in het huis. Amen. Er is meer dan genoeg. Onderschat die plek niet waar de Heer u gebracht heeft, waar de Heer u gezet heeft. Elia kon zeggen, man, vaafrouw jou look of me. Vaafrouw jou look of me, anders gaat die plek niet. Ik weet nog een keer, ging ik naar het buitenland. En toen die auto me kwam halen van die airport, zag ik al naar die auto en met dat jongen. En ik dacht bij mezelf, boy, ik kom kopie Nadja. Ik keek naar die auto en ik dacht van, jongen, ik kom kopie Nadja. En maar ik ging in die auto zitten, we reden weg. En toen ik naar dat huis liep, zag ik dat ik moest gaan in een soort dal. En ergens daar onderin beneden, was wel een mooie plek, maar het was ergens in een dal. Je moest een hele eind lopen voordat je dat huis bereikte. Daar waar dat huis is, waar je niet goed drapen, je moest lopen. En ik denk van, jongen, echte mikopie Nadja. Wel, laat me u dit zeggen. Een deel van de delegatie was naar een ander huis gegaan. Een groot huis. En ik ging naar dat huis waar je moest lopen via een dal om naar beneden te gaan. Maar ik ga u zeggen, ik heb de beste plek gehad. Ik had de beste plek gehad. De manier hoe die mensen voor ons gezorgd hebben en de dingen die ze gedaan hebben. Ik wil u zeggen, onderschat de plek waar de Heer u zet niet. Onderschat het niet. Onderschat het niet. Elia was in een tijd van droogte. Had hij iemand die voor hem zorgde, die overvloed had, waar die meel in die pot en die olie in de kruik raakte niet op. Maakt niet uit hoeveel ze gebruikte, het raakte niet op. Het raakte niet op. Amen.
3: Als de Heer u brengt naar zo'n plek, soms ziet die plek er gering uit. Amen. Maar u weet niet hoeveel daar is. Toen ik pas de gemeente startte waar we zijn aan de leiding, ik dacht van boy, hier is een plek met waar er niet veel gelovigen zijn. Maar ik wil u zeggen, als de Heer je een plek geeft, geeft hij je die plek niet zomaar. Hij brengt je naar een plek niet zomaar. Hij brengt je naar een plek omdat er daar meer dan genoeg is. Omdat er daar een zegen is. Ik wil u zeggen, geliefde, waar u ook bent, blijf de Heer dienen. Blijf de Heer volgen. Amen. Er is meer dan genoeg voor u. Laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor uw volk, Heer. Vader, dat naar uw woord heeft gehoord en geluisterd. We bidden, Heer, deze dag, Heer. Vader, Heer, dat u, mijn God, er een zegen mag achterlaten voor ze. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, tot de volgende week. Bless you.
4: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
5: You

wil zingen van mijn heiland. Zijn liefde is zo groot dat hij zichzelf gaf aan het kruishout. Ik werd daardoor gered van de dood. Dank u, Heer en Koning. Mi Masra en Migado. Mi Lopju Tru Tru. Ik wil zingen van mijn heiland.

Van harte welkom bij het programma O Positief, The Family Radio Show. Welkom, welkom, welkom. We gaan naar de muziek, rechtstreeks naar de muziek. En listen up, everybody.

Het woord van God voor deze week willen we halen uit Jesaja 25 vers 4. 25 vers 4 zegt: Heere, gij zijt voor de geringen een sterkte geweest. Een sterkte voor de arme toen hij benauwd was. Een schuilplaats tegen de stortbui. Een schaduw tegen de hitte als de geweldenaars briezen. Dit woord kan je vinden in de Bijbel. Wij noemen dit het woord van God, geïnspireerde woord van God. Een plekje waar je woorden kan vinden die je rust tot rust brengen. En wat de schrijver heeft geschreven, is toch een beetje, ja, rustgevend. Waarom? Omdat wanneer iemand je zegt, het regent, kom hier zo schuilen. Dan ga je en dan zoek je een plekje op waar het zeker rustig is, maar ook waar je niet nat wordt. Het nat worden, je kan je voorstellen, je bent in de stad, je wordt nat. En dan moet je nog naar huis gaan, in de bus gaan zitten, et cetera, et cetera. Dan wil je niet nat worden. Dus dan ga je een plekje zoeken waar je niet nat wordt. Deze schrijver, Jesaja, zegt: precies zo moet je ook zoeken naar God. Je moet precies zo zoeken naar een plekje waar je rustig bent. Waar je hart helemaal tot rust komt. Een plekje waar je niet nat hoeft te worden wanneer het regent. Zo moet je het bekijken, zegt deze schrijver. Jesaja is het in dit geval. En dan wanneer hij dat zegt, dan zegt hij: weet je, een paar mensen zijn in benauwdheid. Ze zien het echt niet meer zitten. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze hebben het zo moeilijk. Maar dit woord van God, als je God zoekt als een plekje om te gaan schuilen, als je God zoekt als een plekje om niet beschadigd te raken of dat je niet dingen overkomt die je niet wil, zoek God precies zo, alsof je een droge plek zoekt wanneer het

zegent. Hij zegt, zoek God ook alsof het een hete middag is, fayasong, en dan ga je een koele plek zoeken, een schaduw zoeken. Zoek God op zo'n manier. En dat is ook niet moeilijk, hè? Want jij kan precies kijken, als zo'n fayasong, ja man, ik ga liever onder die boom staan, onder dat dakje staan, onder die afdakje staan. Dat zijn dingen die je doet. Nou, de schrijver, Jesaja, zegt, doe het precies zo met God. Zoek God ook alsof je een schaduw zoekt wanneer het faya song is. En in jouw geval, in het geval van iemand die het benauwd heeft, wanneer bijvoorbeeld mensen op je zitten van, Isabi, ze zijn geweldenaars. En dan zitten ze je leven helemaal gek te maken. Dan moet je weten dat je God kan zoeken alsof je een koele plek zoekt in de hete zon. Daarom beveel ik jou dit aan. Dit stukje Gods woord. Het is geïnspireerd door God aan deze, kan ik zeggen, Brada, Jesaja. En ik ga het nog een keer voor jullie lezen. Heren, gij zijt voor de geringen een sterkte geweest. Een sterkte voor de armen toen hij benauwd was. Een schuilplaats tegen de stortbui. Een schaduw tegen de hitte. Als de geweldenaars briezen. Jesaja 25 vers 4. Mogen God jullie zegenen.

Dit is het programma O Positief, de Family Radio Show. Elke woensdag vanaf 6:30 avonds. Via Radio Shalom 94.5 FM.

wie je in contact treden met de verzorgers van dit programma, dan wil ik je vragen om te bellen naar WhatsApp bellen hoor, jongens. 868-3233. 868-3233. Je kan een appje sturen. Je kan een WhatsApp bel doen. En vraag naar Johan, de verzorger van dit programma. Stichting Kanatriki presenteert elke week dit aan jullie. God bless you en tot de volgende keer.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Dure oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: that direct for you, Ultimo Hamak.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Temi deni no tu no man feni epi da mi e arkishalo guambu inspirasi no wasiti wasi no ma horbi na baka fumi arkishalo de nanganeti fira 90.5 FM. Ik ben Andrew Kromo de Major van Musica del Cielo, sending all my love and respect to everyone everywhere listening to Radio Shalom.
3: C'est votre humble serviteur, Regine Sarkozy et Papa Denise.
4: A main switch production.

0: Het is 7 uur.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Shalom luisteraars. Mijn naam is zuster Ruth Abrams en ik ben de leider van de Messiaans-Joodse community Kodesh LaAdonai, wat betekent heilig voor de Heer. Vandaag wil ik het met u hebben over het Bijbels nieuwjaar. In Exodus 12 vers 1 en 2 staat geschreven: En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: Deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Met deze maand wordt bedoeld de maand Abib. De maand Abib is de eerste maand van het Bijbels jaar. God heeft een kalender en zijn kalender begint met de maand Abib. De hedendaagse kalender begint met de maand januari en eindigt met de maand december. De hedendaagse kalender heet de Gregoriaanse kalender, genoemd naar Paus Gregorius de 13e. De Gregoriaanse kalender werd in het jaar 1582 door de katholieke kerk ingesteld. Deze kalender is gebaseerd op de Juliaanse kalender. De Juliaanse kalender is genoemd naar Julius Caesar, die hem in zijn hoedanigheid van Pontifex Maximus, wat betekent hoofd van de Romeinse eredienst, in het jaar 45 voor Christus invoerde. In die tijd van de Heere Jezus hadden de Romeinen de Juliaanse kalender. Israël werd bezet door de Romeinen. Israël, het land Israël, was een kolonie van Rome. Dus de Romeinen die hadden hun eigen kalender, de Juliaanse kalender. Maar het Joodse volk hadden Gods kalender. Ze hanteerden Gods kalender. De maand Abib is de eerste maand van het Bijbels jaar. Deze maand wordt ook genoemd Nisan. Hierover kunt u lezen in de volgende teksten, Exodus 23 vers 15 en ook Esther 4 vers 1. De tweede maand wordt genoemd in de Bijbel de maand Ziv, is 1 Koningen 6 vers 1. De derde maand is de maand Sivan in Esther 8 vers 9. De vierde en de vijfde maand hebben geen naam in de Bijbel. De zesde maand is de maand Elul in Nehemia 6 vers 15. De zevende maand is de maand Etanim in 1 Koningen 8 vers 2. De achtste maand is de maand Bul, 1 Koningen 6 vers 38. De negende maand heet Kislev, Zacharias 7 vers 1. De tiende maand heet David, Esther 2 vers 16. De elfde maand heet Shevat, Zacharias 1 vers 7. En de twaalfde maand heet Adar, Esther 3 vers 7. Laten we bidden, trouwe God en Vader. Wij danken u, Heere God, voor uw kalender. Wij vragen u, o Heere God, wilt u ons helpen om afgestemd te zijn op uw tijden, op uw kalender. Yeshua's wonderbare naam, heilig ons met uw woord. In de naam van Yeshua. Amen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eat brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via...

voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet aan niks doe.
2: Ik heb
1: die dingen aangesteld, Rowee. Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
8: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? If uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest verleukens, hij valt op toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi ei brocco, waar heri kondre kan brocco, door leugens. Lei, zo zo lei, dan lei moffo voor people. I verspreid moro snel, moro waarheid. Ken je taki waarheid, smano wa arki. Maar taki lei, verteri lei, alles mak een arkio, alles mak een arkio. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je hebt voldoen, no is maar nooit. Kan lees maar een sabio schrijf. Maar daar is zo many lei voor taki. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou wat gevaarlijk, sabi, giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani. Die wat gezin. Lei moffo. Campagne wat heer kondre. Chari chaos. En verwarring. Lei. Lei. Overal you can see lei. Overal you can smeri. Lei. Overal you can jere. Lei. Lei de links. En lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo zo lei. Lei moffo, en chari, hungry, kon. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kon. Lei. Zodra was ma op een moffo tegenwoordig, na zo zo lei je eieren. Fake news, nep news. Lei nieuwsu. Tiden verkondig lei. En tiden klari panja lei. Dene praxeri. A resultaat. Dene praxeri. Die nagevolgens. Dene praxeri. Sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma. Snel. Panja lei abrawasma. Makkelijk. Panja lei abrawasma. Hij gaat snel, snel. Maar tegen je ba, panja lei abrawasma. Dan sa je abna in atori. Zo'n voordeel, je habi, tegen je panja lei abrawasuma. Zo'n voordeel, je habi, tegen je broko van tramang gezin, nanga je lei. Zo'n voordeel, je habi, dat je draai was ma verstand nanga je lei. We zien om niet sma. Dat mij last de verstand. Dat mij last de verstand. Dat ik denk je na. Ze denken niet na. Dat ik praxeri. Vos den taki. Dat je go tak was aan. Praxeri eerst. Zij go taki. Zij go taki. Dat ik berust op waarheid. Of dat op lei. Voor people, voor sma, die mij taki lei, of die mij verteren van tori, om de jere tori voor een trasma. De no verifiëren tori, de no checken tori, de no onderzoeken tori, de no lukken van tori, boom. Maar de jere nomo. Jere, de jere nomo. De jere nomo. Kondre lei nang asmasa, lob jere tori. Je loopt jere tori, je kies tori voor jere. Maar te je jere a tori, en je kies een tori voor jere, fos je panja a tori, like mofo koranti, fos je panja a tori, like the news media, fosse o paniatori, le che mofo e ghio rocco, fosse o paniatori, fra che ega af. A tori sa miere, is it warheit? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs de natori samotaki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan Piet en Klaas? Terwijl misabi Jan Piet en Klaas loopt dat klei. En Jan Piet en Klaas verteer me van tori. En nou me go verteer die van trasma zonder verdenki. Je las je verstand. Je las je denki. In een praxerie zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met pasa. Zo'n schade ook kom. Door een tori zei otaki. Maar no, je loopt je retori. En je loopt je tori. Want zolang je nog die tori. In een vier boom. Zo voor people de. Voor people. Zolang de non liere wantori, fuggi wantori, den e firbun. Einde van de dag moes abontori fuggi. Wens a tori na lei? Wens a tori na desref making? Wan e abi wa fabrik for meki lei? Oh, do gi lei. Do gi wantori. Do gi wantori om dat juna tori man. De sabi tori man loggi tori. So den loggi tori, wane na tori man. En tori man, lai na kondre. Tori man lai, en yo beerti. Tori man lai, na yo roko presi srefi. Wan allemang loggi tori. De loggi tori met verschillende bedoelingen. Ja, smagi tori met verschillende bedoelingen. If wan smashi you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mat, then I want you, then drape, then den sabi fa, then ga fin wan tori, forgive you, of, I don't forgive you, ma verspreid, for verspreid na trouwen, so that trouwen can begin denki hungry for you, and denki lay for you, and denki doti for you, and a tori this is a yogi, is a leukens berust, leukens is a dodelijke iets, weet je, voor lei, give je mattie. Voor lei, give je brada. Voor lei, give je sisa. Voor lei, give je geloven, genoten. Of voor lei, gewoon lekker libisma. Is een gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma. En kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo, ke vernietig moro erk wapen, moro erk geweer, moro erk explosie, moro erk bom, moro erk sali sanken, chari chaos en vernietiging. Lei moro erk, lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat het he, alle tori zijn komen op uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij God zonder verkiezing strafen. Maar een leuke achtige mens, met een leuke achtig mond, met leuke achtig woorden, vind hem straf. Want wat u zei met uw mond, wat u zei met uw woorden, wat u zei, het zij in woord of in daad, u zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit, de derde wet van Newton, u kent Newton, de derde wet van Newton, voor iedere actie, van reactie de. What goes around, comes around. What you sight, shall you oosten. You do boom, you go fin boom. Ano tire, ano tamare, ma yo fin boom. You do hungry, hungry will come meet you. You dig your honor, give one trawang. Yusref ik a fadong gona in. Na put spikri in your mati saka. Na put spikri in your mati suzu. If you no man tak bon, no tak hungry. If you no man do bon, no do hungry. If you no man taki bon, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd dat we char wan kinky in we egi moffo, in we egi wortu, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezegende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent een man. U bent een vrouw. U bent iemand anders. Iets anders. U bent welkom. Welkom. In de gezegende plaats. Waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn we nog steeds in leven. Want de waarheid maak ons vrij en geef ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52 te Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. En amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel,

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is u.

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

0: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nademarkt schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest...

0: help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door de evangelist Vigil Hasselman. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp vertrouwen. En zoals ik het de vorige keer al heb gezegd, is de vraag van mij naar u: in wie of wat hebt u vertrouwen gesteld? Het is duidelijk dat er vele mensen hun vertrouwen hebben gesteld in hun kennis die ze hebben opgedaan op school, in hun rijkdommen die ze door de jaren heen hebben vergaard, dat ze hun vertrouwen in die dingen hebben gesteld, een mate van vertrouwen, ja, alles gaat goed voor ze. Uiteindelijk merken wij dat vele van deze mensen ongeneeslijk ziek zijn, of het gaat heel goed fout in hun gezin, in hun huwelijk, in hun relaties, in hun zaken doen. Trouwens, het gaat heel fout. En in Spreuken hoofdstuk 3, vanaf vers 5 tot en met vers 6, had ik gelezen met u: wees, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken de Heere. Laat me het even opzoeken voor u. Even snel, want wanneer ik het lees, dan lees ik het vanuit het boek zelf. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heer en wijk van het kwaad. En ik zei u al verleden, er zijn heel wat mensen die in dit leven heel veel hebben vergaard. Ze hebben hard gewerkt, ja. Ze hebben zaken gedaan, ze zijn succesvol geweest. En anderen hebben gestudeerd, ze zijn heel hoog in de maatschappelijke ladder. Maar vele van deze mensen maken de fout om te denken dat alles wat ze hebben bereikt door hun eigen kracht is geweest. Natuurlijk hebt u uw eigen kracht moeten gebruiken, maar het is genade van God dat u dit alles hebt bereikt. Als de Heer Jezus u geen genade geleend had, om kennis gegeven had om geld te kunnen verdienen, had u het niet verdiend. Als hij nu u niet de wijsheid en inzicht had gegeven om te studeren en hoger op te komen in het leven, zou het nooit bereik hebben. Daarom, geliefde luisteraars, is het belangrijk dat wij mensen gaan beseffen dat elke dag dat wij mogen leven, elke dag dat wij mogen opstaan, dat wij God mogen danken voor de genade dat wij een nieuwe dag hebben mogen aanschouwen in goede gezondheid. Vele van ze zijn ziek. Vele van ze zijn ook ongelukkig, ondanks ze alles hebben. Ze zijn niet gelukkig omdat ze geconfronteerd worden met zaken in hun leven waarop ze geen antwoord hebben. Simpelweg omdat ze hun vertrouwen niet hebben gesteld op God Almachtig. Ze denken dat ze uit hun eigen kunnen dit alles hebben bereikt. Weet u hoe belangrijk het is dat als u 's morgens opstaat, dat u tenminste God dank je wel zegt. Zeg, dank u Heer Jezus dat ik deze nieuwe dag heb mogen aanschouwen in goede gezondheid. Maar velen van u doen dat niet. U denkt dat het leven vanzelfsprekend is. En u geeft God geen eer. U verheerlijkt hem niet met uw rijkdommen. U verheerlijkt hem niet met uw kennis die u hebt opgedaan. U doet dat alles om uzelf te verrijken. Om hoger op te komen. Om neer te kijken op mensen. Of om mensen uit te buiten. Of mensen gemeen te handelen. Velen van ons die zoveel hebben bereikt, weten niet meer op een normale manier om te gaan met mensen die het minder hebben of die het niet zo goed hebben. En we vergeten dat alles wat we hebben, alles wat we hebben bereikt, alles wat we mogen doen, dat slechts genade is van God. En hoeveel danken wij God voor zijn genade dat hij ons geschonken heeft om hetgeen te mogen bereiken wat wij bereikt hebben. Ik wil vandaag met u lezen uit Jeremia hoofdstuk 17, vanaf vers 5. Jeremia hoofdstuk 17, vanaf vers 5. Daar gaat de Heer een heel ernstige waarschuwing geven aan u. Vers 5. Zo zegt de Heer: vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Wiens hart van de Heer wijkt, hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen, die het niet merkt als er iets goed komt, maar staat in dor orde in de woestijn, een zilachtige onbewoond land. Tot zover in de Zo zegt de Heer, vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heer wijkt. Vervloekt is er iemand die alle rijkdommen en alle wijsheid, alle kennis die hij heeft opgedaan, denkt dat hij de man is. Dat hij door zijn eigen inzet, of zij door haar eigen inzet, zoveel rijkdommen heeft kunnen vergaren, zoveel kennis heeft opgedaan, allerlei titels voor uw naam hebt, dat u steeds die fout maakt om te zeggen: ik heb hard gewerkt, ik heb gestudeerd, ik heb dat gedaan. Toen jij daar lag te slapen, was ik achter mijn boeken en dat soort dingen. Het is mooi en waar. Maar we vergeten steeds dat dit alles komt uit de hand van God. God heeft u genade gegeven om dat alles te mogen doen. Als hij u die genade niet had gegeven, zou u nooit zo kunnen praten. En heel vaak denken wij dat wij het hebben bereikt. Maar wat zegt de Bijbel hier? In Jeremia 17 vers 5. Zo zegt de Heer: vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heer wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen, die niet merkt als er iets goed komt. Weet je, er zijn zoveel mensen die zoveel hebben bereikt in het leven, maar diep in hun hart zijn ze ongelukkig. Diep in hun hart zien ze het niet meer zitten. Ze zijn ongeneeslijk ziek. Ze hebben zoveel geld uitgegeven. Zoveel dingen gedaan om genezing te krijgen. Maar ze genezen maar niet. Ze sukkelen met hun gezondheid. Het gaat niet goed in hun huwelijk. Het gaat niet goed in hun gezin. En ze denken: maar wat, waarom dit alles? Ze geven zoveel geld uit, zoals ik het al zei, om genezing te ontvangen. Maar ze ontvangen maar geen genezing. Simpelweg. Omdat het woord van God zegt: zo zegt de Heer, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm. Jeremia 17 vers 5. En vele van deze mensen doen dat. Ze denken dat ze met hun geld alles kunnen kopen. Ze denken dat ze met hun wijsheid, hun inzichten, hun geweldige schoolopleiding, ze het beste zijn. Ze kunnen doen wat ze willen en dan kijken ze neer op mensen. Geliefde luisteraars, broeders en zussen. Alles wat u mag hebben in dit leven, alles wat u hebt bereikt in dit leven, komt uit de hand van God. Hij heeft u de mogelijkheid gegeven om te kunnen studeren. Hij heeft u de kennis, de inzichten en de wijsheid gegeven om zaken te kunnen doen waarbij u succesvol bent. Ik praat niet over mensen die op een corrupte manier bezig zijn en verkeerde manier zaken doen om zo geld te verdienen. Daar heb ik het niet over. Maar allen die hard werken en zich inzetten en de wijsheid in zich hebben, geliefde luisteraars, broeders en zusters, geef God alle eer daarvoor. Ik wil verder met u lezen in Jeremia 15, vers 7. Luister wat de Heer zegt. Pardon, ik zeg Jeremia 15, maar moet Jeremia hoofdstuk 17, vers 7. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan water geplant, die zijn wortel tot aan de beek, aan een beek uitslaat, en het niet merkt als er hitte komt. Maar welksloof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft, en niet nalaat vrucht te dragen. Kijk hier het contrast, lieve luisteraars, voor iemand die vertrouwt op God en God alle eer geeft. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat. Merkt u op, geliefde luisteraars, hoe gezegend iemand is die God vertrouwt en dankt voor alles? Sommige stammen zeggen dat dit mensen zijn, misschien niet eens mensen die geweldige schoolpapieren hebben. Ze doen wel misschien zaken, ze zijn niet zo succesvol in het doen van zaken. Maar één ding is voor hun belangrijk: God alle eer geven. God danken, de Heer Jezus danken voor zijn genade, voor zijn goedheid, voor zijn kracht. Alle wijsheid die we hebben komt van God. Alle inzichten die we hebben komen van God. Alle kracht die we hebben in ons is van God. Genade is van God, liefde. De mogelijkheden die we hebben komen uit de hand des Heren. Het komt nergens anders vandaan. Het is niet vanzelfsprekend. En daarom is het belangrijk, geliefde luisteraars, dat het moet doen zoals het staat in Gods woord. En zoals het is opgetekend hoe iemand zal zijn die rekening houdt met God. Die de Heere dankt voor alles. Die eerst bij het zaken doen een tijdje neemt om God te eren en te aanbidden. Dat zegt het ook in Jeremia 17 vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wie betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant. Zo iemand zal gezegend zijn. Gelukkig. Voorspoedig. Zo iemand zal merken dat alle stappen die hij of zij onderneemt, dat die persoon succesvol zal zijn. Reden waarom? Omdat de persoon alles deelt met de Heer Jezus. De persoon heeft zijn vertrouwen niet gesteld in die kennis die zij of haar, die hij of haar heeft. Die persoon heeft zijn vertrouwen niet gesteld in al het geld die zij of haar verdiend hebben met het doen van zaken. De geweldige inzichten. Nee, de persoon heeft de Heer vertrouwd. Zijn of haar vertrouwen zijn volledig gesteld in de God van alle ere, alle kracht. De God die genade geeft om iets te mogen doen. De God wiens levensadem in ons is. Deze mensen hebben geleerd om God te geven alle eer en alle dank. En dan doet God op zijn beurt het andere. Hij zegent ze. Hij maakt ze voorspoedig. Hij maakt ze gelukkig. Simpelweg. Omdat ze hebben geleerd om God te vertrouwen in alles. In alles. Niet slechts in enkele dingen, maar in alles vertrouwen ze God. Hoe klein het ook is, hoe groot het ook is, zij vertrouwen God volkomen. En God beschermt zulke mensen. Daar staat het ook. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt. Wie betrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan water geplant. Jeremia 17 vers 7. Maar Jeremia 17 vers 5 zegt, zo zegt de Heer. Niet ik zeg het, maar de Heer zegt het in zo'n woord. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Wie is hart van de Heer wijkt. Zo geliefde broeders en zusters, luisteraar. Stel uw vertrouwen op de Heer en dank hem voor alles. Want alles wat u hebt of hem bereikt en mag doen, is uit de hand des Heeren. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank. Dat ook deze avond die zand u wordt. Dank u wel dat wij als mensen mogen beseffen hoe belangrijk het is. Dat wij weten dat wij leven uit de hand des Heeren. En dat het slechts genade is dat wij alles mogen hebben. Leer ons volkomen op u te vertrouwen in Jezus' wonderbare en machtige naam. Halleluja. Amen. Lieve luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdag hebben wij om 7 uur 's avond onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdag om 7 uur onze voorbedenavond. Zaterdagmiddag om 16:30 voor de tiener. De tiener samenkomt. En zaterdagavond voor om 7 uur voor de jonge mensen. De jeugd samenkomt. Zondagmorgen om 10 uur hebben wij wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en het staat aan de Kortenweg nummer 96. Indien u vragen hebt of gebed nodig hebt, kunt u mij bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wilt 88-5677.
1: Het is 9 uur.
2: Well, hello and welcome to Worship Wednesday. We are coming to you from Nashville, Tennessee. The weather is a little cooler, and I finally had a chance to take out my flannel shirt. Yeah. I love the fall, and it's feeling more like fall here every day. And a cup of coffee out of my Give Thanks cup. Does it say it? And that's, yeah. Give thanks. It is getting toward, well, I know Canada already had their Thanksgiving weekend, and thank you. Many of you sent little notes saying that they're thankful for me, and I am for you as well. Estella in Calgary. God bless you. And happy Thanksgiving belated to all my Canadian friends. And, of course, coming up in November, we will have our Thanksgiving here in the U.S. So with that in mind, I decided to drink coffee out of my Give Thanks cup. The coffee, drinking the same one I think I was drinking it last week, too. Regina, you sent me this from Paris. You sent it to Laura, actually, for her birthday. Included in that package to her was coffee. So I opened it up, and we are enjoying it. Thank you. Yeah, I was in Kansas, a couple weeks ago. And I don't have any pictures to show you of that. But, wow, I think I sucked in half of the Kansas wheat field soil. We were out there in the middle, on the prairie, having communion. And the wind was blowing, and right at my piano. And I was singing, breathing, and all that dust was coming into my lungs. Anyway, here we are. Thank you again for joining me for Worship Wednesday, wherever you are in the world. It's a good time to give thanks to the Lord for his wonderful love for us. Amen.